0: zeggen dat die sancties moeten worden geschrapt, omdat ze onder meer de vrijheid van meningsuiting schenden en de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof als een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. De VS hebben het internationaal strafhof in Den Haag niet erkend. De stroompannen in de Vlaamse Ardennen is opgelost. Sinds 9:30 gisteravond zaten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom. In onder meer Oudenaar, De Kruisum, Horebeke, Zwalm en Markedal. Door een defect waren maar liefst 460 elektriciteitscabines in de regio uitgevallen. Dat was rond 11:30 weer opgelost, meldt netbeheerder Elia. En daarna is stap voor stap de stroom weer overal opgestart. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Voor wie al ter dood was veroordeeld, wordt de straf nu omgezet naar levenslang. De Libanese minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. Volgens hem kunnen landen die ook al de doodstraf hebben afgeschaft voortaan geen uitleveringsverzoeken van Libanon meer weigeren. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren bij het Noorse Bodø/Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
1: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijd verloopt ook niet eigenlijk. En ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
0: Union bekert nu Europees verder in de Europa League. In het tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russische duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Teresa Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. De nacht is helder en zacht bij minstens 11 graden. De dag wordt zonnig en warm tot 33 graden. Ook donderdag en vrijdag zon en nog wat warmer, mogelijk tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag telt voor 2.
1: VRT Radio 2. Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Lokeren heeft opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het besmette paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Er is ook geen behandeling of vaccin. De andere 87 paarden op de manege zijn getest en in isolatie geplaatst. Op diezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is niet gevaarlijk voor de mens. Vorige week raakte in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Noord-Korea heeft deze nacht zeker één ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op sociale media dat de raket al was neergestort, maar geeft geen verdere details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. Het hoofdpodium van Tomorrowland is vertrokken voor een reis naar Thailand, want ook daar vindt voor het eerst een Tomorrowland plaats. Een eerste grote lading van 114 containers wordt vanuit Boom via het kanaal van Willebroek naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat de lading verder naar Thailand. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Naar verwachting zijn eind september alle onderdelen in Thailand en kan daar de opbouw beginnen van het hoofdpodium. De eerste editie van het festival Tomorrowland in Thailand vindt plaats van 11 tot 13 december. Muziekstreamingdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Een verslag van de avondsessie door Simon van Glapeke.
1: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnjemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: In het tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russische duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Teresa Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. De nacht is helder en zacht, het blijft minstens 11 graden. Daarna een dag met volop zon en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het dan gaan onweren. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 4 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Op de Antwerpse ring, ter hoogte van Merksem, is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft deze nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op sociale media dat de raket al was neergestort, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheidszorg voor minderjarigen, ook transgenders, wordt nog wel vergoed. En minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS inperkt. Het hoofdpodium van Tomorrowland is vertrokken voor een reis naar Thailand, want ook daar vindt voor het eerst een Tomorrowland plaats. Een eerste grote lading van 114 containers wordt vanuit Boom via het kanaal van Willebroek naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat de lading verder naar Thailand. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Naar verwachting zijn eind september alle onderdelen in Thailand en kan daar de opbouw beginnen van het hoofdpodium. De eerste editie van het festival Tomorrowland in Thailand vindt plaats van 11 tot 13 december. Geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van de Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
1: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ja, goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
0: Union bekert nu Europees verder in de Europa League. Veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Colombia in Zuid-Amerika is het dodental na de aardbeving van eergisteren gestegen tot ruim 250. Gisteren werd nog een vrouw levend van onder het puin gehaald. De aardbeving had een kracht van 7,4, de zwaarste van deze eeuw in Colombia. In juni was er ook al een zware aardbeving in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al 6.300 lichamen geborgen. In de gemeente Angie in de provincie Luik is gisteravond een natuurbrand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 9:00 een oproep voor een bosbrand van toen al enkele honderden meters groot. 22 brandweerlui en 8 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. In de Oostenrijkse Alpen is een Duitse wandelaar omgekomen. Hij is wellicht van een rotswand gevallen. De 74-jarige man was als vermist opgegeven toen hij niet terugkeerde van zijn wandeling in het westen van Tirol. Een helikopter kon het lichaam tijdens de zoektocht lokaliseren bij een beek op 2300 meter hoogte. De politie denkt dat hij de gemarkeerde route niet volgde tijdens het afdalen en zo op alsmaar steiler terrein was terechtgekomen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verherstraeten achtste geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Simon van Glabeke.
1: Simon Verherstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verherstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de achtste en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djipnjemek als zevende in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
0: Janne Samson werd elfde in de finale van het verspringen met een sprong van 7,59 meter. Het goud ging naar een Griek die 8,44 meter sprong. Eline Vekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het ponstok springen en Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter. Hij hoopt dat hij zal kunnen lopen, want hij liep net voor het EK tijdens een trainingskamp een spierscheurtje op. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo is dan toch getrouwd met zijn partner Georgina Rodriguez. Ze deden dat naar verluid in intieme kring met hun 5 kinderen in de buurt van de hoofdstad Lissabon. Op sociale media verscheen een foto waarop hun handen met een trouwring te zien zijn. Vorig weekend liep nog het gerucht dat de twee op het Portugese eiland Madeira zouden trouwen. Daar kwam een massa mensen op af, maar er bleek een onbekend koppel te trouwen. Het weer dan nog veel zon en temperaturen tot 30 graden. De komende dagen nog warmer tot 34 graden op vrijdag. Meer op 14nieuws.be.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Radio 2. Radio 2. Elke dag telt voor twee. Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Het wordt bijna 30 graden vandaag en toch sta ik hier met kippenvel. Ik heb het een beetje koud hier in de studio. Geef even een teken van leven in de app van Radio 2.
0: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: En dan gaan we samen opwarmen voor deze woensdagochtend.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten vanaf vandaag hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert nieuwe regels in die bedrijven verplichten om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of alternatieven te zoeken, zegt Noemi Janssens van werkgeversorganisatie VBO.
3: Die verordening komt er eigenlijk vanuit de Green Deal. Dat is eigenlijk een wetgeving die enkele jaren geleden vanuit de Europese Commissie is gekomen om eigenlijk een stuk de verpakkingswereld een stuk te verduurzamen. Dus er is nog altijd wel wat verpakkingsafval. Verpakking heeft natuurlijk zijn functie, maar de Europese Commissie tracht op die manier de impact een stuk te verlagen.
2: Niet alle regels gelden vanaf vandaag. De aanpassingen worden stapsgewijs ingevoerd en veel technische details moeten nog uitgewerkt worden. In Colombia in Zuid-Amerika is het dodental na de aardbeving van eergisteren opgelopen tot ruim 250. De aardbeving had een kracht van 7,4, de zwaarste deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook zware aardbevingen in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al meer dan 6000 lichamen geborgen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter haalde op een EK, maar Verheerstraeten kon door krampen niet voluit gaan, zag Simon van Glabeke.
4: Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djipnjemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
2: Yannis Samson werd 11e in de finale van het verspringen. Elien Veekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen. En Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter. En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. Union verloor de terugwedstrijd van de voorlaatste voorronde bij Bodø Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de laatste verlenging. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het een gemiste kans.
5: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
2: Het weer tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
0: Sta op met Radio 2.
6: Sta op met Radio 2.
0: Ronnie de Ridder.
1: Het is alweer woensdag. En ja hoor, er gaat gedanst worden vandaag. Zelfs op het plafond. Ja, hoor maar.

Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Ja, het wordt vandaag rond de 30 graden buiten. En toch, ik heb een korte broek aan. En ik heb het kou. Ja, ik heb het kou hier in de studio. Nu, ik ben niet alleen, want ik krijg een bericht van Gerarda Wuits uit Overpelt in de app van Radio 2. En die stuurt ook goedemorgen. Het is ook gewoon een beetje koud. Voor de eerste keer in week heb ik nog eens een keer mijn kamerjas moeten aantrekken. Ah wel, Gerarda, we gaan er een beetje een warmtebron bij halen. Een vuurtje. In de vorm van Niels, de stadsbader. 7 uur.

0: en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Vuur en vlam van Niels de Stadsbader. Goedemorgen, op de E313 is er 20 minuten file naar Antwerpen vanaf Ranst. In Antwerpen-Oost is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek gaat het 10 minuten trager. In Temse komt door werken.
2: Sta op met Radio 2.
1: 10 over 6 en Nancy uit Zwevegem is ook wakker, stuurt in de app van Radio 2. Goedemorgen, vroeg opstaan is heel erg fijn, zeker als dat kan. Met vogeltjes. Ah, kijk, hoor ze. Ze zijn al wakker. 12 augustus. Het wordt zo'n 30 graden vandaag. Ideaal voor een plonsje. En dat doen ze ook in Parijs. Hè. Nog steeds het EK zwemmen daar. Onder andere onze Roos van Otterdijk die zwemt vandaag de finale 50 meter vlinderslag. Kan je gewoon vanavond volgen op je tv, op VRT Canvas. Vanaf 6:30 deze avond. Hetzelfde voor het EK atletiek in Birmingham. Ook nog steeds aan de gang. 1 medaille was daar al binnen. Brons voor Delphine en Kansa. Of er nog volgen, dat bekijk je natuurlijk gewoon op Sporza. In het groot, in onze agenda vandaag, die zonsverduistering. Hè? Het zal wel zijn. Ze verwachten files in Spanje door alle eclipse-toeristen. De Spaanse overheid die verwacht tot 1,5 miljoen extra auto's op de wegen. Dat gaat daar nog een gekte worden. Ja, bij ons in Blankenbergen, bij Radio 2 aan Zee, kan je nog zo een begeerd eclipse-brilletje bemachtigen, maar wees er op tijd bij. En dan kunnen we met z'n allen gezellig naar die eclipse gaan kijken.

0: The Buggles en Video Killed the Radio Star. Eet jij af en toe met je ogen? Werd mij vroeger wel eens een keer verwijt. Van, ah, Romy, jij eet altijd met je ogen. Het is een ding en we gaan het er voor 7 uur nog over hebben. Eten met je ogen. Maar eerst ga je op muzikale wereldreis bij Radio 2. Dat doen we al heel de zomer, ook de maand juli. Het is ook de maand augustus. Wil jij op muzikale wereldreis met ons? Stuur dan nu het woord wereldreis in de app van Radio 2.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Sst, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Gold Band en Noodgeval. Het is ruim 6:20. En op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis, hè, hier bij Radio 2.
1: Sta op met Radio 2.
0: En vandaag doen we dat met Jeannette van Dongen uit Damme. Een hele goede morgen. Goedemorgen, Jeannette. Zeg, een wereldreis. Heb je een droombestemming in je hoofd?
2: Cuba.
0: Cuba. Oeh, dat vind ik een goeie. Oké, met Cuba in ons achterhoofd. Het is simpel, de reis start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En dan kies jij of je verder reist of je in dat land wil blijven. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en teruggaan. Dat gaat niet, we gaan enkel vooruit. Ben je klaar voor je eerste land, Jeannette?
2: Nee, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, kijk, ik hoor niets liever. Daar gaan we.
2: Dank je. Moeilijk.
0: Moeilijk, hè? Que si, que no. Je zou denken, ah, dan belanden we in Spanje, maar nee. Jodie is een Nederlander, hè?
2: Ik weet het, ja.
0: Dus wat denk je?
2: We gaan een beetje verder, alsjeblieft.
0: We gaan een beetje verder. Oeh. Dat is al meer relaxed.
2: Mm-hmm.
0: Een zorgeloze wereldreis richting het Verenigd Koninkrijk, want daar zorgt deze Bobby McFerrin voor. Don't worry, be happy, wat denk je?
2: Nee, we gaan toch nog een stapje verder.
0: Ik kan niet terug, hè, Jeannette. We gaan enkel vooruit, hè.
2: Ik weet het.
0: Oké, maar daar gaan we. Aha. De Schotse rockband Texas Inner Smile. We gaan naar Schotland.
2: Ook goed.
0: Ben je daarbij?
2: Kan ik niet leven.
0: Ah, wel, kijk, dan gaan we daarmee leven. We trekken samen naar Schotland. 6:25. We vertrekken, let's go.
2: Yes.
0: Merci, Jeannette.
2: Dank u, prettige dag.
0: Voor jou ook. Dit is dus Texas Inner Smile.

0: Ik gooi het even in de groep. Eet jij soms met je ogen? Ben jij daar soms schuldig aan? Bijvoorbeeld in de supermarkt, pluk jij dan die beste pruim eruit? Stuur dat even in de app van Radio 2. Daar gaan we het nog voor 7 uur over hebben.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Nu 6:30, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. Door de aanhoudende droogte moeten de populaire zomerboottochten in Capelle op den Bosch hun route aanpassen. De boten kunnen door het lage waterpeil niet meer door de sluis van Wintam in Bornem. En daarom varen ze nu via de sluis van Zemst, waar de boot kan versassen. Via de sluis van het ene waterniveau naar het andere varen. Schepen-Dirk Hermans.
4: Dus we gaan door de lage waterstand niet kunnen versassen in de sluis van Wintam, waardoor we de route omgelegd hebben en we gaan wel tot aan Wintam varen, terugkeren. En dan gaan we wel kunnen versassen, omdat dat wel voor de mensen of de deelnemers een beleving is, in de sluis van Zemst. En dan varen we zo richting Brussel op, om dan terug te keren naar de finish aan de Paardenbascule.
3: In Brussel heeft dakloze organisatie Samu Social vorige maand 4 op de 5 gezinnen moeten weigeren die onderdak vroegen. Er waren 299 aanvragen waarvan er maar 55 een plaats kregen. Volgens Samu Social zijn er steeds meer aanvragen voor onderdak, vooral dan van gezinnen, maar zijn er te weinig middelen om iedereen een plaats te geven. De organisatie roept op om op 18 augustus op straat te komen uit protest. Op de Maagdentoren in Zichem mogen vanavond maar 50 bezoekers tijdens de zonsverduistering. De toren blijft uitzonderlijk langer open, zodat bezoekers op 26 meter hoogte naar de eclips kunnen kijken. Maar voor de veiligheid worden de plaatsen bovenop de toren beperkt. Dat zegt waarnemend burgemeester Jan Boeks.
5: Dat heeft vooral te maken met het brandweeradvies dat daar destijds voor gegeven werd en heeft eigenlijk te maken met dat daar een evacuatie zou moeten gebeuren. En het aantal personen op de Maagdentoren moet in dat geval beperkt worden tot 50. Dus de mensen die niet meer op de toren zouden kunnen, wij voorzien daar een aantal stoelen en dergelijke. Natuurlijk mensen die dat zich geroepen voelen om zelf een stoeltje mee te brengen, die mogen dat uiteraard ook.
3: En er zijn nog plekken in onze regio waar je naar de zonsverduistering kan kijken. Aan de Marollekapel in Hoegaarden bijvoorbeeld. Die plek zou bij sterrenkijkers gekend zijn als ideale plek om naar de ruimte te kijken, omdat er weinig lichtvervuiling is. En in het voetbal speelt Union dit seizoen geen Champions League. In de voorlaatste voorronde verloor het na verlengingen met 3-2 bij het Noorse Bodo Glimt. Union-speler Rob Schoof spreekt van een gemiste kans.
6: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ja, goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
3: Vandaag een warme en zonnige dag met maximaal tot 31 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Tot 19 graden. Het blijft ook helder, goed voor de zonsverduistering dus. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
7: Sta op met Radio 2.
1: Romy de Ridder.

Aha, and the sun always shines on TV. Eet jij wel eens een keertje met je ogen? En start het misschien al in de supermarkt? Bij het uitkiezen bijvoorbeeld van je groenten of fruit. Laat het even weten in de app van Radio 2. Intussen kijk ik naar buiten en de zon is al prachtig aan het schijnen. Hè? Het is ongelooflijk, bijna 30 graden vandaag. En toch ga ik over kerst beginnen. Echt waar. Want ja, voor de allerlaatste keer komen we samen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor de Radio Bene, de Red Pack Live in Concert. Een mond vol, maar eigenlijk is het heel simpel. Lies, Helmut Lotti, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex, noem maar op. Al die geweldige grote artiesten die gaan samen de beste kerstsongs voor jou zingen en spelen. Echt kroenermuziek, zoals je het gewoon bent van de Red Pack. Hè? Gaat het dik de moeite worden? Het is pas voor in november, maar je kan dus nu al tickets vinden, gewoon op VRT Max.

0: Stevie Wonder en Superstition. Eet jij met je ogen? En start dat al in de supermarkt? Ja, mensen, ja, de meningen zijn een beetje verdeeld in de app van Radio 2. Een vriendin van de show, Emmanuel uit Ganshoren, die zegt als ik een stuk groente of fruit zie dat een beetje misvormd is, dan gaat het toch mee naar huis, want ja, dat is gewoon de natuur. Ah, wel ja, kijk, daar gaan we het over hebben. Want vandaag en zaterdag kan je op verschillende plekken in Vlaanderen pruimen gaan halen. Want heel wat fruitboeren, ja, die raken niet van hun pruimen af. Bijvoorbeeld Sven Rozen uit Kortessen. Een hele goede morgen, Sven.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, tegen het einde van het pruimenseizoen, dat is binnen een paar weken, ga jij met 5000 kilo overschot zitten aan pruimen. En je bent niet de enige, hè? Vertel eens, hoe komt dat?
1: Doordat we dit jaar wat hagel gehad hebben op de pruimen, zijn daar hier en daar wat kleine schoonheidsfoutjes op de pruimen. Dus stikjes, maar wat eigenlijk niks doen aan de kwaliteit.
0: Oké, okay, dus je zit eigenlijk met een heleboel imperfecte pruimen, dat kan ik zeggen. Maar er scheelt voor de rest weinig mee.
1: Er scheelt voor de rest eigenlijk niks mee. De smaak is hetzelfde. Sommige zijn een klein beetje kleiner en sommige hebben gewoon een paar tikjes op. Maar aan de kwaliteit scheelt er niks.
0: Oké, okay, en denk je dan dat we te veel met onze ogen aan het eten zijn?
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat in het algemeen over alles gaat, over fruit en groenten. Hè. Het moet allemaal perfect zijn, maar we zijn nog altijd met een natuurproduct bezig. Hè.
0: Mm-hmm. En hoe komt dat onze standaard dan zo hoog ligt? Van waar komt dat?
1: Omdat wij heel veel import hebben, waar heel veel echt perfect fruit binnenkomt en groenten, waar die heel veel afval tolereren, omdat die met een heel andere kostenstructuur zitten dan bij ons. En daardoor komt dat natuurlijk, hè.
0: Oké, okay, ja, nu zit je natuurlijk wel met binnenkort een overschot van 5000 kilo. Maar daar gaan we dus iets aan doen, want onder andere bij jou kan je vandaag pruimen komen kopen. Ook in Hasselt, zaterdag ook nog in Gent en in Antwerpen. Dat is dan allemaal een actie van de organisatie van Waste Warriors. Daar heb je veel aan, neem ik aan.
1: Ja, dat was wel fijn om te horen, want die mensen van Waste Warriors die hebben ons gecontacteerd, omdat die gehoord hadden dat daar veel schade was dit jaar. Uh-huh. En ja, dan hebben die dat voorgesteld. Ja, natuurlijk, dat nemen wij met open armen aan. En ik hoop ook dat dit een, naar de toekomst toe, dat de retail daar ook een beetje rekening mee gaat houden. Dat ze, want we horen nu toch heel veel reacties van de mensen, omdat er heel veel buitenlands fruit in de winkels liggen. En dat de mensen eigenlijk toch inlands fruit willen.
0: Mm-hmm,
1: en ik hoop dat de retail dat een beetje, ja, ik hoop dat de retail daar een beetje bewust van wordt en dat ze toch wat meer inlands product gaan in de rekken leggen tegenover buitenlands product, zodat wij ons inlands product, wat eigenlijk van supergoede kwaliteit is en waar die klimaatafdruk veel kleiner van is tegen dat fruit van wat van aan de andere kant van de wereld komt, dat ze dat terug in de rekken gaan leggen.
0: Mm-hmm. Ja, als jij nu denkt, ik ga nog wel wat pruimen kunnen gebruiken, dan kan je die reserveren via wastewarriors.be of ze bij jou, onder andere Sven, gaan halen. Waar moeten we juist zijn?
1: Bij ons is het in Kortessem Hasselt.
0: Voilà, kijk, Kortessem Hasselt, perfect.
1: Ja. Ja, en ze kunnen gewoon via Wijswaardiers inschrijven. En dan wordt dat allemaal zo geregeld.
0: En dan genieten van die niet imperfecte, maar wel perfecte pruimen van bij jou, Sven. Zo is het, hè?
1: Dat klopt.
0: Ah, wel, kijk, gaan we doen. Dankjewel.

0: In love. Het is 7:05. Goedemorgen. Ja, je krijgt elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. Mirjam die deed dat gisteren nog, de zonnegroet aan al het personeel van het Augustinus ziekenhuis in Wilrijk. Als een grote bedanking voor de goede zorgen van de afgelopen weken. Was mooi. Maar wie krijgt jouw zonnegroet? Ja, iemand die jarig is bijvoorbeeld. Een heleboel mensen zijn jarig op deze 12 augustus. Dat kan inspiratie geven. Zwier het in de app van Radio 2 en na 7 uur worden die groetjes dan prachtig overgebracht. Nu Shania Twain nog.
1: Radio 2. Goedemorgen.
2: Let's go, girls.

0: doet mij altijd denken aan die serie Louis Louise. Toch? Daar was dit de titelsong. Met de Axel Dazeler bijvoorbeeld. Oh. Shania Twain.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Yeah! De muzikanten zijn er al.
3: Nu nog de zomerhits.
2: Woe!
4: De Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke bergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met VRT. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
5: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Klopt, en Patrick Brakke uit Gelmaarden, die is aan het genieten van de zonsopgang, stuurt ook een foto in de app. Als je kan, kijk even naar buiten en geniet.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt de dag van een unieke zonsverduistering. Wegwerpverpakkingen moeten vanaf nu milieuvriendelijker worden. En Donald Trump bevestigt de geheime vliegtuigwissel van vorige maand. Vanavond rond 7:15 is het dan zover. Een zonsverduistering die bij ons de grootste is sinds 1999. De maan schuift tussen de zon en de aarde en daardoor zal 90% van de zon bij ons verduisterd zijn. Koen Verstraeten van de Volkssterrenwacht in Gent geeft nog enkele tips om die eclips veilig te kunnen zien.
1: Je hebt eigenlijk een vrij zicht op de horizon nodig, westelijk en noordwestelijk bij zonsondergang. Als je een ideaal plaatje wilt nemen, er zijn tal van goede websites die eigenlijk in jouw regio een mooi plaatje aangeven. Eén daarvan is Sunset Atlas. Daar kan je eigenlijk heel makkelijk in- en uitzoomen op jouw regio en zo jouw plaatje bepalen.
0: In het noorden en het noordoosten van Spanje, op de Balearen, IJsland en Groenland, zal de zonsverduistering totaal zijn. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert nieuwe regels in. Noemi Janssens van werkgeversorganisatie VBO.
2: Enerzijds zullen verpakkingen een stuk beter recycleerbaar moeten zijn. Daarnaast is ook de bedoeling dat overbodige verpakking een stuk verminderd wordt. Denk aan de e-commerce verpakkingen waarbij een heel klein product in een heel grote verpakking verpakt wordt. Eigenlijk daar is de bedoeling om die lege ruimte een stuk te verminderen. En dan nog een ander voorbeeld is in fastfood- en takeawayzaken zullen consumenten ook toegelaten worden om hun eigen voedselverpakking mee te brengen.
0: De aanpassingen worden stap voor stap ingevoerd. Niet alle regels gelden vanaf vandaag. Veel technische details moeten ook nog worden bekeken. En cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft het wetsvoorstel daar rond goedgekeurd, schrijft Nieuwsblad. Er bestond nog geen wettelijke regel over de geldigheidsduur, maar de ministers Beenders en Klaar en Val willen voorkomen dat een bon vervalt door tekorte of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, bijvoorbeeld voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. De termijnen gelden niet voor andere bons, zoals winkeltegoedbonnen. In Brecht in de provincie Antwerpen is een vrouw van 96 verdronken in het kanaal Dessel-Schoten. De vrouw zat in een rolstoel die geïnstalleerd was op een speciaal daarvoor uitgeruste fiets. De begeleidster die met de fiets reed over het jaagpad verloor de controle over het stuur en belandde in het kanaal. De begeleidster kon nog gered worden, maar voor de bejaarde vrouw kwam alle hulp te laat. In Nederland is het fietsbedrijf achter de bekende merken Batavus, Spartacoga en Babu failliet verklaard. Het bedrijf uit Friesland had al langer financiële problemen. Tijdens de coronacrisis bleef de levering van onderdelen uit. Nadien kelderde de verkoop. En 2 jaar geleden kwam het bedrijf ook nog eens in opspraak omdat bij de bakfietsen van Babu gebreken waren vastgesteld. De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuigen is gewisseld voor zijn terugvlucht na de NAVO-top in Ankara in Turkije. De Amerikaanse media schreven gisteren dat de veiligheidsdiensten inlichtingen hadden gekregen waaruit moest blijken dat Iran van plan zou geweest zijn om het vliegtuig van de president aan te vallen met een raket. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten heeft gevolgd.
3: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
0: Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om van vliegtuig te wisselen. Journalisten wisten van niks en bleven wel aan boord van Air Force One. In Colombia in Zuid-Amerika is de dodental van de aardbeving van eergisteren gestegen tot ruim 250. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was de zwaarste van deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook zware aardbevingen in Venezuela. Daar zijn intussen al meer dan 6000 lichamen geborgen. In het zuiden van Rusland is bij een Oekraïnse droneaanval een kind van 8 omgekomen, zegt de gouverneur van de regio Krasnodar. Er kwam ook een man om die geraakt werd door vallende brokstukken van de neergehaalde drone. Op sociale media is ook zwarte rook te zien in de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee. Maar volgens Rusland werden ook appartementsgebouwen en burgerinfrastructuur geraakt. Sport op het EK Atletiek in Birmingham zijn gisteravond geen Belgische medailles meer gevallen, wel twee nieuwe finale plaatsen. Simon van Glabeke.
4: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de achtste en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djepnjemek als zevende in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. In de voorlaatste voorronde verloor Union de terugwedstrijd bij Bode Glimt met 3-2. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de tweede verlenging. Union speelde op dat moment met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Het weer tot en met vrijdag. Zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en dan is er kans op regen of onweersbuien. We begonnen met de zonsverduistering vanavond rond 7:15. Begint die, zal 2 minuten duren. In ons land zal de maan 90% van de zon verduisteren. In onder meer Spanje, IJsland en Groenland gaat het om een totale zonsverduistering. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: 6:06. De politie meldt een ongeval op de E40 richting kust ter hoogte van de oprit Loppel. Er blijft daar 1 rijstrook beschikbaar en er ontstaat een file. Op de Antwerpse ring richting Gent ruim 20 minuten file tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd op de linker- en de middenrijstrook. Die zijn dan ook versperd. Naar Antwerpen vertraag je op de E313 vanaf Ranst. Op de E17 naar Gent 10 minuten erbij tussen Destelbergen en de Werken in Gent-Brugge. Ook 10 minuten op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse. En op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
6: Sta op met Radio 2.
7: Sta op met Radio 2.
6: Romy de Ridder.
5: Yes, en met No Doubt. Dit is

0: Het zou wel zijn dat jouw leven is. En pak deze woensdag maar vast. Het is 12 augustus. No doubt and it's my life. Goedemorgen.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ah, blauwe lucht buiten. Tot 33 graden vandaag. Details hoor je zo meteen van Jacob Brokke. Ja, die zonsverduistering die staat natuurlijk allemaal in het groot in onze agenda. Je kan ook in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee zo'n eclipsbril bemachtigen. Gewoon daar aan zee en dan kan je van op de pier kijken met z'n allen, gezellig. Als je dat doet, pik dan ook meteen onze twee artiesten mee vandaag. Hè. Twee Nederlanders die op ons Radio 2 aan Zee podium staan. Onder andere Justin de Wild.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Cheerio. Hoor je om 16:30 en om 19:30.
3: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijpen. Het duurt te lang.
0: Is het dan Davina Michel? Dus twee Nederlanders op ons podium, kom gezellig af.
1: Sta op met Radio 2.
4: De zonnegroet.
0: Maar tot 21:00 is het wel fijn dat je blijft luisteren en naar Sta op met Radio 2. En daar krijg je elke dag rond dit uur de kans om de groetjes te doen. Vandaag is dat Anneke uit Antwerpen. Goedemorgen, Anneke.
5: Goedemorgen, dag Romy.
0: Goedemorgen, voor wie is die mooie zonnegroet?
5: Die mooie zonnegroet is voor mijn dochter in Gent op kot. En alle medestudenten en alle studenten over, ik zou zeggen, over heel de wereld, die herexamens aan het leren zijn en al begonnen zijn. Maar speciaal natuurlijk voor mijn dochter.
0: Wat is de naam van je dochter?
5: Studeert Lieselot.
0: Lieselot. En ja, vertel, wat studeert ze?
5: Ze studeert criminologie, dus dat is niet zo gemakkelijk. Oef, ja.
0: Nee, lijkt me moeilijke materie. En haar herexamens, hoeveel heeft ze er in totaal?
5: Ze heeft er 4, dus dat is weinig. Want vorig jaar had ze er veel meer, maar dat is haar toch buiten eentje gelukt. Dus dat heeft ze dit jaar opnieuw gedaan en daar was ze dan van de eerste keer door. Dus ja, we zijn heel fier op haar dat ze dus dat doet. Want in september mag ze zelfs al vakantiewerk gaan doen in het Verenigd Psychiatrisch Instituut.
0: Zeg, Lieselot is dat goed aan het doen. Nu mag ze een pauze nemen van jou als die eclipse aan het gebeuren is, die zonsverduistering. Mag ze dan kort een break nemen?
5: Ja, zeker, want ik ben speciaal gaan zoeken achter brilletjes en ik heb er gevonden. Ik heb er haar 2 gegeven en wij hebben er eentje gehouden. Want ik heb van een hele lieve meneer in het shoppingcentrum 3 brilletjes gekregen.
0: Hey, het was een zoektocht naar die brillen, hè?
5: Ja, inderdaad. Maar wij hebben er nog eentje van de allereerste keer.
0: Amai, van in 1999.
5: Ze zeggen soms, waarom houd jij dat allemaal bij me? Gezien wel, hè?
0: Ja, kijk.
5: Komt van pas.
0: Het is zo, hè? Het is waar. Dus voor dochter Lieselot en voor alle andere mensen, maar dus speciaal voor dochter Lieselot, die herexamens aan het doen zijn, aan het knallen zijn in augustus en september, de zonnegroet, namelijk van Anneke uit Antwerpen. Dankjewel.
5: Ja. Dankjewel. Fijne dag.
4: Dus dag. Goed.
6: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
4: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.
1: Zomerhit.
7: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Misschien wel jouw zomerhit. Meteor. En nooduitgang. Je weet wat je moet doen. Vooral stemmen natuurlijk. Ik kan op VRT Max.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: De muzikanten zijn er al.
4: Nu nog de zomerhits.
1: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Lijze.
6: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
7: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
1: De strips van FC De Kampioenen lees u nu ook digitaal.
8: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
1: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
9: Je moet er toch geen tekeningen bij maken, zeker, hè?
10: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
11: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede...
10: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
12: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Justin. En finally... Een hele goede morgen, Jacot Brok, hè?
1: Hallo, goedemorgen, Romy.
0: Ja, ik weet dat het warm wordt, Jacot, en toch had ik het koud vanmorgen. Echt waar.
1: Ja, we hadden vannacht echt nog lage minimumtemperaturen relatief toch gezien. Maar het wordt inderdaad wel warm vandaag met maxima tot 32 of zelfs 33 graden. Aan zee halen we ook nog een 8 of 29 vandaag. Dus het wordt echt wel een warme dag, een zonnige dag ook. En dat zonnige weer, ja, dat is natuurlijk mooi meegenomen voor die zonsverduistering vanavond. Die gaat normaal gezien goed zichtbaar zijn met weinig kans op wolken die route het eten zouden kunnen gooien.
0: Ah, goed.
1: En vanavond blijft het ook nog lange tijd warm. Maar ja, onderschat het niet. Die zonsverduistering betekent natuurlijk ook dat de zon verdwijnt. Dus als je ergens op locatie naar die zonsverduistering gaat kijken, neem dan misschien toch ook een truitje mee.
0: Ah, ja.
1: Voor die 2 minuten dat we dan zonder zon zitten natuurlijk. Nu, de minimumtemperaturen uiteindelijk vanavond en vannacht, die gaan liggen tussen 11 en 20 graden. En dan morgen, ja, nog warmer. Hè. Dan krijgen we maximaal tot 4 of 35 graden. Alweer, ja, veel zon, weinig kans op wolken, weinig kans op wind ook. Ook op vrijdag is dat het geval met dan maximaal tot 35 graden. Maar vanaf zaterdag zakken die maximumtemperaturen weer onder de 30 graden. En ja, is er kans op een paar buien, misschien zelfs wat onweer. En dat eigenlijk voor de rest van het weekend en ook begin volgende week blijft die kans op buien toch ook nog bestaan.
0: Dus dan zitten we niet officieel in een hittegolf, toch?
1: Wel, als we 3 dagen na elkaar die 30 graden halen, vandaag, donderdag en vrijdag, dan zitten we wel in een hittegolf.
0: Okay.
1: Maar ik durf dat deze zomer niet al te snel zeggen, omdat het al een paar keer is gebleken dat we die 30 graden dan net niet halen. Dus misschien een hittegolf.
0: Misschien een hittegolf, maar gewoon warm eigenlijk, dat sowieso.
1: Voilà.
0: Oké, perfect. Merci, Jacot.
2: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder. Radio

0: Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Half acht intussen, dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. Vanavond is er dus de zonsverduistering. Op heel wat plekken in onze provincie kan je naar de eclips gaan kijken. Aan de Marollekapel in Hoegaarde bijvoorbeeld. Die plek zou bij sterrenkijkers gekend zijn als ideale plek om naar de ruimte te kijken, omdat er weinig lichtvervuiling is. En ook de Maagdentoren in Zichem blijft uitzonderlijk langer open, zodat bezoekers op 26 meter hoogte naar de eclips kunnen kijken. Het aantal bezoekers is wel beperkt tot 50 en dat heeft met de veiligheid te maken. Dat zegt waarnemend burgemeester Jan Boeks.
4: Dat heeft vooral te maken met het brandweeradvies dat daar destijds voor gegeven werd en heeft eigenlijk te maken met dat daar een evacuatie zou moeten gebeuren. En het aantal personen op de Maagdentoren moet in dat geval beperkt worden tot 50. Dus de mensen die niet meer op de toren zouden kunnen, wij voorzien daar een aantal stoelen en dergelijke. Natuurlijk mensen die dat zich geroepen voelen om zelf een stoeltje mee te brengen, die mogen dat uiteraard ook.
3: De dakloze organisatie SAMU Sociaal in Brussel heeft vorige maand 4 op de 5 gezinnen die onderdak vroegen moeten weigeren. Er waren 299 aanvragen, waarvan er maar 55 een plaats kregen. Volgens SAMU Sociaal zijn er te weinig middelen en neemt het aantal aanvragen vooral van gezinnen toe. De organisatie roept op om op 18 augustus op straat te komen uit protest tegen de schrapping van 1000 opvangplaatsen in Brussel door de federale regering. De aanhoudende droogte heeft ook gevolgen voor de populaire zomerboottochten in Capelle op den Bosch. Door het lage waterpeil moeten die hun route aanpassen. Normaal versassen de boten in de sluis van Witam. Ze varen dan van het ene waterniveau naar het andere. Maar de sluis mag maar beperkt gebruikt worden, schepen Dirk Hermans.
5: Ja, dat was wel schrikken. Het was eerst niet duidelijk dat de Vlaamse Waterweg dat inderdaad zo ging doen. Maar ze hebben die bevestiging gegeven dat ze dus de sluis van Witam maar 1 of 2 keer per dag gaan openzetten. Dus. En ze geven natuurlijk de scheepvaart wat echt nodig is, voorrang en niet de pleziervaart. En dan gaan we wel kunnen versassen, omdat dat wel voor de mensen of de deelnemers een beleving is, in de sluis van Zemst. En dan varen we zo richting Brussel op, om dan terug te keren naar de finish aan de paardenbascule.
3: En voetbalclub Union speelt dit seizoen geen Champions League. In de voorlaatste voorronde verloor het na verlengingen met 3-2 bij het Noorse Bodo Glimt. Union-speler Rob Schoof spreekt van een gemiste kans.
6: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hieruit te gaan. Goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
3: Dan nog het weer. Het wordt vandaag een warme en zonnige dag met maxima tot 31 graden. Morgen en vrijdag ook volop zon en dan wordt het nog warmer. Dan halen we maxima tot 35 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Op de E40 richting kust is er 20 minuten file tussen Brugge en Loppem. Komt door een ongeval, daar is 1 rijstrook vrij. Ook de oprit is afgesloten. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Ranst. Van Hasselt naar Gent rij je nu best via Brussel. Op de E40 zijn voorbij Zemst 2 rijstroken versperd, komt door een defecte vrachtwagen. En op de Antwerpse ring richting Gent 3 kwartier vertraag je daar tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval zijn daar de linker- en de middenrijstrook versperd. Op de E40 van Gent naar Brussel zijn voorbij Ternat 2 rijstroken versperd, ook door een ongeval. Op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
7: Yeah! De muzikanten zijn er al.
8: Nu nog de zomerhits.
9: Woo!

0: Camille. Yeah! De muzikanten zijn er al.
1: Nu nog de zomerhits.
2: Woe!
3: De zomerhit.
4: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is

0: En nu rechter oog.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
0: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
0: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
0: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
2: Radio 2. Radio 2.

Roxette en Sleeping in My Car. Ja, deze week is er een nieuw mysterie ontrafeld hier bij Radio 2. Werden er nu levensechte katten van de Belfort-toren gegooid? In Ieper of niet? Dat is de vraag. Ja, we vragen het zo meteen aan stadsgids Hans van den Broeke. Want ja, met welk verhaal gaan al die toeristen naar huis? Ik heb zo mijn vermoedens, maar bon, dat is voor zometeen na Super Diesel. Yeah.

0: Een ticket naar de zon. Om bij jou te zijn, dan mag je gewoon hier blijven hoor.
1: Dat jij er altijd zal zijn. Alleen voor mij.
0: 20 voor 8.
2: Mysteries van Vlaanderen.
0: Zeker wel, want deze week is er een nieuw mysterie ontrafeld. Waar, wel in de Radio 2 podcast Mysteries van Vlaanderen natuurlijk, werden er nu levensechte katten van die Belforttoren gegooid in Ieper of niet? Als iemand dat weet, is het stadsgids Hans van den Broeke. Goedemorgen, Hans.
3: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Zeg, in het algemeen, in Ieper, is het een drukke zomer?
3: Ja, het is eigenlijk een normale zomer. Het is het volgende. In de zomer is het altijd wat rustiger voor de gidsen. Dus dan heb je minder georganiseerd toerisme. Maar sowieso heb je dan meer, laten we zeggen, aparte bezoekers, families en dat soort dingen. Ook de Britten die blijven komen naar Ieper. Dus in tegenstelling tot Brugge bijvoorbeeld, waar het wat minder is.
0: Ah, ja.
3: Maar nu met het hete weer en de zon is bijvoorbeeld de vesting een ideale plek om lekker te wandelen en te flaneren in de koelte van de bomen, van het lommer van de bomen.
0: Ah, wel, kijk, die tip neem ik meteen ook mee voor mezelf. Nu, jij als gids, jij weet als geen ander natuurlijk heel dat kattenverhaal van de stad Ieper, hè? Welk verhaal vertel jij aan de bezoekers als ze komen?
3: Ja, het klassieke verhaal dat eigenlijk aan de bezoekers werd verteld, is eigenlijk het verhaal, het algemene kattenverhaal. Katten zijn eigenlijk bij de mensen gekomen als muizenverdelgers, als muizenvangers. En vroeger, in de hele oude tijden, zelfs al bij de Egyptenaren, om te voorkomen dat het graan werd gestolen door de muizen. En die katten die konden dat voorkomen. En in Ieper is hetzelfde. Ieper is een lakenstad, had dus duur afgewerkt laken. Dat werd gestockeerd in de lakenhallen. En daar mochten muizen natuurlijk niet in bijten. Dat mocht er geen schade aan toebrengen. En dus werden er katten gekweekt, katten losgelaten in die lakenhallen. En, katten kweken ook. En na een jaar was er een overschot van katten. En daarvan werd dus een deel katten, laten we zeggen, geliquideerd door van de lakenhallen te gooien. Stel je voor.
0: Oh nee. Dus ja. Ja, klinkt eigenlijk een heel logisch verhaal, maar is het dan ook de echte waarheid?
3: Wel, het Ypermuseum heeft dat dan verder onderzocht. En wat blijkt is dat er, maar ik kan natuurlijk niet al te diep erop ingaan, dat er al katten werden vervolgd, maar trouwens niet alleen in Ieper, ook elders in Europa, voordat er lakenhandel was. Dus katten zijn altijd al een beetje bestreden geweest. Er is altijd soms wat sadisme geweest. Ze zijn ook een beetje geassocieerd geweest met het kwaad soms. Want ik weet niet of u gelooft in zwarte katten,
0: ah, ja, ja. Romy? Ik geloof er zelf niet in, maar als ik ze op straat zie, dan moet ik er altijd wel aan denken. Dat wel.
3: Ja, ja. En een kruisteken maken deden ze vroeger. Hè? Dus dat behoedt u dan voor verder kwaad.
0: Ah ja, ja. En zeg, als je dan dat verhaal vertelt aan die toeristen, schrikken die dan niet? Hebben die dan niet zoiets van, allee...
3: Ja, ja, ja, ja, absoluut. De mensen schrikken daar echt van. Ik excuseer me dan ook in naam van de vroegere stad Ieper.
0: Dat is mooi.
3: Ik zag er ook bij dat dat al afgeschaft is in 1817. En ik zag er vaak bij, dat is dan de Nederlandse periode. En als het dan Nederlanders zijn in de groep, dan zijn die zeer fier. Dan zie je daar zo'n smile op hun gezicht. We hebben de Vlamingen dan toch wat beschaving bijgebracht, zie je ze denken. Maar de mensen zijn inderdaad gechoqueerd. En dan zeg ik, ja, maar we gooien nog altijd katten van het Belfort. En dan zie je ze weer kijken. Maar ja, dan zeg ik, ja, het zijn wel plusje katten. En dan, ja, iedereen weer een zucht van opluchting van, ze zijn toch beschaafd geworden daar in Ieper.
0: Ah, wel, ja, kijk, je hoort het ook, het hele verhaal in die nieuwe aflevering van de podcast Mysteries van Vlaanderen. Daar horen we jou ook, Hans. En dan wordt het meer nog verder uitgelegd en onderzocht, hè, in die podcast. Je vindt die gewoon op Radio 2 op VRT Max. Hans, moet je vandaag nog een groep begeleiden door Ieper?
3: Vandaag niet, maar de tour is alleen gepland in september.
0: Ah, wel, kijk. Voor september dan alvast. Hans, succes en veel plezier.

We hadden het net al over de nieuwe podcastaflevering van Mysteries van Vlaanderen. Vind je op VRT Max? Maar er is nog een mysterie hier achter mij. De nek en My Sharona. Want intussen achter mij staat dat getal er weer. Ja, voor wie nog niet mee is, al heel de zomer verschijnt er zo nu en dan een getal op de schermen achter mij. En nu is dat dus het getal 19.978. Maar ja, 19.978 appelen, peren, pruimen. Niemand heeft bij Radio 2 een idee. Er is dan natuurlijk al wel wat gegokt geweest onder de DJ's. Het enige dat ik weet is dat we eind augustus meer te weten komen daarover.

de volle 5 minuten. Toto en Africa. Het is ook 7:55 intussen. En ja, heel Vlaanderen, ja, die kijkt vanavond naar boven, hè, met z'n allen. Collectief, hopelijk met een eclipsbril op je neus. Anders zou ik het niet meteen doen. En er zijn ook echte eclipsjagers. Echt waar. En het is eigenlijk even cool als het woord zelf, eclipsjagers. Werner is zo iemand. En jawel hoor, ook Werner hoor je na 8 uur. Het is eerst nog aan Kato met 1, 2, 3, 4.

0: Het programma van Radio 2 op VRT Max.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook geen.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Vanavond op VRT1.
6: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonschap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
7: Wow, Tamagotchi.
5: Op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier. En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Napoleon Bonaparte. Daar ga ik zo meteen mee bellen. Ja, echt waar. Al lijkt hij wel heel erg sterk op acteur Jelle Kleijmans, moet ik toegeven.
11: Het is 8 uur en goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het wordt de dag van een zeldzame zonsverduistering in ons land. Wegwerpverpakkingen moeten vanaf nu milieuvriendelijker worden. En Donald Trump bevestigt de geheime vliegtuigwissel van vorige maand. Vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het hoogtepunt zal 90% van de zon bedekt zijn door de maan. Daarmee is het de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. Wim de Mazeneer.
12: De zonsverduistering begint vanavond om 7:20. Vanaf dan zal de maan geleidelijk voor de zon schuiven, tot 90% van de zon bedekt is. Om exact 7:13 is dat. Hoe kan je kijken? Wel, zoek een plekje met zicht op de horizon in het westen, want de zon zal al vrij laag aan de hemel staan. Het allerbelangrijkste, kijk nooit zonder eclipsbril naar de zon. Je kan er blijvende oogschade aan overhouden. Ook een zonnebril laat nog te veel schadelijke stralen door. Heb je het vanavond gemist, dan is er in ons land pas een nieuwe kans op een even grote zonsverduistering in 2081.
11: Cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft het wetsvoorstel daar rond goedgekeurd, schrijft Nieuwsblad. Er bestond nog geen wettelijke regel over de geldigheidsduur, maar de ministers Beenders en Clarinval willen voorkomen dat een bon vervalt door te korte of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, bijvoorbeeld voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn, maar dan van 1 jaar. Vanaf vandaag voert Europa nieuwe regels in rond wegwerpverpakkingen. Bedrijven moeten hun verpakkingen veel duurzamer maken. Michael van Drogenbroek, wat houden die nieuwe regels in?
13: Wel, Europa wil dat verpakkingen milieuvriendelijker worden en dus moeten ze van Europa in de toekomst beter recycleerbaar zijn en moeten ze ook meer gerecycleerde materialen bevatten. En er moet ook gezocht worden naar alternatieven. Zo moeten klanten bijvoorbeeld eigen verpakkingen kunnen meenemen naar bijvoorbeeld een fastfoodrestaurant om dan hun eten en sausjes in te krijgen in plaats van dat die dan per definitie in wegwerpzakjes zitten. Nu, de regels gaan vandaag in, maar niet allemaal tegelijkertijd. Ze zullen stapsgewijs over verschillende jaren worden uitgerold, want er moeten hier en daar ook nog technische details van sommige regels worden bekeken en dat maakt dat er best nog wel wat onduidelijkheid is ook. Passen bedrijven hun verpakkingen uiteindelijk toch niet aan, dan krijgen ze een boete of kan een verpakking van de markt worden gehaald, maar het zal nog wel even duren voor die boetes worden uitgeschreven.
11: Ja, dankjewel, Michael. De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld voor zijn terugvluchten na de NAVO-top in Turkije. Amerikaanse media schreven dat de veiligheidsdiensten inlichtingen hadden over een mogelijke aanval door Iran op het vliegtuig van de president. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten gevolgd heeft.
14: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane.
4: I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats.
11: Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om van vliegtuig te wisselen. Journalisten wisten van niks en bleven wel aan boord van de Air Force One. Rusland zegt dat het afgelopen nacht meer dan 500 Oekraïense drones heeft neergeschoten. Vooral het zuiden van Rusland werd geviseerd. In de regio Krasnodar kwam een kind van 8 om, zegt de gouverneur. En ook een man werd gedood door vallende brokstukken. Op sociale media zijn beelden van zwarte rook te zien in de haven van Novorossiysk, de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee, voor onder meer olieuitvoer. Maar volgens Rusland werden ook appartementsgebouwen en andere burgerinfrastructuur geraakt. In Colombia, in Zuid-Amerika, is het dodental na de aardbeving van eergisteren opgelopen tot ruim 250. De beving had een kracht van 7,4. Dat is de zwaarste deze eeuw in Colombia. In juni waren er ook al zware aardbevingen in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al 6.300 lichamen geborgen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham zijn gisteravond geen Belgische medailles meer gevallen. Wel twee nieuwe finale plaatsen. Simon van Glabeke.
15: Simon Verherstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verherstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale. Maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verherstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstokspringen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
11: En Union is uitgeschakeld voor de Champions League voetbal. In de voorlaatste voorronde verloor Union de terugwedstrijd bij Bodø/Glimt met 3-2. De beslissende goal viel 3 minuten voor het einde van de tweede verlenging. Union speelde toen met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Union gaat wel door in de Europa League. Het weer tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. Dan geldt code oranje voor hitte in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams en Waals-Brabant. Vrijdag ook in Oost-Vlaanderen. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien. Vooraan in het nieuws de zonsverduistering die vanavond rond 7:20 begint. En rond 8:15 zal 90% van de zon verscholen zitten achter de maan. In Spanje, IJsland en Groenland is zonsverduistering totaal. Meer op vrtnieuws.be.
10: 8:06, dat nieuws van Unio dat gaat pikken bij Mona van het Verkeer. Al goed is hij op vakantie en hoort het misschien niet. Nu op de E40 richting kust is er meer dan een half uur file tussen Oostkamp en Loppem. Komt door een ongeval, daar is maar één rijstrook vrij. Ook de oprit Loppem is afgesloten, dus opletten. Op de E40 van Gent naar Brussel bijna 1 uur file rijden daar. Van voor Afliegem tot voorbij Ternat. 2 rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent is er bijna 1,5 uur vertraging tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De weg is daar intussen wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen 3 kwartier extra op de E313 vanaf Ranst. Van Hasselt naar Gent rij je best om via Brussel. En op de E19 een kwartier erbij tussen Peutie en Zemst. 2 rijstroken zijn daar versperd, komt door een defecte vrachtwagen. Op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
16: Sta op met Radio 2.
17: Sta op met Radio 2.
10: Romy de Ridder. En met The Killers, dit is Human. Goedemorgen.

0: 12 augustus vandaag. Zo'n 30 graden. Maar morgen.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ja, gewoon morgen nog warmer. Op veel plaatsen rond de 35 graden. En daarom laat het KMI nu al weten dat het morgen code oranje geldt voor hitte in 4 provincies, zowel in Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, als dus ook in Brussel. Code oranje morgen. Maar ja, vandaag nog eerst die zonsverduistering. Daar kunnen we naar uitkijken. 27 jaar geleden, in 1999, zagen we hier voor het laatst een volledige eclips. Vandaag is het geen volledige, maar toch wel de grootste sindsdien. Een hele goede morgen, Werner Hamelink.
2: Ja, goedemorgen.
0: Van de volkssterrenwacht Urania in Hoven. Ja, hoe laat moeten we klaarstaan vandaag?
3: Wel, het eerste contact is om 18 minuten over 7 vanavond. En dat is eigenlijk altijd een leuk moment. Hè? Dan kan je kijken en dan zie je hoe dat plots die maanschijf de zonneschijf raakt. En dat is toch een beetje een wonder van de wetenschap. Hè? Dat we dat kunnen voorspellen, dat we dat kunnen berekenen op het juiste moment. En dan, ja, dan hebben we een klein uurtje tijd tot het maximum. Hè? Dat is rond 13 minuten na 8. En dan is de maan voor het grootste deel bedekt. Dat zal tot zelfs iets meer dan 90% zijn. En dat is inderdaad de grootste bedekking sinds 1999. Blijft maar een hele kleine zonnesikkel over. En dat geeft heel wat leuke effecten, kleureffecten enzovoorts aan de hemel. Camera obscura, langgerekte schaduwen en die smeer. Dus dat wordt een heel mooi moment.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik heb het gevoel dat ook heel Vlaanderen er zin in heeft. Maar wat is de allerbeste plek om die hele eclips te kunnen volgen?
3: Oh, je kan het over heel Vlaanderen zien, maar zorg dat je vrij zicht hebt op de westelijke horizon. Dus waar de zon ondergaat, want de zon zal redelijk laag staan. Ja. Ze is op veel plaatsen nog te zien, maar binnen steden of waar veel hoge bomen zijn of hoge gebouwen, daar gaat het niet lukken. Hè. Dus een vrij zicht op het westen en daar kan je het zien. Hè. Bij je aan zee is dat natuurlijk heel leuk, maar dat is niet noodzakelijk.
0: Ah ja, want inderdaad, DJ Daan die kijkt samen met heel wat Radio 2-luisteraars vanavond van op de pier, dus dat is eigenlijk ideaal.
3: Dat is perfect, uiteraard. Hè? Maar er zijn ook veel andere plekken om dat te zien. Maar aan zee heb je natuurlijk, ja, daar kijken we ook al graag naar de zonsondergang. Hè? En dat kunnen zien vlak voordat de zon ondergaat. En dan een gedeeltelijke verduisterde zon zien ondergaan. Dat zal ook heel mooi zijn. Een grote foto-opportuniteit voor veel mensen.
0: Ja, in de app van Radio 2 komen er ook verschillende vragen binnen. Bijvoorbeeld ook van Emmanuel van Hazenok uit Ganshoren. Die zegt, ja, ik heb geen bril. Kan ik op een andere manier naar die zonsverduistering kijken?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd het risico. Hè? Dus de zon geeft heel veel licht. Heb je toevallig een lasbril liggen van een factor 14? Dat is ook 100% veilig. Okay. Maar let wel op de beschermingsfactor. Hè? 14 eronder niet. Dat blijft gevaarlijk. Wat je ook altijd kan doen, dat is een camera obscura effect. Hè? Neem een kartonnen doos. Maak die aan één kant, prik je er een gaatje in. En aan de andere kant plak je eventueel een wit blad. En dan kan je het zonnetje erop projecteren, hè, zodat je hoofd een beetje in die doos kan steken, dan kan je dat zien. Maar dat blijft dan een heel klein zonnetje natuurlijk, maar dat is ook een veilige manier.
0: Oké, want ik denk van Radio 2 bijvoorbeeld ook nog door de gsm aan het kijken, zo, kan ik mijn gsm bovenhalen en door de camera kijken van de gsm, dat is geen goed idee dan.
3: Wel ja, dat is veilig voor je ogen, maar niet voor je gsm. Hè? Ah. Dus als je door de camera kijkt wel, maar natuurlijk doorgaans, ja, de zon is te fel, hè, dat licht is te fel en dan gaat die sensor van je gsm of uw camera of wat dan ook gaat verbranden. Hè? Daar moet je mee opletten. Natuurlijk, als je een lage zonnestand hebt, ja, het is toch een risico hoor, op die hoogte. Mm. Ik zou er toch mee opletten. Het kan je toestel beschadigen.
0: Oké, ja, kijk, dan zo'n eclipsbrilletje blijft toch de beste oplossing eigenlijk. Nu, Rudy Romein uit Zoutleeuw. Ja,
3: je moet er niet... Ja. Je moet er niet altijd zelf een hebben. Hè. Dat duurt een aantal minuten. Dus als je met een paar bent, kan je dat ook doorgeven natuurlijk. Hè. Kan je elkaar laten kijken. Dus dat gaat ook voor een aantal mensen een oplossing zijn. Als je in de buurt van anderen bent. Hè. Dus het gegeven duurt wel een aantal minuten aan een stuk. Dus dat gaat wel.
0: Oké, perfect. Ja, Rudy Romein uit Zoutleeuw die vraagt in de app van Radio 2. Ja, er is zoveel te doen rond die zonsverduistering. Maar wat is daar nu eigenlijk zo speciaal aan? En ik denk dat jij dat perfect kan beantwoorden, die vraag.
3: Oh, heel veel. Ten eerste, het is toch redelijk zeldzaam verschijnsel, hè? Zeker als ze zo groot is. Hè. In België zullen we moeten wachten tot 2081 om dat weer mee te maken. En het is natuurlijk meer dan alleen dat er eventjes die maanhorizon komt. Als die zo ver staat, ga je heel wat andere effecten kunnen hebben. Verkleuring in de lucht. Ik sprak er al over. Camera obscura. Heb je iets met kleine gaatjes onder een bladerdek van bomen, dan ga je overal kleine zonnetjes op de grond geprojecteerd zien. Je gaat heel langgerekte schaduwen krijgen. Dat is ook altijd heel leuk om te fotograferen. Het is niet alleen die zon zelf. Er zijn heel wat lichteffecten die ermee gepaard gaan. Het terugvallen van de temperatuur, zeker op een hete dag. Zelfs vandaag in België ga je dan merken hoe dat die maan echt die zon gaat afschermen. Ja, en het is ook een keer dat je toch zonnestelsel in beweging ziet. Wij zitten altijd op een aarde. We weten wel dat het een planeet is die rond de zon draait, maar je ziet dat niet. En nu zie je eigenlijk alles gebeuren. Je ziet echt hoe die maan beweegt, dat die rond de aarde draait. Dat wij een deel zijn van een heel kosmisch gebeuren. Dus dat is toch ook iets bijzonders.
0: Oké, kijk, ik heb het allemaal hier genoteerd. En ik ga des te meer appreciëren als ik het straks met mijn eigen ogen kan zien. Liefst met een eclipsbril op de neus. Dankjewel, Werner. Eclipsjager van dienst. Geniet er straks ook van.
3: Oké, dan. Ja, wel, zullen we zeker doen hier. Oké.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog één van de...
0: Dit straks op ons podium, hè. Om 4:30.
1: Oh, cheerio.
0: Cheerio. Kom naar Blankenberg.

0: Ja, maar dit gaat sfeer geven hoor, straks op de pier in Blankenbergen. Just in the Wild, cheerio, om 3:30 bij ons bij Radio 2 aan Zee.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2.
3: Radio 2.

0: Marlene Tielt. Die zegt, ik ben jarig vandaag en ik heb al super gedanst op jullie muziek. Dankjewel, Radio 2. Kijk, je krijgt er gewoon nog een concert bij ook. Van George Michael en Elton John. Live, Don't Let the Sun Go Down on Me. Geweldig, toch? 25 over 8 zijn we. Goedemorgen. En vanaf vanavond gaat de gloednieuwe musical Napoleon in première. Meer geschreven en gespeeld door Jelle Kleijmans. Goedemorgen, Jelle.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je kan ook meekijken via VRT Canvas of VRT Max. Ik zie je daar zitten in je woonkamer. Jij bent eigenlijk gewoon Bonaparte himself.
1: Ja, ik mag hem spelen. Of ik hem ben, dat is aan het publiek om te beoordelen. Maar ja, ik ben wel al, dat kan ik wel vertellen, van mijn 15, 16 jaar zwaar geïnteresseerd in die man en in die geschiedenis rond hem. Ik had nooit kunnen vermoeden dat zoveel jaar later dat ze de vraag gingen stellen om daar iets rond te maken. Elke keer als ik mijn kostuum aantrek, dan voelt dat wel als een ongelooflijk cadeau.
0: Ja, want was er dan nog een grote voorbereiding nodig om in die rol te kruipen of wist hij eigenlijk al heel veel?
1: Wel, ja, dat is dubbel, hè. Nee, het is niet dat ik nu plots 3 biografieën extra moest gaan lezen. Dat was niet aan de hand. Ik wist wel wat er ongeveer moest verteld worden. Maar ja, wij zijn natuurlijk wel begonnen van een wit blad. En je moet toch ook een verhaal maken waar mensen die... Ja, want de meeste mensen die kennen Napoleon van Waterloo, van die rare hoed. En dan houdt het op. Maar je wilt dat die mensen ook een goede avond hebben. Mm-hmm. Dus aangezien ik mee heb geschreven, zat daar de grote voorbereiding natuurlijk in. En ik hoop dat dat gelukt is. Maar we hebben nu gisteren voor de eerste keer met publiek in de zaal gespeeld. En die zeiden toch dat ze perfect konden volgen. Dus ja, ik zie dat wel goed komen.
0: Ja, want de musical gaat inderdaad over het levensverhaal van Napoleon. De grote lijnen, zoals je zei, kennen de meeste mensen wel, Waterloo en zo. Maar je ontdekt ook wel van die kleinere dingen over Napoleon. Bijvoorbeeld hoe die at, zijn eetgedrag.
1: Ja, was een schrokker. Dus Napoleon had nooit tijd te verliezen. Dat is trouwens ook in heel de voorstelling. Het kan nooit snel genoeg gaan bij Napoleon. Maar dat was ook een ongelofelijke schrokker. Dus dat is een voorbeeld. Wat je ook te weten komt, is dat hij een hele, ja, echt een passionele haat-liefde verhouding had met zijn eerste vrouw en met zijn grote liefde. Josephine de Beauharnais. Dan kom je te weten dat hij bijvoorbeeld diezelfde Josephine de Beauharnais, die heette helemaal niet Josephine. Die heette Roos. Hij had die gewoon een andere naam gegeven. Dat deed hij altijd met zijn vrouwen. Dat soort van grappige dingen, ja, die zitten er ook in. Want hij had wel, want je kan er veel over zeggen. Je hebt mensen die zeggen, Napoleon was een massaslachter. Die heeft zoveel mensen levens op zijn geweten. Mm-hmm. Anderen zeggen, hij is een beetje de founding father van Europa. De fundamenten van het Europese recht, dat heeft hij mee groot gemaakt. Maar los van al die dingen is hij gewoon een heel kleurrijk figuur. Een echte mens met heel veel gebreken, maar met ook heel veel positieve, geniale zaken.
0: Ja, het gaat allemaal door in het kasteel de Merode in Westerlo. In de open lucht ook een speciale setting ook wellicht, hè?
1: Ja, en gisteren merkte ik dat voor de eerste keer echt het grote voordeel van... Enfin, alle hele tijd, maar gisteren was het warm overdag. Maar daar koelt het echt prachtig af. Dus, want ik heb daar op een bepaald moment een hele dikke... Ja, echt jas over jas over jas. Maar daar had ik er geen last van. Maar zeker voor het publiek is dat ook heel leuk, want... Je gaat zitten en het is nog licht. En dan zie je het samen met de acteurs en met het verhaal donker worden. Dat is wel uniek. Dat is iets dat je normaal niet kan beleven. En ja, en heel die setting, je kijkt op het kasteel. En ik mag wel zeggen, ik ben heel trots op het decor. Ik vind het een prachtig decor. Ja. Het is echt zo'n een streling voor het oog.
0: Ik heb het al gezien, het gaat ook een klein beetje naar boven of zo. Dus je hebt ook wel gewoon prachtig zicht over heel dat podium. Dat maakt het ook wel mooi. Nu, nog een ander detail. Je speelt met je mama. Jouw mama speelt de mama van Bonaparte.
1: Ja. Ja, we hadden een mama nodig. En ik zeg tegen Jeff Hoogmaart, dus tegen mijn medeschrijver en een goede vriend. Ik zeg, ik zou dat nu niet zijn voor mijn eigen moeder. Omdat, ja, wie kan nu beter mijn moeder spelen dan mijn moeder? En vooral, mensen weten dat niet altijd, maar mijn moeder kan eigenlijk fantastisch mooi zingen. Dus ja, voilà.
0: En
1: dat is heel gezellig. Ervoor en daarna... Voilà, ervoor en daarna keuvelen. En tijdens gefocust zijn we eigenlijk collega's van elkaar. Dat is wel heel leuk.
0: Ja, vanavond is het de echte première. Daar horen waarschijnlijk wel zenuwen bij. Of valt dat nog mee?
1: Op een of andere manier denk ik dat het gaat meevallen, omdat het zit heel erg in mijn systeem en het is er bij 2 keer heel goed gegaan. Ik heb vooral heel veel zin om eraan te beginnen. Maar natuurlijk, er komen wel wat mensen kijken die ik in mijn hart draag en die mening is mij veel waard. Dus er zal sowieso wel wat zenuwen mee gemoeid gaan.
0: Je ziet er
1: zeker vast.
0: In ieder geval nog heel relaxed uit, Jelle Kleijmans. Dus dat valt goed mee. Ik wens je ontzettend veel succes. Maar je gaat dat geweldig doen daar bij die nieuwe musical in Westerlo over Napoleon. Dank je wel.
1: Dank je.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag.
0: En het is 8:30 geworden. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. Door de droogte roept de stad Aarschot op om extra voorzichtig te zijn tijdens de Sint-Rochusverlichting nu zaterdag. Daarbij versieren inwoners het centrum met duizenden kaarsjes. Maar die zet je dit jaar best in een glazen potje uit de buurt van gras of vegetatie. Burgemeester Gwendolyn Rutte.
4: Vooral opletten met vegetatie. Je houdt ook best een goed oog in de gaten. Dat doen we ook met alle officiële standen. Dus de kaarsjes worden extra veilig geplaatst. Er zijn extra brandblusapparaten voorzien. Er zijn stewards en mensen die alles in de gaten houden. Op zich loopt dat wel los. We hebben een eeuwenlange traditie om kaarsjes te zetten op 15 augustus. En het is best al eens eerder warm geweest. Maar toch dachten we beter het gezond verstand gebruiken.
3: Vandaag worden opnieuw temperaturen boven de 30 graden verwacht. En daarom passen de afvaldiensten hun ophaling aan. Bij Ecowerf in het oosten van Vlaams-Brabant starten ze de ophaling vanaf 6 uur, een uur vroeger dus. En dat doen ze ook bij Interland. Ze halen het afval een uur vroeger op in Hoeilaart, Overijse en Tervuren. Vanavond is er de zonsverduistering en het egelhulpcentrum Avalon in Rotselaar wordt overrompeld door mensen die daar een eclipsbril willen kopen. Het centrum verkoopt de brilletjes om geld in te zamelen voor de zieke en gewonde egels. Maar de eerste voorraad was op minder dan 5 minuten uitverkocht. Vandaag komt er een allerlaatste lading van zo'n 400 brilletjes binnen en vrijwilligster Kathleen de Greef die vraagt om niet zomaar langs te komen.
5: We raden de mensen aan om echt via onze Facebookpagina Egelhulpcentrum Avalon Rotselaar de boodschap in de gaten te houden. Er gaat een beperkt aantal brilletjes zijn. Dus wie dat eerst is, zal dan ook eerst bediend worden en uiteindelijk op is op. En het heeft geen enkele zin om voor de poort nodeloos te staan wachten.
3: Uitgaan in een nachtclub zonder drank en drugs, maar met gezonde mocktails en snacks. Dat concept wordt uitgetest in discotheek Zuko in Roosdaal. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen mensen zich eruit leven op een gezonde manier. Het begint al om 8 uur 's avonds, want bij een gezond leven hoort natuurlijk ook genoeg slaap. En het concept slaat aan, want voor de tweede editie zakten al zo'n 100 mensen af naar Zuko. Dat zegt initiatiefnemer Anna Lucia.
6: Veel mensen zeggen van ja, ik wil wel iets doen van sport, maar oh, ik vind dat saai. Of een sport, alleen naar de fitness gaan, dat is alleen, ik vind dat saai. En ja, ik ben echt super blij dat we dat nu, die concept, hebben kunnen toegankelijk maken voor veel mensen. En ik besef eigenlijk dat er veel mensen eigenlijk daar op zoek naar waren.
3: Het weer nog. Vandaag een warme en zonnige dag met dus temperaturen tot 31 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het nog lang warm tot 19 graden. En het wordt ook helder weer. Goed dus voor de zonsverduistering. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Op de E40 richting kust ruim 3 kwartier file rijden daar tussen Beernum en Loppem. Door een ongeval is er 1 rijstrook vrij en de rest is versperd. Ook de oprit Loppem is afgesloten. Ook op de E40 van Gent naar Brussel een 30 minuten file vanaf Afliegem. Voor Bijternat is de weg daar intussen wel weer vrijgemaakt. Naar Antwerpen meer dan 1 uur extra op de E313 van voor Massenhoven. Van Hasselt naar Gent rij je best om via Brussel. Op de E19 een kwartier erbij tussen Peutie en Zemst. 2 rijstroken zijn daar versperd, komt door een defecte vrachtwagen. En op de Antwerpse ring richting Gent 40 minuten vertraag je daar. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
8: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
2: Jekyll and Hyde. Deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
9: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem. Come alive, come alive, come alive. U en op VRT Max.
9: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Laura Tesoro en Plastic Paradise. Het is bijna 9 uur. Dat wil zeggen dat jij nog een werkplaats van mij krijgt. Dus staat er een werkdag gepland vandaag? Laat dan je favoriete song weten in de app van Radio 2. En dan regel ik de rest, hè. Dit is Sienna Spyro.

0: Hallo, die stem. Sienna Spyro en Die On This Hill. Het is 8:40. Een hele goede morgen, Damazet.
1: Goedemorgen, Romy. Goedemorgen, Brussel.
0: Goedemorgen, DJ Daan. Zeg, voor we het over vandaag hebben, over die zonsverduistering en zo. Het was nogal laat, hè, want je kan meekijken via VRT Canvas of VRT Max. En ik zie toch kleine oogjes daar in Blankenbergen.
1: Ja, dat heeft ermee te maken dat de zon in mijn ogen schijnt op dit moment. Mogelijk ook omdat we gisteravond een bezoekje hebben gebracht aan het legendarische Witte Paard hier in Blankenbergen. Voor wie het niet kent, het is echt een showtempel. Hier zijn elk jaar shows, het hele jaar door eigenlijk. En ze vieren hun 90ste verjaardag en we zijn naar de verjaardagshow gaan kijken met een paar collega's. En ja, laat ons zeggen, dat is met Polonaise, met veel feest en... Ik lag niet zo heel vroeg in mijn bed.
0: Nee, ja, kijk. Ik zou willen zeggen dat ik het niet zou kunnen zien aan jou, Daan, maar je hebt nog 20 minuten om het een beetje te regelen. Nu, straks om 7:15 gaat het ook bij jou gebeuren, hè? Die zonsverduistering. Vertel.
1: Ja, niet alleen bij mij natuurlijk. In heel Vlaanderen gaat het gebeuren, in heel Europa zelfs. De zonsverduistering waar we allemaal naar uitkeken en waar nu toch zo'n soort gekte is rond uitgebroken de afgelopen dagen. Maar goed, we gaan hier kijken waar ik nu sta, op de pier in Blankenbergen, omdat je hier heel mooi zicht hebt op de horizon natuurlijk, waar over een aantal uren de zon weer gaat ondergaan. En dan gaan we met, ja, ik weet niet met hoeveel mensen dat we gaan kijken. Je bent zeer welkom als je al een eclipsbrilletje hebt. Breng dat alsjeblieft mee. We hebben er ook een paar honderd, 500 voor de luisteraars die langskomen. Ik kan niet inschatten of dat snel uitverkocht gaat zijn of niet.
0: Nee, moeilijk.
1: Alleszins zal hier heel veel volk staan. En waar je ook bent, kijk naar boven, probeer te kijken. Doe het met die middeltjes die je nu ook al hebt gehoord. Je hebt het daar net nog over gehad, met die camera obscura bijvoorbeeld. Het is zoiets uniek wat gaat plaatsvinden. Dat komt pas terug wanneer wij al een pak ouder zijn. Dus probeer toch daar iets van mee te pikken. Ik heb ook aan mijn kinderen laten weten thuis. Ik heb één bril. Je lag al thuis. Ik heb tegen hun gezegd van ja, straks echt wel kijken. Hè, want dat is echt wel geschiedenis voor iedereen toch wel.
0: Ja, ik dacht dat de volgende volledige zou volgens mij in 2081 of zo zijn. Dan ben ik 81 jaar, Daan. Wie weet,
1: ja, ja, niet meer. En ik nog een stukje ouder. Dat is zoals vandaag. De 90% versie, die is inderdaad in 2081. Maar de volledige verduistering is pas, was het nu 2142 of zo? Ik denk niet dat we er dan nog zijn. Met z'n allen waarschijnlijk niet meer. Dus ja, om maar te zeggen hoe zeldzaam dat toch is. En dat je toch straks even de moeite moet doen om te proberen kijken.
0: Ja, zeker. Nu, hoe dan ook, is het een leuk idee om naar zee te trekken. Het wordt warm weer, dat alleen al. Die zonsverduistering is er nog een extra reden bij. Maar dan heb je ook nog eens een farme line-up. Twee Nederlanders op ons Radio 2 podium aan zee. Onder andere Justin De Wild en Davina Michel. Ook leuk, hè?
1: Ja, zeer leuk. En dus die Davina Michel gaat optreden tijdens die zonsverduistering. Dus dan ga je voor altijd weten waar dat je was tijdens de zonsverduistering van 2026. Ah, toen stond ik voor het podium van Radio 2 en Davina Michel stond toen op dat podium. Dus dat, ja, leuk hè.
0: Gaat mooi worden. Dan veel plezier.
2: Sta op met Radio 2.
3: Romy de Ridder. Radio

0: Bruno Mars and I Just Might. Bijna 9 uur. En de laatste song voor 9 uur, dat wordt de werkplaats. Een hele goeiemorgen, Anneke van den Bossen uit Erpenmeren.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor jou is het werkdag, Anneke. Wat staat er op de planning?
1: Nu ben ik op mijn atelier de touches aan het doen.
0: Okay.
1: En deze namiddag geef ik een workshop.
0: Een workshop? Ah, wat ga je doen? Wat ga je ze aanleren?
1: Dus ik leer de mensen werken met de naaimachine.
0: Ola.
1: En als ze dat geleerd hebben, dan kunnen ze eigenlijk doorgroeien en om dan beter de machine te beheersen.
0: Is er ooit eens valikant iets misgelopen, Anneke? Als in echt zo een naald in de vinger of zo? Of iets vastgenaaid? Nee.
1: Nee, maar wel al een naaimachine die in brand vloog.
0: Oei! Oei! En hoe is dat opgelost geraakt?
1: Ja, ik heb die buiten gezet. Die begon te roken, omdat die natuurlijk al oud was en stoffig. En dan denken de mensen, dat gaat wel lukken. Maar ja, dat lukte natuurlijk niet, want ja, dan begon ze dat te roken. En dan begon ze te branden, heb ik ze buiten gezet.
0: Oh, Anneke.
1: Maar anders, niks aan de hand. Nee, ik verhuur ook machines, dus dat was geen probleem. Ze heeft dan gewoon voort kunnen doen.
0: Ja, je hebt de koelte kunnen bewaren en kijk, opgelost staat netjes. Ja, ja, goed, goed, goed.
1: Ja, absoluut,
0: nu,
1: absoluut.
0: Vandaag dus, in het atelier, een workshop. Welke song kan daarbij jou helpen?
1: Dat is van Bart Peters. Brood voor morgen vroeg zou wel leuk zijn.
0: Oké, okay, dat kan geregeld worden. Grote fan van Bart.
1: Ja, absoluut, absoluut. Een heel grote fan, ja.
0: Want je bent eigenlijk een naamgenoot, hè, van de vrouw van Bart. Hè. De vrouw van Bart heet ook Anneke.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ah, voilà, kijk.
1: Maar nu is het Anneke van Mumswerk, want dat is waar mijn zaakje is in Meren. Eventjes reclame tussendoor.
0: Ah, slim. Wel, kijk, ik wens je ontzettend veel plezier en vooral succes met die workshop. En Bart Peters, brood voor morgen vroeg komt eraan. Heb je brood voor morgen vroeg in huis?
1: Ja, ik heb brood voor morgen vroeg in de diepvriezer zitten.
0: Check. Radio 2. Sta op met Radio 2.
2: Romy de Ridder.

0: voor morgen vroeg.
1: Rood voor morgen vroeg.
0: Veel plezier met de Radio 2 aan zee en DJ Damaset. En trouwens ook tijdens die zonsverduistering. Ah ja, mooi moment. En je maakt het mee hier bij Radio 2. Allemaal live.
2: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
3: Kom vandaag langs met je vrienden.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Vanavond op VRT1.
2: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonde schap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
3: Wow,
1: op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier!

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De pakjestaks heeft ons land de eerste 5 weken 42,5 miljoen euro opgebracht. Dat schrijft het laatste nieuws. De heffing kwam er op 1 juli om de toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie af te remmen. Per pakje wordt 3 euro aangerekend. 75 cent daarvan gaat naar de lidstaat waar het pakje aankomt. Bij ons was dat dus al goed voor meer dan 40 miljoen euro in iets meer dan een maand. Dat is minder dan verwacht, zegt Christian van der Waren van de douane.
1: Een verklaring daarvoor is dat die Chinese webwinkels zich natuurlijk hebben voorbereid. Dus die webwinkels die hebben massaal goederen ingevoerd, hier opgeslaan in Europa en vervolgens staan te verkopen. En dan moeten ze die 3 euro niet betalen. Ten tweede zien we toch ook een trend dat men minder pakjes gaat sturen met een waarde van lager dan 150 euro.
0: In Leopoldsburg in Limburg heeft een vrachtwagenchauffeur de slagbomen bij een spoorwegovergang beschadigd toen hij door het rode licht reed. De chauffeur is gewoon doorgereden, vertelt Frederik Petit van Infrabel.
2: De lichten stonden al op rood en de slagbomen gingen naar beneden en de vrachtwagen is toch nog overgestoken. Die heeft daarbij de slagboom geraakt, met als gevolg dat er gedurende een uurtje vertraagd treinverkeer is geweest aan de overweg. Dus ik zou graag alle weggebruikers nog eens willen oproepen om altijd en overal te stoppen aan een gesloten overweg. Dus als de lichten op rood staan, moet je altijd stoppen.
0: Op het Karibameer in Zimbabwe in Afrika zijn zeker 15 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden zijn nog vermist. De boot was wellicht te zwaar geladen. Volgens de autoriteiten waren er te veel tickets verkocht. Lokale media in Zimbabwe zeggen dat slecht weer en hoge golven mogelijk de ramp veroorzaakt hebben. 77 opvarenden zijn wel gered. Zij worden opgevangen op een eiland in het midden van het meer. Het Karibameer is het grootste kunstmatige meer ter wereld. Het ontstond op de grens van Zimbabwe en Zambia door de bouw van een stuwdam. En vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien bij ons, de grootste sinds 1999. Rond 7:15 is er het hoogtepunt, dan bedekt de maan 90% van de zon. Het effect daarvan zal je zeker merken, zegt Koen Verstraeten van de volkssterrenwacht Armand Pien in Gent.
3: Observeer je omgeving. Je zal echt merken dat alles donkerder wordt uiteraard, verduisterd zal worden, niet volledig weliswaar. Ook de temperatuur zal enkele graden dalen. Dus ook jouw omgeving zal tijdelijk even veranderen.
0: Tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35. In het weekend wat koeler met kans op regen- of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Gert. Op de E40 richting kust blijft het 3 kwartier file rijden. Tussen Peernum en Loppen, daar is een ongeval gebeurd en 1 rijstrook is daar maar vrij. Ook de oprit Loppen is afgesloten. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 een kwartier tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. In Zemst is de weg vrijgemaakt. Ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek komt er een kwartier vertraging bij in Temse. Op de Antwerpse ring bijna een kwartier langzamer richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat tussen Linkeroever en Deurne. En op de A12 naar Brussel is in Wilrijk de rechterrijstrook dicht. Daar is een ongeval gebeurd. En op andere plaatsen staan er alleen maar kleinere vertragingen.
5: Radio 2. Radio 2 aan zee.
6: Daan Mazet.
4: Zeer goedemorgen vriendjes, waar je ook aan het luisteren bent. En welkom op de Eclipse Day van Radio 2.

Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra en Xanadu op deze woensdagochtend. 12 augustus. Wist je al dat er straks een zonsverduistering gaat plaatsvinden? Heb je dat al ergens gehoord? Ja, het zou zeer bizar zijn als je het nu nog altijd niet weet. Wat een hetze de afgelopen dagen, ongelooflijk. Je gaat er vandaag denk ik ook nog heel veel over horen, ook hier bij Radio 2, want we gaan het allemaal volgen. Ik ga vanavond ook een extra uurtje radio maken, tussen 8 en 9, vanop de pier hier in Blankenbergen, om die eclipse toch live te volgen. Laat gerust weten waar jij gaat kijken, hoe je het gaat volgen. Mag allemaal naar de app van Radio 2. En kijk eens naar boven, mooi weer op dit moment, dus je zal ze overal in het land kunnen zien. Die eclipse, die zonsverduistering, mooi. En als je geen brilletje hebt kunnen bemachtigen, ja, je gaat sowieso de effecten van die zonsverduistering wel zien. Want ik hoorde net in het radionieuws dat het echt wel wat donkerder zal worden vanavond. Rond iets over 7 begint het allemaal. Speciaal moment. En ik ga straks bellen met Lieven Scheire, de kapitein van de wetenschapspodcast Nerdland. Ook van het Nerdland Festival natuurlijk. Ik vermoed dat die zich zeer goed heeft georganiseerd om naar die zonsverduistering te kijken. Maar hey, dat horen we straks dan wel weer.

Goo Goo Dolls en Iris vanavond, die zonsverduistering. Vragen mensen in de app van Radio 2, ja, hoe laat precies begint het allemaal? Wel, rond 18 minuten over 7 zal de maan voor de zon beginnen schuiven. Dan begint het dus. Hoogtepunt, dat is die 90%, zal rond 13 minuten over 8 zijn. En om 5 over 9 is het alweer afgelopen. Dus zo, ja, snel. Op een kleine 2 uur is het al gepasseerd. Met dus het hoogtepunt rond 13 minuten over 8. Wij gaan vanavond in Blankenbergen kijken. Laat gerust in de app weten van Radio 2 waar jij vandaag gaat kijken. Ik hoorde gisteren al iemand zeggen van ja, we hebben er een barbecue momentje van gemaakt met vrienden. En we gaan dan met z'n allen samen in de tuin kijken. En wij gaan het eclipsbrilletje gewoon doorgeven. Dan heb je er niet voor iedereen eentje nodig. Je kan ze ook delen natuurlijk. En als je er geen hebt, veel mensen die er nog geen hebben blijkt. Ik hoorde Frank de Bozere. Ken je hem nog? De Weerman. Ik hoorde die gisteren ergens op een krantenwebsite zeggen van ja, ik kan ook een vergiet gebruiken. En als je dan door die puntjes, je laat dan de zon daar doorvallen en ja, op de grond of op een stukje karton zie je dan echt wel ja, een soort afbeelding van wat er in de lucht afspeelt. Hè. Dan zie je die zonsverduistering of je maakt die camera obscura met een doos. Je kan misschien nog beginnen knutselen met de kinderen vandaag. Die gaan dat ook nog leuk vinden. Kan je zo'n camera obscura maken? Google dat maar eens. Dat vind je zeker terug hoe je dat moet doen. En dan heb je nog een paar uur de tijd. Het begint dus allemaal rond 7:15 in België vanavond. Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan.

Taylor Swift en Opalite. Nog een goede tip van Mark. Die zegt van ja, iedereen die straks naar boven aan het kijken is, let ook op je spullen, want er zullen ook mensen tussen het publiek staan die andere bedoelingen hebben. Pickpockets bijvoorbeeld, terwijl jij afgeleid bent. Dus ja, goede tip Mark, dankjewel daarvoor. Maar ook vandaag het smakelijkste radiospel van de zomer. Ook dat spelen we vandaag. En de inzet is vandaag opnieuw 100 euro. Want gisteren kon onze deelnemer raden dat we Puerto Rico zochten. Het zomernummer van Baya con Dios. Opgave is, ja, vind ik zelf niet altijd zo moeilijk. Zo lijkt het toch dat het makkelijk is. We hebben de tekst van een zomers nummer vervangen door een fruitsoort. En als je mij binnen de 5 seconden de titel van dat nummer kan geven, dan win je die 100 euro. Weet je het niet, dan schuift die 100 euro door naar de dag nadien. Dus gisteren 600 eruit. Vandaag nieuwe kansen, nieuwe pogingen en dus ook een nieuwe opgave die eraan komt voor 100 euro. Wil jij meespelen, dan stuur je fruitjes in de app van Radio 2. Zodra je ook de fruitjes hoort roepen hier bij Radio 2.

we spelen deze versie super graag. Natuurlijk een nummer van Margriet Hermans, Niets houdt me tegen, waarmee ze jarenlang haar show Margriet aan Zee opende. Je hoort de dochter Céline Hermans samen met Siska, met Niels en met Sita tijdens de eerste televisieshow van VRT Zomerhit. Het was de opener van de televisieshow als een eerbetoon aan Margriet. Te herbekijken via VRT Max, uiteraard.

0: Paula Abdul en Straight Up. Els uit Brugge laat nog weten in de app van Radio 2 dat ze vanavond training geeft aan de G-voetbalploeg van VK Dutzele. Maar, zegt ze, samen met onze spelers gaan we tijd maken om naar die zonsverduistering te kijken. Dus ik veronderstel dat het een betrekkelijk rustige training zal worden. Daar mag je toch de training wel eens voor onderbreken. Nancy is jarig vandaag, gaat naar de zonsverduistering kijken met een glaasje in de hand. Huppakee, gezellig. Het is salsa-avond in de pannen met Jordi Bernal, laat Ronnie weten. Hou mij tegen, we komen eraan. Jordi Bernal nog eens op het podium, leuk. En Sonja stuurt van, ja, het zou toch fijn zijn als we vanavond ook wat verdraagzaam zijn en die Eclipse-brillen wat gaan delen met iedereen die er geen heeft kunnen bemachtigen. De Eclipse duurt lang genoeg. Ik ga vanavond naar Blankenbergen en ik ga daar mijn goed hart tonen en zoveel mogelijk delen. Kijk Sonja, als we dat allemaal een beetje doen, dan komt het helemaal goed. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt.
1: Yeah! De muzikanten zijn er al.
2: Nu nog de zomerhits. Woe!
3: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met zomerhit. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
5: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Het is 9:30. Goedemorgen. Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. Vanavond kan je dus kijken naar de gedeeltelijke zonsverduistering. En dat doe je best met een eclipsbril. Bij het Egelhulpcentrum Avalon in Rotselaar worden ze overrompeld door mensen die daar een eclipsbril willen kopen. Het centrum verkoopt de brilletjes om geld in te zamelen voor de zieke en gewonde egels. Een eerste voorraad was op minder dan 5 minuten uitverkocht. Vandaag komt er een allerlaatste lading van zo'n 400 brilletjes. En vrijwilligster Katrien de Greef vraagt om niet zomaar langs te komen.
1: We raden de mensen aan om echt via onze Facebookpagina Egelhulpcentrum Avalon Rotselaar de boodschap in de gaten te houden. Er gaat een beperkt aantal brilletjes zijn. Dus wie dat eerst is, zal dan ook eerst bediend worden en uiteindelijk op is op. En het heeft geen enkele zin om voor de poort nodeloos te staan wachten.
0: Het KMI kondigt vanaf morgen weer code oranje aan voor 4 provincies, waaronder Vlaams-Brabant. Het kwik gaat vandaag ook alweer boven de 30 graden. En er wordt aangeraden om veel te drinken, koelte op te zoeken en geen zware inspanningen te doen. Door de warmte en aanhoudende droogte roept de stad Aarschot op om extra voorzichtig te zijn tijdens de Sint-Rochusverlichting nu zaterdag. Daarbij versieren inwoners het centrum met duizenden kaarsjes. Maar die zet je dit jaar best in een glazen potje uit de buurt van gras of vegetatie. Burgemeester Gwendoline Rutte.
2: Vooral opletten met vegetatie. Je houdt ook best een goed oog in de gaten. Dat doen we ook met alle officiële standen. Dus de kaarsjes worden extra veilig geplaatst. Er zijn extra brandblusapparaten voorzien. Er zijn stewards en mensen die alles in de gaten houden. Op zich loopt dat wel los. We hebben een eeuwenlange traditie om kaarsjes te zetten op 15 augustus. En het is best al eens eerder warm geweest. Maar toch dachten we beter het gezond verstand gebruiken.
0: En de droogte maakt ook slachtoffers, zeker bij de dieren. Zo is in Diest een reebok gestorven nadat hij vastzat in de modder van een opgedroogde vijver. Een voorbijgangster merkte het dier op en verwittigde het natuurhulpcentrum dat de ree uit het slijk haalde. Maar het dier was te verzwakt en te ziek om nog te herstellen. De aanhoudende droogte eist steeds meer slachtoffers, zegt Dries Damiaans van het natuurhulpcentrum.
3: We zien eigenlijk de afgelopen dagen vooral dat er echt wel veel dieren binnenkomen die mensen eigenlijk letterlijk goed kunnen oprapen. En dat is gewoon die continue aanhoudende droogte, dat gebrek aan water. Dat begint nu ook bij die dieren een tol te eisen. Iedereen die ergens op een aantal plantenschaaltjes in de tuin kan voorzien van vers water elke dag. Ik denk dat dat super belangrijk is voor de dieren in onze tuin en in de natuur, ja.
0: Vandaag dus een warme en zonnige dag met maxima tot 31 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het nog warm. Morgen wordt het nog warmer, dan halen we temperaturen tot 35 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Op de E40 richting kust blijft het 20 minuten file rijden tussen Beernum en Loppem. Daar is een ongeval gebeurd en maar één rijstrook is daar vrij. Ook de oprit Loppem is afgesloten. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel een kwartier file in Wilrijk. Door een ongeval is de rechte rijstrook daar versperd. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertraging tussen Machelen en Diegem. Daar is een ongeval gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de E19 in beide richtingen 10 minuten extra aan de werken in Rumst. En ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse gaat het langzaam. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij. Richting Gent is dat tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland is dat tussen Linkeroever en Deurne. Op andere plekken sta je alleen maar in een kleinere vertraging.

0: blijft een meester entertainer, Robbie Williams. Hij was enkele weken geleden nog in ons land in Antwerpen. En ik hoor dat het een fantastische optreden moet zijn geweest. Met ook deze uiteraard zingt hij altijd, hè. Let me entertain you.
1: Fruitjes, superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Ja, dan mag je iets sturen in de app van Radio 2, dacht ik zo, hè. Mm-hmm.

0: Jelle van Daal en kleuren in de regen. Langs de hele kustlijn ga je straks een prachtig zicht hebben op die zonsverduistering, maar... Radio 2. Als je vandaag in de buurt van Kokzijde bent, loop daar dan zeker ook eens langs bij onze vrienden van Sport Vlaanderen. Want je weet het, zij trekken de hele zomer met hun sportdorp langs de Belgische kust. En vandaag wordt dat sportdorp opgebouwd ter hoogte van de Vredestraat in Kokzijde. Ze brengen ook elke keer een indrukwekkende lijst van initiaties mee. Dat is echt een sportdorp om u tegen te zeggen. Op de lijst staat vandaag badminton, hockey, judo, karate, rugby, volleybal, yoga, ik kan beter opsommen welke sporten ze niet hebben meegebracht naar Kokzijde. Leuk voor jong en oud. Als je bijvoorbeeld altijd al eens hebt willen muurklimmen of je hebt dat eens willen proberen van zou het iets voor mij zijn, zou het iets voor mijn kinderen zijn? Wel, vandaag kan je het daar gaan uitproberen. In Kokzijde, ter hoogte van de Vredestraat, het sportdorp van Sport Vlaanderen vandaag.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
0: Ja, en nu donderdag komt

Gaat de Sportdorp ook naar hier? Dat is dus morgen, want we zijn woensdag vandaag. Jawel, morgen Sportdorp van Sport Vlaanderen hier in Blankenbergen gaat het rondom onze studio staan. Nog meer redenen om Radio 2 aan zee te komen bezoeken morgen. Dit zijn Ike en Tina Turner.

0: Je hebt behoorlijk wat geduld nodig als je de weg op gaat. Op dit moment heel wat files. Dus ja, dit is van toepassing Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. En als je nu fruit stuurt in de app van Radio 2, dan ben je een beetje te laat, want we hebben al een kandidaat voor vandaag. Bert kaapte gisteren €600 aan fruitbudget weg. Ja, wadde. Vandaag beginnen we dus opnieuw met een inzet van €100, ook al schoon, om daar fruit mee te gaan kopen in de winkel. We spelen met Lotte van de Wallen uit Zingem. Dag Lotte, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Dat is een mooie naam van een gemeente, hè, Zingem. Dat is al heel positief, vind ik, als je kan zeggen, ah, ik woon in Zingem. Is het fijn wonen in Zingem?
1: Ja, heel fijn wonen, rustig wonen vooral.
0: Ah, oké. Okay. Maar daar ben je nu op dit moment niet, want ik lees dat je onderweg bent met je zoon.
1: Ja, ik ben onderweg met mijn jongste zoon naar een weekbordkamp.
0: Ah, tof. En je gaat hem daar afzetten dan vandaag?
1: Ja, ik zet hem daar af en daar blijft hij heel de dag. En dan vanavond gaan we hem terughalen.
0: Allee, tof zeg. Goed. Wat is jouw favoriete fruit, Lotte?
1: Van mij watermeloen.
0: Watermeloen. Ja, met €100 kan je al wat watermeloentjes kopen. Hè. Dat gaat goed komen. Zeg, Lotte, heb je de afgelopen dagen meegespeeld? Allee, thuis dan bedoel ik?
1: Ja, thuis meegespeeld, in de wagen meegespeeld.
0: En wist je altijd de antwoorden?
1: Meestal wel. Op een enkele keer niet, maar bon. We zullen zien.
0: Mm-hmm. Oké, nu is het voor echt natuurlijk. Ik wil de spanning niet opdrijven, maar bon, toch. Maak het stil in de wagen waar je bent. Luister goed, want dit is de opgave voor jou van vandaag.

0: Ik hoor dat er overlegd wordt. 5 seconden bedenktijd. Nu, Lotte.
1: Ik dacht Bambaleo.
0: Nu moet ik even naar de jury kijken, want je zit in de buurt. Rekenen we dit goed? De jury zegt dat het goed is. Allee, vooruit. Je zei Bambaleo, denk ik. Het is Bamboleo, maar ja, allee, kom. Op 1 letter, daar gaan we nu niet moeilijk over doen. Het is van Gypsy Kings, Bamboleo, inderdaad. Proficiat, Lotte.
1: Dank je wel.
0: Ja, 100 euro aan fruitbudget komt jouw richting uit. Dus dat gaan wat meloentjes worden, hè, Lotte?
1: Ja, inderdaad. Dankjewel.
0: Allee, de dag is goed begonnen. Groeten aan de zoon en tot de volgende keer. Dag Lotte.
1: Ja, dag.
2: De grootste hits van de zomer

I'm Still Jenny from the Block zingt ze vanuit haar miljoenen villa in LA waarschijnlijk. Jennifer Lopez en Jenny from the Block. Dit is George Ezra, Dance All Over Me.

Radio 2 aan zee met Marco Borsato vanuit Blankenbergen aan de Belgische kust. Hier hoef je ook niet naar huis vannacht. Ah nee, want we gaan naar de eclips kijken. En naar de Perseïden, het zijn vallende sterren vanavond. Ook niet vergeten, hè.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Zometeen ga ik bellen met de wetenschapsfanaat Lieven Scheire van Nerdland, van de podcast Nerdland. Waar gaat hij naar de eclipse kijken vanavond? Dat is voor zometeen.

0: 10 uur een Goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite opgericht met bijna dezelfde naam en daar mag wel reclame voor gemaakt worden. Zo heeft het gokbedrijf Circus een sportnieuwssite opgericht met de naam Circus Daily. En die naam staat onder andere op de voetbaltruitjes van Standaard in Antwerpen. De kansspelcommissie noemt dat verdoken reclame en wil dat de wet over het verbod op gokreclame herschreven wordt, zegt Injas van der Wallen.
1: De achterpoortjes moeten dicht, dat het ook duidelijk is dat gelijke namen en gelijke logo's en extensies daarvan, daar geen reclame mag mee gemaakt worden. Iedereen mag een sportkanaal oprichten, iedereen mag sportverslagen brengen, maar niet genaamd naar een kansspelbedrijf. Dat moet duidelijk in de wet omschreven zijn.
0: De pakjestax heeft de eerste 5 weken 42,5 miljoen euro opgeleverd voor ons land. De heffing kwam er op 1 juli om de toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie af te remmen. Per pakje wordt nu 3 euro aangerekend. 75 cent daarvan gaat naar de lidstaat waar het pakje aankomt. Bij ons was dat dus al goed voor meer dan 40 miljoen euro op een maand tijd. Christian van der Waren van de douane zegt dat de regelgeving wel wat geld opbrengt, maar zijn doel nog niet bereikt.
2: De bedoeling is die Chinese webwinkels, dat daar eigenlijk die verkoop aan heel lage waarde, dat die vermindert. En dat vervolgens ook de kwaliteit van die producten dat verhoogt. Op het financiële heeft dat een beetje effect. Het heeft helemaal geen effect wanneer het betrekking heeft op de kwaliteit van de goederen. Dat blijft dat nog altijd problematisch.
0: De zwemvijver van het recreatiedomein De Moste in Hoogstraten in de provincie Antwerpen is tijdelijk gesloten door de aanwezigheid van blauwalg. Die blauwalg kan irritatie veroorzaken aan ogen en huid en ook misselijkheid en luchtwegproblemen. De gemeente doet er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen, zegt schepen Arnold Wittenberg.
3: Blauwalg gaat vooral weg als het afkoelt of door regen. En dat zijn nu helaas twee elementen dat er de komende dagen niet in zitten. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we het proces kunnen versnellen. Door extra water erin te pompen van de grote vijver of door extra beweging.
0: Zolang de zwemvijver van De Moste dicht is, is de toegang tot het domein gratis. De speeltuin en de grote vijver blijven wel open. Wie wil zwemmen kan terecht in zwembad Stedenakkers in de gemeente. Het weer tot en met vrijdag zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af. En dan is er ook kans op wat regen- of onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
4: Het koelt wat af. Veel mensen zullen dat graag horen. Op de E40 richting kust blijft het ruim een half uur file rijden. Dat zullen mensen minder graag horen. Tussen Beernum en Loppem gaat het langzaam. Dat heeft met een ongeval te maken. Liever één rijstrook is daar versperd. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertraging tussen Vilvoorde en Diegem. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt. Nog een kwartier erbij op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. 10 minuten vertraging op de E313 van Antwerpen naar Ranst. En ook op de Antwerpsring langzaam richting Gent tussen en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk dan weer een kwartier extra tussen Kalken en Gentbrugge. Ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek gaat het langzaam in Temse. Sta je op andere plaatsen in de file, dan zijn dat kleinere vertragingen.
5: Radio 2 aan zee.
6: Daan Mazet.

0: Trying to remember what happened the night before. Zware nacht voor Hooverphonic geweest. Nu goed, gisteravond er ook iets gebeurd. We zijn met de collega's naar het Witte Paard geweest. Je weet wel, de legendarische showtempel hier in Blankenbergen. Geen zomer zonder dat je daar is passeert natuurlijk. Ze hebben daar hun 90ste verjaardagshow. Goed geamuseerd, maar we weten nog perfect wat er gisteravond gebeurd is. Zo erg is het niet geworden. Wel een polonaise gedaan en behoorlijk meegebruld, waardoor mijn stem iets dieper zit dan normaal. Dat is de oorzaak. Maar goed, vanavond die zonsverduistering. Eentje van dezelfde grootte komt er pas opnieuw aan in 2081... Reken zelf maar eens uit hoe oud je dan bent. Ik denk dat ik tegen dan niet meer aan het werk ben. Hoop ik toch. Toch proberen kijken vanavond om even iets mee te krijgen van die zon-eclips. En tot vervelens toe herhaal ik nog eens dat je daar echt wel zo'n eclipsbrilletje voor nodig hebt. Ik weet dat ze schaars zijn, maar doe het alsjeblieft niet met oude filmrolletjes, met cd's en dat soort dingen. Dat beschermt echt je ogen niet volledig tegen die zonnestraling. We kunnen vanavond 500 eclipsbrillen uitdelen hier aan de Belgian Pier in Blankenbergen. 6:30 beginnen we eraan. Heel veel mensen komen er nu al om, maar het is 6:30 vanavond dat we ze uitdelen. Met dank trouwens aan Nerdland, de wetenschapspodcast van onder andere Lieven Scheire. Als je enkele maanden geleden naar het Nerdland Festival op domein Puienbroek in Wachtebeke ging, dan kreeg je al zo'n brilletje als bezoeker. Iedereen kreeg er daar één. Zo heb ik het mijne al. Maar zij waren zo lief om ons ook te voorzien van nog 500 exemplaren. Dus misschien straks ook eentje voor jou. Want dankzij Nerdland kunnen er dus 500 mensen straks naar de eclips kijken. Ik ga zo meteen even met Lieven zelf bellen. Ik heb begrepen dat hij er al lang naar uitkijkt, dat het een bucketlist item is wat hij heel graag wil zien. Dus ja, waar gaat hij die eclips volgen? We gaan het zo meteen vragen. Ik denk niet dat het vanuit zijn tuin is.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

0: Hot Chocolate and Girl Crazy. Straks toch het moment om even naar boven te kijken naar de zon, want dan wordt de zon verduisterd door de maan tot 90% bij ons hier in België. Ruwweg 7:15 begint het, hoogtepunt van de eclips rond 8:13. En dan om 9:00 vanavond is het al allemaal afgelopen. Lieven Scheire van de wetenschapspodcast Nerdland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, waar ga jij kijken vanavond?
1: Ik ben in Spanje, dus ik ga vanavond hier kijken, maar er komt een beetje bewolking. We zitten aan de noordkust, er komt een beetje bewolking, dus ik ga misschien wat zuidelijker moeten rijden om het echt goed te zien.
0: Maar ben je speciaal naar Spanje gereisd voor de eclips?
1: Jazeker, want hier is het een volledige. Hè. Dus ik heb hier een volledige zonsverduistering. Dus hier gaat het helemaal donker worden. En dat is mijn eerste totale zonsverduistering die ik live ga zien. Dus ik ben zeer benieuwd.
0: Oké, spannend allemaal. Ja, zonsverduistering. Kort samengevat, de maan schuift tussen de zon en de aarde. Maar wat ik daar zo zot aan vind, lieven, dat de maan dan exact even groot is als de zon. Dat schuift daar echt heel mooi voor. Dat heeft onze schepper toch heel mooi gerealiseerd allemaal, hè?
1: Dat is een ongelooflijk toeval, ja. Dus als je kijkt aan de hemel, de maanschijf is exact even groot als de zonschijf. En daar is geen enkele reden voor, geen enkele sterrenkundige reden voor. Dat is echt een ongelooflijk toeval dat zo is bij ons op aarde.
0: Ja. Ja, fantastisch. Nu, hoe uitzonderlijk is die eclips voor ons land vanavond?
1: Het is een gedeeltelijke zonsverduistering. Dat komt om de paar jaar voor. Het is wel 90% is wel veel. Hè. Dus als je rondkijkt, ga je het licht al zien veranderen. Het gaat misschien zelfs een beetje kouder worden tijdens die eclips. Maar om de paar jaar hebben we een gedeeltelijke zonsverduistering. Een volledige zonsverduistering in België is wel vrij zeldzaam. Dat is maar om de 100 jaar ongeveer. Dus dat is nog wachten tot 2090. Maar het is wel de grootste sinds, ik denk, ja, de jaren 90.
0: Ja. Ja, die van 1999. Ik denk dat veel mensen die zich nog herinneren, het zal een soortgelijk effect zijn vanavond. Nu, misschien toch nog eens benadrukken, Lieven, het gebruik van die eclipsbril. Dat is echt wel de veilige manier om te kijken, hè?
1: Ja, absoluut, want er gaan zoveel andere trucjes rond van, maar je kan daardoor kijken of daardoor. Het ding is, als je langdurig kijkt en het ding dat je gebruikt, of ja, de verduistering die je gebruikt, is net niet goed genoeg en je kijkt minutenlang, dan kan je echt blijvende schade oplopen. Dus al die trucjes, doe het niet. Enkel die eclipsbril is echt veilig.
0: Oké, prima. En over die eclipsbril gesproken. Wij mogen 500 van jullie Nerdland eclipsbrillen hier gebruiken bij Radio 2 aan Zee vandaag. Dus dank je wel daarvoor. Lieven, we gaan jou straks vanavond nog even terugbellen, want wij gaan een speciale uitzending maken over die eclips tussen 8 en 9. Dus ja, tel rustig af, zou ik zeggen, lieven. En dan horen we elkaar vanavond terug. Goed?
1: Dat is goed. Tot straks.
0: Tot vanavond.

0: Pierre de Maar, samen met Dua Lipa en These Walls. Zometeen hebben we het niet over These Walls, wel over These Beaches. Want proper stranden, dat is ook belangrijk. Anders heb je er weinig aan een dagje zonzeestrand. Dat is voor zometeen na Bruce Springsteen, onder andere.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
3: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Ja, hallo. Ik denk dat Bruce Springsteen het een beetje te warm heeft gehad. Beetje last van de warmte. Waiting on a sunny day.
1: Uh-huh.
0: Als je het nu nog niet heeft gezien, ja, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, elk jaar komt er ongeveer 8 miljoen ton afval, zoveel, in de zeeën terecht, in de oceanen terecht. Net daarom is het belangrijk dat we met z'n allen ook de straat hier aan de kust proper houden, dat het niet in zee terecht komt natuurlijk. Ook bijvoorbeeld als je een dagje op strand gaat zitten, neem je afval na zo'n dagje strand gewoon mee. Dat klinkt simpel, dat klinkt logisch, maar ja, boom. Als je eens rondkijkt op het strand, onder andere in Blankenbergen, maar op vele andere plekken, dat vuil blijft toch op een of andere manier hier helaas liggen. En dat merken bijvoorbeeld ook de vrijwilligers van VZW Oranje. Zij lopen iedere dag van 5 tot 7 het strand hier in Blankenbergen af om daar het achtergelaten afval op te rapen. Dat is fantastisch wat jullie doen. Sharon en Injas van VZW Oranje, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En welkom hier in onze studio. Hoe doen jullie dat? Jullie hebben daar attributen voor, neem ik aan, om dat strand af te wandelen. Wat heb jij bij, Injas?
2: Wij nemen eigenlijk een vuilzak mee. En een kar waar dat eigenlijk vroeger ijsjes werden in gedaan.
0: Ah ja.
2: Kunnen we afval inleggen en een grijper.
0: Ja, en je loopt hier letterlijk het hele strand van Blankenbergen af?
2: Sommigen doen dat, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dat is eigenlijk het vrije strand dan vooral doen.
0: Ja.
2: Waar dan alleen de mensen kunnen liggen, maar sommige vrijwilligers doen het heel het strand.
0: Ja, want dat is wel een hele breedte. Een kilometer of 4 denk ik dat Blankenbergen breed is. Heb ik alles gezien als ik ging lopen. Dus dan heb je wel wat stappen natuurlijk. Ja, zit die zak dan vol als jij een rondje doet?
2: Meestal wel.
0: Dat is triest eigenlijk.
3: En meer dan 1 zakken ook, hè?
2: Ja. Ja.
3: Maximum is ooit 11 geweest?
2: Ja.
0: 11 zakken?
2: Dat was vorige zomer, de eerste dag van de zomer.
0: Op hoeveel uur tijd rapen dan?
2: 2.
0: Op 2 uur tijd 11 zakken afval?
2: Ja.
0: Oh, ik word daar een beetje triest van, Sharon.
3: Wij allemaal.
0: Ja, maar wel fantastisch dat jullie dat doen natuurlijk. Wat vinden jullie zo al van dat afval? Niet goed natuurlijk, maar wat zit er tussen dat afval bedoel ik? Wat komt vaak terug?
2: Vooral flesjes, soms verloren speelgoed, schoenen hebben we al gehad, plastic banden, vooral veel plastic.
0: Ja.
3: Sigarettenpeuken.
2: Ja, sigarettenpeuken ook.
3: Ja, ja, dat achterlaten is eten, ja. Papier.
0: Maar ik lees dat jullie ook soms nog perfect bruikbare spullen vinden op het strand.
2: Ja.
0: Wat bijvoorbeeld ligt er dan soms?
2: Vooral veel kinderspeelgoed.
0: En wat gebeurt daar dan mee?
2: We leggen dat in de container en mensen kunnen dat eigenlijk... Overdag zitten drie mensen op het strand in dezelfde container.
0: Mm-hmm.
2: En mensen kunnen dat komen lenen.
0: Ah, oké, tof. Dan wordt dat uitgeleend weer aan andere kinderen. Ja, mooi, mooi, mooi. Krijgen jullie ook soms complimentjes van strandgangers?
2: Dagelijks.
0: Want om 5 uur ligt er nog wel wat volk op het strand als jullie beginnen, denk ik. Hè?
2: Dagelijks.
0: Wat zeggen die dan?
2: Complimenten dat we... Dan dat het goed zijn dat mensen ze dingen doen. En
3: sommigen
2: dat
3: gaan ook. Ja, sommigen gaan ook gewoon automatisch gaan helpen, hè?
2: Ja.
0: Ah,
2: ja.
0: Dat is wel mooi, hè?
3: Ja, ze nemen
2: dan vragen ze, mogen we helpen? Ik zeg, graag. Dan nemen we ze mee naar de container, geven we ze een vuilniszak. Zeggen, doe wat je kan.
0: Maar fantastisch. Eigenlijk zou het mooi zijn dat jullie op een bepaald moment geen werk meer hebben, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar helaas zal dat nog niet gebeuren. Met hoeveel zijn jullie dan als jullie het strand opruimen s'avonds?
2: S'avonds met 2.
0: Oké. Okay. Dus zullen we een oproep doen naar alle Radio 2-luisteraars al? We hebben er veel. Neem je afval mee, hè?
2: Ja.
0: Dat is de grootste oproep na een bezoek aan het strand. Zodat onder andere Injas en Sharon geen werk meer hebben als ze samen met VZW Oranje s'avonds het strand opruimen. En als je ze tegenkomt, geef ze een applaus, help ze even en bedank ze voor jullie werk. Ga ik nu ook doen. Fantastisch wat jullie doen. Het zou niet nodig mogen zijn, maar toch leuk dat jullie voor een proper strand zorgen.
2: Ja, geen probleem.
0: Dankjewel om langs te komen, Sharon en Injas. Fijne dag nog.
3: Dag. Ja.

0: Straks hoor je dit nummer misschien wel helemaal live hier in Blankenberge. Want ze komt langs vandaag bij Radio 2 aan Zee. Davina Michel. Would I be friends with me? 19:30 treedt hierop op het podium. Dat is tijdens die zonsverduistering. Ook allemaal live te volgen via VRT Max natuurlijk. Mocht je niet op tijd of gewoon niet in Blankenberge raken vandaag, dat is niet erg. We vergeven het jou. Op de E40 richting kust, 20 minuten erbij tussen Erpenmeren en Zwijnaarden. En nog altijd ruim een half uur file rijden tussen Beernum en Loppem. Daar is een ongeval gebeurd en één rijstrook is daar versperd. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk komt er een kwartier extra bij tussen Kalken en Gentbrugge. En ook een kwartier erbij op de E313 naar Antwerpen vanaf Ranst. Ook 10 minuten vertraging op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En naar Brussel ook 10 minuten vertraging op de E40 dan tussen Sterrebeek en de werken in Kruinum. Op andere plaatsen zijn de vertragingen beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Dat kwam er iets moeilijker uit dan dat ik gewend was. Maar goed, Crowded House komt eraan. Take the weather with you. Allemaal oké, als het niet te warm is.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Hadden trouwens daarnet Sharon en Injas van VZW Oranje hier bij ons, die elke dag het strand van Blankenberge opruimen. 5 uur in de namiddag beginnen ze eraan. Tot 11 afvalzakken per dag halen ze op. Jozef geeft ze een dikke pluim en zegt er ook bij: schandalig voor diegenen die het afval laten liggen. Gaan we niet meer doen vanaf vandaag, oké?

0: dan goed.
1: Dankjewel voor het compliment, Gary Hager. Beter dan goed, maar het is ook altijd leuk als jij in de buurt bent, hoor.
2: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2. Knaldi!
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

0: Sandra Kim, uiteraard, dat hoeft geen uitleg meer. J'aime la vie. Meest schattige bezoek van de zomer is gearriveerd bij mij in de studio, want Lot zit naast mij in de studio in Blankenbergen. Dag Lot, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. Hoe oud ben jij, Lot?
1: 5 jaar.
0: En je bent op vakantie hier in Blankenbergen?
1: Ja.
0: Vertel eens wat je al allemaal gedaan hebt.
1: Waar je moet op trappen.
0: Waar je moet op trappen? Ah, heb je fietsjes gehuurd? Een go-kart wordt hier toegefluisterd. Leuk. Ben je ook al in de zee gaan zwemmen, Lot?
1: Ja.
0: Ja? En hoe was het water?
1: Koud.
0: Koud een beetje. En op het strand al gespeeld?
1: Ja.
0: En heb je daar dan constructies gemaakt? Zandkastelen?
1: Ja.
0: En hoe hoog was het zandkasteel dat je gemaakt hebt?
1: Zo.
0: Zo hoog als jij bent?
1: Ja.
0: Maar wauw. Zeg, Lot, jij wou hier graag de groetjes komen doen?
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Aan mijn mama.
0: Oh, die is er niet bij op vakantie?
1: Nee.
0: Waar is mama dan?
1: Die is bij mij thuis.
0: Oh, moest die werken misschien?
1: Die gaat morgen werken.
0: Morgen gaat die werken. En vandaag is die nu naar televisie aan het kijken of naar VRT Max. Ja. En dan ziet ze jou hier naast mij zitten in de studio. Dus ja, doe maar de groetjes. Neem je moment, Lot. Iedereen kan jou horen. Jouw mama ook. Zeg eens, hey mama.
1: Hey mama.
0: Ik doe de groetjes vanuit Blankenbergen.
1: Ik doe de groetjes uit Blankenbergen.
0: Het is hier heel leuk.
1: Het is hier heel leuk.
0: En Daan is een heel toffe man. Voilà, ze heeft het gehoord. Lot, dankjewel om langs te komen. Ik wens je nog een hele fijne vakantie hier in Blankenbergen. Goed? Dag Lot. Dag. Ik heb ook nog een tip voor als je vanavond op zoek wil gaan naar de stoel. Want je weet, als je naar Radio 2 luistert in de voormiddag, dan heb je altijd een klein streepje voor. Een cryptische omschrijving van de locatie van vanavond waar je die strandstoel kan zien opduiken. En voor vandaag is die omschrijving: 2 Spaanse redders kijken mee naar de zonsverduistering. 2 Spaanse redders kijken mee naar de zonsverduistering. Geen idee, maar jij misschien wel. En dan heb je een streepje voor om vanavond op zoek te gaan naar de stoel.

Bart Peter samen met Impact en de a cappella versie van Zwemmen in de Zee. En van Zwemmen in de Zee naar de kerstbomen. Het is maar één druk op de knop kijken. Huppakee. Jepla. En het eindejaar is begonnen. Want, ik neem je even mee naar 8 november, dan is er de allerlaatste The Ratpack Live in Concert. Best of Christmas. Dus ja, dat zijn de mooiste kerstcrooners die dan helemaal live worden gebracht in de Elisabethzaal in Antwerpen. Dus ja, als je er graag nog eens bij wil zijn en je wil meegenieten van Helmut Lotti, van Lies, van Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex, wat een line-up, dan moet je nog snel je tickets kopen. Dat doe je via de Radio Bene pagina op VRT Max. En het is de allerlaatste keer, dus ja, niet twijfelen. Gewoon doen, je gaat er geen spijt van hebben. Twee shows, dat wil ik nog zeggen. Er zijn twee shows die dag. Dus je kan ook eens kijken van, ja, kan je in de namiddag nog een shoppetje gaan doen in Antwerpen? En dan s'avonds de show meepikken. Of als je op tijd thuis wil zijn, dan doe je de namiddagshow. Maar jongens, toch, er zijn mogelijkheden zat. Kijk maar eens op VRT Max.

Luisteraar Dirk stuurt ook in de app van Radio 2. Stop met over kerstmis te praten in augustus. Stop in the name of love van de Supremes. Oké, dan. Laat ons dan teruggaan naar de 90s. Zo nog net voor het nieuws van 11 uur. Even de dansbenen bovenhalen. Alsof het nog niet warm genoeg is vandaag. Dit is Gala.

0: Ik voel me weer een beetje in het witte paard, zoals gisteravond. Feestje, gala en Freed from Desire.
1: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Mannekes.
5: Bompie.
4: Deze ga je fantastisch vinden.
6: Denkt u?
4: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja.
4: Is het nee?
6: Is het nee?
4: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
9: Het is uw linkeroor hier, hè.
10: En uw rechteroor.
9: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
10: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
9: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
10: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
9: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
10: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
9: Ja, ja. Het kan anders.
11: Yeah! De muzikanten zijn er al.
12: Nu nog de zomerhits.
13: Woo!

0: De Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Bellen zo meteen met luisteraar Jan die de zonsverduistering in Spanje gaat volgen. En weet je waar dat hij zit? In Zaragoza of all places. Hoe goed?
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: Ik voel Jimmy Frey aankomen zo meteen hoor.
4: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De drie verdachten die opgepakt zijn voor de dood van een jongen van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant komen rond deze tijd voor de raadkamer. De jongen is woensdag overleden in het appartement van zijn oom. Uit de autopsie blijkt dat hij vermoedelijk mishandeld was. Marieke van Kouwenbergen in de rechtbank, wie zijn de drie verdachten?
5: Wel, woensdagnacht toen Hamza stierf waren er drie volwassenen in dat appartement. Zij zijn alle drie opgepakt en verhoord en zitten sindsdien in de gevangenis van Haren. Het gaat over zijn 24-jarige oom, die wordt verdacht van moord. En ook over de 27-jarige moeder van Hamza en een 22-jarige vriendin van haar. Zij woonden samen op de tweede verdieping van dat appartement. En die twee worden nu verdacht van schuldig verzuim omdat ze het kind niet geholpen zouden hebben. Maar volgens advocaat Lise de Greef, die de vriendin bij staat, klopt dat niet.
6: Ah, ze wisten van niks eigenlijk. Ze betwist alle betrokkenheid met de feiten. Op het moment dat ze dat wist, is ze wel direct beneden gegaan en dan het ambulance gebeld.
5: De raadkamer zal nu beslissen of de drie aangehouden blijven in afwachting van het verdere onderzoek of niet.
4: Dankjewel, Marieke. Een thuisverpleger uit Lebbeke in Oost-Vlaanderen is schuldig bevonden aan mensonterende behandeling, diefstal en witwassen. De 47-jarige man werkt al meer dan 20 jaar als verpleger, zowel bij patiënten thuis als in een instelling voor mensen met een beperking. 3 jaar geleden stapte een van zijn patiënten naar de politie omdat hij vermoedde dat de verpleger hem had bestolen. Bij een huiszoeking vonden speurders €70.000 en op zijn gsm stonden vernederende foto's van patiënten. De Brusselse rechtbank veroordeelde hem vanmorgen tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan de helft met uitstel. Gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite opgericht met bijna dezelfde naam en daar mag dan wel reclame voor gemaakt worden. Dat noemt de kansspelcommissie verdoken reclame. Ze wil dat de wet over het verbod herschreven wordt om de achterpoortjes te sluiten. En de wet moet niet alleen gelden voor gokreclame in de sport, vindt Injas van de Wallen.
7: Het moet gelden voor alle kansspelen. In eerste instantie voor alle legale kansspelen, loterijen, sportweddenschappen, casino's enzovoort. Maar ook voor de illegale kansspelen. Ga maar eens naar sociale media, word je overspoeld door reclame van illegale aanbieders. Ook dat moet aangepakt worden.
4: De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het leger afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op de Russische haven en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk, maar op beelden is zwarte rook te zien in de haven en de graanterminal daar zou buiten gebruik zijn. Rusland zegt dat er bij de aanval burgerinfrastructuur is geraakt en dat er ook 2 doden zijn gevallen. Het weer tot en met vrijdag zonnig en warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35. In het weekend wordt het koeler. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Gert. Op de E40 richting kust nog een half uur file rijden tussen Erpenmeren en Nevelen door een ongeval op de rechterrijstrook. 3 kwartier ook tussen Aalter en Loppem, daar is een ongeval gebeurd en 1 rijstrook is daar nog versperd. Verder op de E40 van Jabbeke naar Duinkerke uitkijken voor file op de afrit Adinkerke en aan de grens met Frankrijk. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk een kwartier extra tussen Beervelde en Gentbrugge. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en ook 10 minuten op de E40 van Sterrebeek tot Krainum. Op andere plekken zijn er alleen lichte vertragingen.
0: Radio 2 aan zee.
1: Dan Mazet.

0: Dit VRT Zomerrit dit jaar, het zou kunnen, want ze dingen mee naar de trofee. Milk Inc. en Madison. Zaragoza, Zaragoza, dat is de stad van mijn dromen, waar nooit de winter zal komen. En misschien komen we nooit meer terug. Jimmy Frey wist het al en Jan Luipaert nu ook. Dag Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij bent op dit moment in Zaragoza. Is het een leuke stad?
1: Ja, het is een hele leuke stad. Ja, er is van alles te zien, van alles te beleven. Lekker eten, dus het is echt een leuke stad.
0: Allee, Jimmy Frey had gelijk. Zeg, maar je bent in Spanje. Het heeft ook iets met de zonsverduistering van vanavond te maken?
1: Inderdaad. Juan, mijn man, is van Zaragoza. En dus we komen regelmatig naar hier. En toen we hoorden dat hier zonsverduistering was vandaag, dat je ze van hier volledig kon zien, hebben we ons vakantie zo geregeld dat we hier vandaag zijn.
0: Ah, fantastisch. We hadden daar net ook Lieven Scheire aan de lijn van de wetenschapspodcast Nerdland. Hij is ook in Spanje om daar de zonsverduistering te volgen. Hij vertelde mij wel dat het wat bewolkt was op de plek waar hij op dat moment was. Hoe is het weer bij jullie nu?
1: Hier is de stralende zon, blauwe hemel, eigenlijk iets te warm, naar mijn mening, maar goed. Maar ik denk wel dat we ze van hier heel goed gaan zien vanavond.
0: Oké, ik zal het aan Lieven doorgeven dat hij dan maar richting Zaragoza moet rijden. Daar is het wel blauwe hemel en iets te warm. Wat zijn de temperaturen daar nu?
1: Ik denk dat het nu al rond de 30 is. Ja. Bijvoorbeeld gisteravond rond 11:30 was het nog 34 graden, dus het was eigenlijk wel iets te warm.
0: Het is een warme zomer, zowel hier in België als natuurlijk ook in Spanje. Als je iets moet aanraden om te doen daar in de buurt van Zaragoza, naar het centrum of iets in de buurt, waar je zegt van ga daar zeker eens langs?
1: In het centrum, de attractie is dan niet echt, maar wat je zeker moet doen als je in Zaragoza bent, dat is de Pilar bezoeken, dat is de basiliek. Alle Spanjaarden komen hier ook vaak naartoe. Mm-hmm. Dat is een heel imposant gebouw, heel groot en ook heel mooi. En dan, het plein waar de basiliek ligt, is nog een kathedraal ook. Mm-hmm. Dat is een heel groot plein. En daarnaast is er ook La Algaferia, dat is een oud kasteel van afkomstig uit de Arabische tijden, toen de Arabieren hier waren.
0: Ah, ja.
1: En dat is ook wel de moeite waard om te doen.
0: Oké, leuke tips voor als we eens in Zaragoza zijn. Fijn. Leeft de zonsverduistering daar ook zoals hier in ons land?
1: Ja, toch wel, ja. Ik had gezegd dat we gisteravond hier iets gaan eten zijn en iets gaan drinken in het centrum. En we zien dat er heel veel, of we zagen dat er heel veel toeristen waren, ook buitenlandse toeristen.
0: Ja.
1: Er werd veel Engels gesproken, Frans. Maar er zijn ook veel Spanjaarden die van het zuiden bijvoorbeeld komen, omdat in het zuiden de zonsverduistering niet volledig zichtbaar is.
0: Ja,
1: en
0: die
1: trekken dan naar het noorden om daar te komen bekijken.
0: Kijk eens aan. Dankjewel dat we jou even mochten bellen op jouw vakantiebestemming daar in Zaragoza. Veel kijkplezier vanavond. Ja, en er is nu maar één plaat die we natuurlijk kunnen spelen. Hè. Dus even alle remmen los met Jimmy Frey en Zaragoza. Jan, beste daar. Tot snel, hè.
1: Dankjewel. Tot later.
0: Groetjes. En ja, Jimmy Frey natuurlijk. Hij zingt nog eens mee uit volle borst. Je kent hem van voor tot achter en terug. Let's go!

Drie keer. Saragossa. Hup. Saragossa. Hup. Saragossa. Jimmy Frey en Zaragoza. En ga jij nog met vakantie of ben je in het buitenland? En wil jij net zoals Jan daarnet graag laten weten wat voor weer het daar bij jou op jouw vakantiebestemming is? Ah, stuur gewoon een berichtje in de app van Radio 2. En wie weet hang je dan een van de komende dagen bij mij aan de lijn om te vertellen over jouw vakantiebestemming. Wees welkom, dit is Jeremy Vrielink.

0: Hij was hier afgelopen vrijdagavond. 7:30 stond hij hier op podium. Nee, 16:30. Ja, maakt niet uit, het is toch gepasseerd.
1: Mijn licht in eigen handen, dus grijp ik alle kansen. Los de wereld om me heen, laat me voelen dat ik leef.
0: Jeremy Vrielink toch een beetje met zijn zomerhit. Laat me voelen dat ik leef.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Steek het, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kedit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Gloria Estefan en The Rhythm Is Gonna Get You. We hebben 500 eclipsebrilletjes klaar liggen die we uitdelen vanaf vanaf 6:30 hier aan de pier in Blankenbergen om samen naar de eclips te kijken. Maar ja, op is op. Maar geen enkel probleem. Op het grote scherm hier bij Radio 2 aan Zee wordt de eclips ook getoond. Dus dan kan je toch zonder rechtstreeks naar de zon te kijken ook op het grote scherm hier live bij ons alles volgen. En zo heb je ook dat concert van Davina Michel bij Radio 2 aan Zee om 7:30 helemaal mee. Gloria Estefan and The Rhythm Is Gonna Get You. En nu richting Jacot. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Daan.
0: Ja, belangrijkste vraag vandaag is of we wolken verwachten, maar ik denk dat wel goed zit. Hè?
1: Dat zit goed. Ja, we gaan een heel zonnige dag tegemoet en een heldere avond en nacht. Vandaag overdag met temperaturen tot 29 graden aan zee. In het binnenland kan dat oplopen tot 33 graden, dus het wordt wel weer puffen. En die hitte die blijft ook nog lang nazinderen, dus ook tijdens de eclips kan het nog warm blijven. Hoewel, ja, tijdens het hoogtepunt van de eclips valt de zon natuurlijk weg en kan het ineens veel frisser aanvoelen. We hebben een matige wind vandaag uit het oosten en aan zee steekt er vanaf deze namiddag, late namiddag waarschijnlijk pas, een zeebries op uit het noordoosten. En dan vanavond en vannacht wordt die wind eerder zwak. En dan morgen opnieuw een zonnige dag, maar nog een stukje warmer. 30 graden in de Ardennen verwachten we dan, 33 graden aan zee en in het centrum zelfs 35 graden. Dus het wordt echt wel een pittig dagje morgen. Met weinig wind ook, met aan zee wel vanaf de late namiddag opnieuw een zeebries uit het noordoosten. En dan vrijdag meer van hetzelfde, opnieuw 35 graden in het centrum, misschien zelfs een lokale 36 graden. Aan zee houden we het dan wel bij 30 graden, dus niet meer die 33 van morgen. Uh-huh. En naar het weekend toe, ja, dan komt er toch wat meer wisselvalligheid bij, al wat meer kans op bewolking en uiteindelijk ook kans op buien, ook onweersbuien. En zeker in de nacht van zaterdag op zondag, dan verwachten we toch wat vaker buien. Het gaat wel om lokale buien, dus het kan ook zijn dat je zaterdag en zondag helemaal geen druppel neerslag ziet. Maar de temperaturen die gaan alleszins ook wel al wat naar beneden gaan. Op zaterdag gaan die net onder de 30 graden duiken en op zondag liggen die eerder rond de 25 graden in het centrum. En ook begin volgende week zitten we net onder die 25 met ook nog steeds kans op buien en dan misschien zelfs een beetje meer regen die wat meer over dit hele land zou kunnen vallen.
0: Oh.
1: Dus dat komt er ook aan.
0: Eindelijk. Ja, dat zou er inderdaad eindelijk wel eens aan mogen komen, maar dat zien we dan volgende week wel. Trouwens hebben we het vandaag de hele dag over die eclips, maar ook vanavond vallende sterren. Hè? Het is ook de moeite om vanavond ergens naar boven te kijken. Dus en ook daar dan helder weer.
1: Ja, zeker en vast. De Perseïden die trekken voorbij, een meteorenzwerm. Dat is 50 vallende sterren per uur kunnen er zo vallen vannacht. Dus het is echt wel de moeite om na de eclips nog verder te blijven kijken van zodra de zon onder is. En wat je ook nog in de loop van morgen vroeg kan zien, is een prachtige planetenparade van maar liefst 6 planeten die je kan zien. Niet allemaal wel met het blote oog zichtbaar, maar toch ook de moeite daaraan de lucht.
0: Voilà, kijk, wat een spektakel toch allemaal in de lucht vandaag en morgen vroeg. Dankjewel, Jacot. Fijne dag en tot morgen. Hè. Of een van de komende dagen.
1: Tot een van de dagen.
0: Ja, ook goed.

0: Ed Sheeran, Azizam. Behoorlijk drukke voormiddag. 153 kilometer file nog altijd. Op de E40 richting kust is dat meer dan 3 kwartier geduld oefenen tussen Aalst en Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd. En ook meer dan 1 uur intussen tussen Aalter en Loppem. Door een ongeval is daar 1 rijstrook versperd. Geduld oefenen dus als je richting zee komt. Samen is dat 2 uur vertraging. Vanuit Antwerpen kan je beter via de E34 rijden. Voorts ook nog op de E40 van Jabbeke naar Duinkerken is het uitkijken voor file op de afrit Adinkerke, de Plopsa-file. Aan de grens met Frankrijk komt er ook nog eens 10 minuten bij. Naar Antwerpen 20 minuten file op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten vertraging richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En op de E313 naar Hasselt 20 minuten file rijden tussen Ham en Tessenderlo. Daar is een bermbrand aan de gang en de rechterrijstrook is daar afgesloten. Ook nog 10 minuten vertraging op de E40 van Sterrebeek tot Krainem. En sta je ergens anders in de file, dan is dat een beperkte vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag.

0: Wat moet je doen om komende vrijdag te weten te komen in welke B-box de winnende prijzen kunnen liggen? Ah, vooral nu blijven luisteren. Postbode Nancy uit Thuis legt het zo meteen nog eens uit. Je kreeg de Rolling Stones en Miss You.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkte?
3: Vrijdag en zaterdag.
1: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: IKEA-tip van de week.
10: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
11: Ah ja, om de matrassen te testen.
9: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
12: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
12: Wat?
9: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
12: En wat met de balletjes?
9: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: Maroon 5 en Sugar. Heb je ze al zien staan bij jou in de buurt? De B-boxen van B-Post. Dat zijn die pakjesautomaten, wit en rood vooral, waarin je pakjes kan laten toekomen, maar je kan er ook pakjes mee verzenden. Handig. En er staat er altijd wel ergens eentje bij jou in de buurt. En facteur Nancy uit Thuis, die dacht ik ga daar iets mee doen. Ze verstopt er iedere week 5 prijzen in die B-boxen ergens in Vlaanderen. Niet waar, Nancy?
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken.
0: Olé.
1: En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Dat is heel tof. Vooral dat je dan tips op krijgt over de locatie. Waar die winnende B-boxen ergens kunnen staan in Vlaanderen. Zodat je aan de juiste staat vrijdag. Hè. Je hoeft nu nog niet te lopen. Ze openen nu nog niet. Pas vrijdagochtend om 9 uur kan je ze openen met jouw code. Maar goed, altijd leuk om te weten wat er effectief in de B-boxen zit komende vrijdag.
1: Deze week zijn de prijzen een overnachting aan de zee. Een verwendag. Of tickets voor de Mia's, de Gouden Kaas, of om naar de cinema te gaan.
0: Dat is toch alles de moeite om mee op pad te gaan, hè? VRT Max, daar moet je zijn, speel het spelletje en huppakee, vrijdag jouw B-box zoeken.

0: Alison Moyet en Week in the Presence of Beauty. Het valt op dat er vandaag vele Limburgers aan zee zijn op dit moment. Dames van Neerouteren in... zeg eens goedemorgen allemaal.
1: Goedemiddag.
0: Ah, ja, Neerouteren. Zeg, dat is juist, hè? Neerouteren, hè, zeggen ze daar in het dialect. Ja, ja, ja. Nog een Limburgse in de radio. Dit is Dana Winner, de stilte van de stad.

Dana Winner, zij kwam al langs hier bij Radio 2 aan zee, maar ze komt misschien nog eens terug als ze bij de 10 finalisten zit voor VRT Zomerrit, want ze is genomineerd voor die VRT Zomerrit. En als ze in de finale zit, dan komt ze hier nog eens optreden. Hou onze pagina op VRT Max in de gaten, want daar kan je de hele planning nakijken. Daar zie je bijvoorbeeld ook dat straks om 3:30 hier bij Radio 2 aan zee de Nederlander Justin De Wild op het podium staat met zijn Cheerio. En ook vanavond is het Nederland boven Davina Michel om 7:30 tijdens die zonsverduistering die je trouwens ook op het grote scherm hier bij Radio 2 aan zee kan volgen. Dus mocht je geen eclipsbril hebben, kom gewoon op het grote scherm kijken. Het wordt gezellig. Heel graag tot straks.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Vanavond op VRT1.
2: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonschap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
3: Wow,
1: op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
5: Zometeen ben jij weer helemaal mee met het nieuws en de verhalen uit je buurt. We hebben het over gezond op stap gaan in Roosdaal. En er is ook nieuws over OHL. Dat is voor zo.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Enkele uren voor de zonsverduistering is op veel plaatsen nog een stormloop op eclipsebrilletjes aan de gang. De Raadkamer beslist rond deze tijd of 3 verdachten aangehouden blijven voor de dood van een 7-jarige in Merchtem. En Oekraïne meldt een belangrijke aanval op een Russische haven aan de Zwarte Zee. Er is in de aanloop naar de zonsverduistering van vanavond nog een laatste rush op eclipsebrillen. Op verschillende plekken in Vlaanderen staan mensen in de rij bij opticiens, apothekers of supermarkten om er nog één te bemachtigen. Bij een apotheker in Wetteren in Oost-Vlaanderen werden nog 10.000 brilletjes geleverd.
1: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
2: Een bericht van mijn collega's stond hier al om 6:40, stonden ze er al aan te schuiven.
3: Ik kom van het Nienhoven. Even rijden, maar ja, kijk, we keken er allemaal naar uit, de kinderen ook.
4: Ik zou graag de zonsverduistering zien vanavond. Eerlijk gezegd was het uit mijn hoofd gegaan en ik dacht, ik ga er toch nog om komen.
0: De prijs voor de eclipsebrillen is op de meeste plaatsen wel gestegen. Waar je ze de voorbije weken nog voor enkele euro's kon vinden, kosten ze nu vaak 7 tot 10 euro. Die zonsverduistering vanavond begint zo rond 6:40. En om die goed te kunnen volgen is het wel belangrijk dat we straks een heldere hemel krijgen. Maar dat zit wel goed, zegt Jacot Brokken.
5: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets frisser wordt. Dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten is dat eclipsebrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier, zoals bijvoorbeeld met een eclipsebril.
0: De 3 verdachten die aangehouden zijn na de dood van een 7-jarige in Merchtem in Vlaams-Brabant komen op dit moment voor de Raadkamer. De jongen is vorige woensdag overleden in het appartement van zijn oom. Hij had verwondingen en kneuzingen en was vermoedelijk mishandeld. Marieke van Kouwenbergen in het Justitiepaleis in Brussel, is er al een beslissing?
6: Nee, we weten dus nog niet of de 3 verdachten aangehouden blijven of niet. Het gaat om de 24-jarige oom van Hamza, die wordt verdacht van moord, en om de moeder en een vriendin van haar. Zij worden allebei verdacht van schuldig verzuim. Maar volgens de oom hebben zij er niets mee te maken. Hij zou de enige verantwoordelijke zijn, zegt zijn advocaat Ibrahim Okuyulu.
7: Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
6: Die oom wordt nu verdacht van moord, maar dat klopt niet helemaal, zegt zijn advocaat.
7: Wij zullen dan ook trachten om de kwalificatie te kunnen omzetten naar slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Omdat mijn cliënt dat nooit heeft gewild.
6: De 3 verdachten zitten voorlopig in de gevangenis in Haren. De moeder is erg aangedaan door de gebeurtenissen, zegt haar advocaat Filip Roels.
8: Zij is ontredderd. Zij voelt zich bovenal slachtoffer. En zij werkt mee met het gerecht op dit moment. Zij is moeder van Hamza. Verklaringen legt zij ook af in moeilijke omstandigheden. Dat is het belangrijkste.
6: De beslissing van de Raadkamer zou nog enige tijd op zich kunnen laten wachten.
0: Dankjewel, Marieke. De spoeddiensten aan de kust hebben het drukker dan normaal deze periode. In de zomer zijn er altijd meer mensen aan zee, maar dit jaar nog meer door de aanhoudende hitte, meldt het laatste nieuws. In het AZ Oostende zijn er deze zomer al 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar, met een piek tot 196 op één dag, zegt hoofd van de spoed Sofia Sherif.
9: Snijwonden en breuken, dat zijn letsels waar we niet al te veel werk aan hebben, waardoor we ook die aantallen aankunnen. Wat we wel dit jaar zien, het is natuurlijk een warmtegolf, is enorm veel mensen met hitteslag. Milde vorm van uitdroging, maar ook de zwaardere vorm die echt levensbedreigend is en die een intensieve opname heeft.
0: Er zijn ook meer spoedgevallen door alcohol- en drugsproblemen. Zelfstandige organisatie Unizo zegt dat de nieuwe Europese verpakkingsregels tot hoge kosten en administratieve rompslomp leiden voor ondernemers. De Europese Unie wil minder verpakkingsafval en verpakkingen die beter recycleerbaar zijn. Vanaf vandaag treden de regels in, gespreid over de komende jaren. Voor veel kleine ondernemingen die pakjes versturen is de toestand nu totaal onduidelijk, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
10: Het is lang geleden dat we nog zoveel uiteenlopende vragen hebben gekregen. Het is zelfs voor ons niet altijd duidelijk. Het is lang geleden dat er zo onduidelijke wetgeving is geweest en dat we echt merken dat heel wat leden van ons echt niet weten waaraan of waaraf. De Europese Unie wil gewoon heel graag weten welke verpakkingen dat je gebruikt, hoe groot dat die zijn, hoeveel plastic dat daarin zit. En daar komt de registratiekost. Het is eigenlijk die registratiekost en die administratieve rompslomp dat het grote probleem is.
0: Oekraïense president Zelensky zegt dat het leger de afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op de Russische haven- en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Maar één trio, hoe groot is de schade?
11: Wel, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar er is veel rook te zien op beelden op sociale media. En twee grote graanterminals zouden buiten gebruik zijn na de aanval. Het was in elk geval een grote gecoördineerde aanval met drones, onbemande vaartuigen en raketten op een belangrijke haven voor Rusland, belangrijk voor export. Maar ook de Russische Zwarte Zeevloot ligt daar in Novorossiysk sinds die schepen verdreven werden van de Krim door Oekraïnse aanvallen. Volgens Rusland werd er ook burgerinfrastructuur geraakt en vielen er twee doden. Nu Oekraïne de laatste tijd alsmaar meer en grotere aanvallen uitvoert op doelwitten in Rusland, komen er ook alsmaar vaker burgers om. Zo'n 330 in de eerste 7 maanden van dit jaar. En dat is meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Maar het is nog altijd maar een fractie van het aantal burgerdoden dat Rusland maakt in Oekraïne.
0: Dankjewel, Marijn. Zonnig en tot 32 graden. Ook vanavond blijft het dus helder. Morgen en vrijdag heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer. En begin volgende week zakken de maxima onder de 25 graden. Vooraan in het nieuws de lange rijen bij winkels die op het laatste ogenblik nog eclipsebrillen verkopen om straks veilig naar de zonsverduistering te kijken. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Op de E40 naar Brussel komen er 10 minuten bij, van Sterbeek tot de Werken in Kraaijnem. Op de buitenring rond Brussel komt er een kwartier bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de E40 dan richting kust is 20 minuten file rijden tussen Erpenmeren en Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd. En er staat ook 3 kwartier vertraging tussen Beernem en Loppem. Door een ongeval blijft daar 1 rijstrook versperd.
13: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
14: Weet wat er leeft in jouw buurt.
13: Jana Smeet.
12: Met nieuws over OHL, dat is voor zo. En straks hebben we het ook over gezond uitgaan. Dat kan vanaf nu in Roosendaal. Maar eerst muziek van Shawn Mendes. Heel goedemiddag.

0: Dus met stitches. En als je straks geen stitches aan je ogen wil hebben, dan zet je dus best zo'n eclipsbrilletje op. Als je er nog één te pakken krijgt. Want zoals je kon horen in het nieuws, is het dus een stormloop op die brilletjes overal. Ik hoop dat jij er al eentje hebt te pakken kunnen krijgen voor vanavond. Nu, naast de zonsverduistering die vanavond te zien is, is het sommige OHL-supporters ook zwart voor de ogen geworden. Want OHL staat te koop. Hoofdaandeelhouder King Power zet de Leuvense voetbalclub te koop samen met de Engelse club Leicester One. Dat is een beetje de zusterclub van OHL. Is dat nu een goede of een slechte zaak? Ik vraag het zo meteen aan de oppersupporter en oud-trommelaar van OHL, Michael van Rillaar. Maar eerst zomerhit genomineerde Bas Serra. VRT
1: Radio 2. Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Groot nieuws vandaag voor de Leuvense voetbalsupporter, want OHL staat te koop. Hoofdaandeelhouder King Power zet de Leuvense voetbalclub te koop samen met de Engelse club Leicester One. Is dat nu een goede of een slechte zaak? Ik vraag het aan een bekend gezicht voor veel supporters in vak K, Michael van Rillaar de Schelle. Heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oud-trommelaar van OHL en dus ook gewoon een mega grote supporter van OHL. Hoe kijk je daarnaar? OHL staat te koop.
1: Gelaten. Ik denk dat een heel deel supporters wel wist dat dit ging gebeuren dit seizoen. En een heel deel heeft dat bewust laten passeren, denk ik. Maar dit is geen verrassing eigenlijk, hè.
0: Nee.
1: Absoluut niet.
0: Het ging inderdaad het afgelopen seizoen niet zo goed. Je zegt van gelaten, je vindt het dus geen goede zet. Misschien betekent dit wel iets goeds voor de club.
1: Dat zal toekomst en tijd moeten uitwijzen. Hè. Het is nu niet dat King Power nog veel moeite deed de laatste jaren. De voorzitter is denk ik al jaren niet meer op de club geweest. Dus ik denk dat hem dat ook al lang niet meer interesseerde. Het zal moeten blijken wie dat de club gaat overkopen, denk ik. Wat dat de toekomst gaat brengen.
0: OA Leuven wordt samen met Leicester One verkocht. Dat zit gewoon samen in één pakket. Zijn jullie dan bang dat OHL eigenlijk altijd zo een beetje het benadeelde, ja, verwaarloosde kleine zusje wordt van Leicester One?
1: Oh, ik weet dat zo nog niet. Ik ben eigenlijk blij dat dat in dat pakket zit. Want toen ik het nieuws gisteren vernam, dacht ik eerst dat de twee clubs apart konden verkocht worden. En dat zou ik veel erger vinden.
0: Ah, ja.
1: Omdat ik dan... ik had het eerst zo begrepen. Ik weet ook pas van vandaag dat het één pakket is. En ik sta daar niet zo negatief tegenover. Ik denk dat het voor mij persoonlijk, en denk voor wel een deel supporters, moeilijker zou geweest zijn. Moest de club apart verkocht moeten worden. Omdat ik dan was schrik had dat bepaalde mensen van het vorige bestuur terug de kans zouden grijpen om de club in handen te nemen. En dat zou een absolute no-go geweest zijn voor mij. En ik denk nog voor veel andere mensen.
0: Hoe reageren andere supporters zo?
1: De mensen met wie ik gisteren en vandaag contact heb gehad, die zijn ook allemaal een beetje gelaten. Zo. We wisten het wel. En het is zo, het interesseert veel mensen precies toch niet meer. Zo die een drive dat we hadden de vorige jaren. Dus de drive, de White's Armee, vooral tegen het oude bestuur. Die een drive van wij gaan niet akkoord. Ik denk dat dat zo niet meer leeft ondertussen. Is heel die supporterscommune een beetje veranderd. De oude garde, mensen van mijn periode, die zijn allemaal wat ouder geworden en die gaan gewoon naar de voetballen voor een pint te drinken en met de vrienden. Maar zo die een drive, zo, dat leeft zo niet meer, heb ik heel hard het gevoel.
0: Heeft dat dan ook te maken met het feit dat OHL het niet zo goed heeft gedaan het afgelopen seizoen? Dat er zo wat minder... Ik wilde het al niet zeggen.
1: Voetbal, het zijn de seizoenen. Hè. Ja, weet je wat dat toch is? Ik denk, voetbal is gewoon in het geheel veranderd. Hè. Er mag minder, er mag... Het is niet meer hetzelfde als 10 jaar geleden, laat ons het zo zeggen. Waar het vroeger allemaal familialer was en waar dat er nog veel meer kon, mag er nu ook... veel minder. Dus ik denk dat erbij met dan de zeer wisselvallige seizoenen, denk ik dat het denk ik niet dat het abnormaal is. Ik denk dat die jongeren vooral nu gewoon, die willen gewoon naar de voetbal gaan, die willen gaan feesten, die willen goals zien. Ik denk dat dat momenteel belangrijk is voor de meeste supporters dan wie dat de club in handen neemt en of dat supporters zich moeten verzetten tegen hun stem willen laten gelden, denk ik.
0: Wat hoop je dat de nieuwe eigenaar van OA Leuven zeker doet?
1: Nee, ik denk als er iemand die club overneemt, dan denk ik dat het iemand moet zijn. Dat het gewoon zowel Leicester als ons, die iets moois willen opbouwen. Ik bedoel, Leuven heeft heel veel potentieel. Hè. Begrijp me niet verkeerd, we hebben het beste grasveld. We hebben fantastische supporters van families tot die mannen in vak 202 die voor sfeer zorgen. Je hebt mensen die aan het roer staan die echt het beste voor hebben met de club. En ik hoop gewoon dat als iemand of een concert de club overneemt, dat die dat doen met veel goesting en met veel respect voor waar de Leuven altijd voor gestaan heeft. Ik denk dat dat het belangrijkste gaat zijn om de harten van de supporters te winnen, denk ik.
0: Ja, de toekomst zal het uitwijzen, hè, wie de nieuwe eigenaar wordt. Dankjewel, voilà. Michael van Rillaar, supporter van OH Leuven.
1: Dankjewel, fijne dag.

0: Tears for Fears en Shout. En ook minister van Defensie Theo Franke heeft zich al laten horen over de verkoop van OHL. Franke is een groot supporter van de Leuvense voetbalclub. En hij vindt het maar goed ook dat de club te koop staat. Gedaan met het mismanagement, schrijft Franke op Facebook. Meer eigen jeugdspelers, kleinere budgetten en wat meer bescheidenheid aan de dreef zouden niet misstaan. Dat zegt hij er nog bij. Ja, laat gerust ook weten wat jij daarvan denkt dat OHL te koop staat. Kan je doen via de app van VRT Max.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Mannekes, Bompi, deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
2: Vrijdag en zaterdag?
4: Ja.
2: Is het nee?
3: Is het nee?
2: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Matthias Mesmans met App en Vloed. En zeg, heb jij al tickets voor de Radio 2 musical?
1: Radio 2!
0: Want die zijn intussen dus te koop. Hè. De musical Hallo Radio 2 verschijnt volgend voorjaar, het voorjaar van 2027. Dan komt die musical over Radio 2 er echt aan. In de musical volg je Thomas, een dromerige perenboer uit Limburg, met een grote droom, namelijk radiopresentator worden bij Radio 2. Mijn job eigenlijk. En zijn auditie brengt hem dan naar het legendarische Flagey-gebouw in Brussel, midden in de bruisende radiowereld van de jaren 70. Het wordt superleuk. Live radio. Radio, kleurrijke figuren en radioproducer Walter, dat is een karakter in de musical, wordt gespeeld door Peter van de Veire en door Chris van Tongelen van de Romeo's. Kortom, dat wordt zotteboel daar. Je beleeft de Radio 2 musical in het Studio 100 Theater in Hofstade. Tickets zijn nu dus al te koop via halloradio2.be of via het Radio 2 kanaal op VRT Max. Mis het niet en koop ze nu al die tickets. Dit is Dolly Parton.

0: Working 9 to 5 samen met Dolly Parton. Tijd voor het nieuws nu.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Hier is het VRT-nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. Er is eindelijk een oplossing in zicht voor de slechte gsm-ontvangst in enkele dorpen in het Hageland. Gsm-operatoren beloven om twee nieuwe gsm-masten te plaatsen in Kortenaken. Al jaren klagen inwoners dat ze nauwelijks ontvangst hebben met hun gsm. Nu komt er schot in de zaak, zegt burgemeester Christophe Molu.
4: En nu is het eigenlijk einde in het zicht van die lange tunnel. En zal Proximus een nieuwe gsm-mast plaatsen in deelgemeente Stok. En ook Telenet zal een nieuwe antenne plaatsen in de kerk van Hoeleden. We zijn er ook wel echt wel verheugd over dat er eindelijk een verbetering op komst is. En we zijn ook nog aan het kijken om ook in Kersbeek, want daar is ook nog wel een probleem, om daar ook de nodige bewegingen in gang te zetten.
3: In Leuven is het duikersteam van de brandweer deze week aan het oefenen in de vaart. Meteen halen ze ook gevaarlijke en scherpe voorwerpen uit het water. Dat is nodig omdat je eind augustus tijdelijk zal mogen zwemmen in de vaart. Het is belangrijk dat onze duikers geregeld oefenen in open water, zegt Jeroen Ameel van de brandweer.
4: En nu is het eigenlijk einde in het zicht van die lange
5: Tijdens een interventie komt er heel veel spoed bij te pas, stress ook. En dan moet je de techniek en de procedures wel heel goed onder de knie hebben. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat we met de brandweerduikers heel regelmatig alles herhalen. En dat ze dan zo in de praktijk eigenlijk een goede interventie kunnen uitvoeren.
3: In Sint-Pieters-Woluwe vraagt de gemeente aan haar inwoners om de bomen in hun straat zelf water te geven. Door de aanhoudende droogte hebben die bomen meer water nodig, maar de groendienst heeft te weinig personeel om dat allemaal zelf te doen. Schepen van Leefmilieu, Damien de Keijzer, rekent dan ook op de gemeenschapszin van zijn inwoners.
6: Wij hebben meer dan 8000 bomen op straten en het is niet mogelijk om al die bomen water te geven. Dus wij vragen aan de bevolking wegens de droogte om een beetje hulp. Het neemt maar 2 minuutjes en het kost maar 5 cent. Dus ik denk dat het niet een grote inspanning is, maar het kan ons wel helpen.
3: Nog in Brussel is vanmorgen de website van het Legermuseum gecrashed. Te veel mensen wilden op hetzelfde moment een kaartje kopen om van op de Triomfboog in het Jubelpark naar de zonsverduistering te kijken. Er zijn maar 40 plaatsen beschikbaar voor vanavond. Omdat het systeem plat lag, zijn nog niet alle tickets verkocht. Straks om 1 uur volgt een nieuwe poging. In Diest is een reebok gestorven nadat hij kwam vast te zitten in de modder van een opgedroogde vijver. Een voorbijganger merkte het dier op en belde naar het natuurhulpcentrum. Door de aanhoudende droogte krijgen ze daar steeds meer meldingen binnen van verzwakte wilde dieren. Voor deze reebok kwam de hulp helaas te laat, zegt Dries Damjaans van het natuurhulpcentrum.
7: We hebben dat dier uit de modder gehaald en hebben het diertje eigenlijk aan land gebracht en eventjes nagekeken. En hebben we het meegenomen om bij ons te verzorgen. Het dier was zo erg verzwakt en toegetakeld dat de dierenarts eigenlijk beslist heeft van gaan we er niet meer bovenop krijgen en dan is het ingeslapen. Het was gewoon al te erg verzwakt en te ziek.
3: En nog een bericht uit Halle, want de Sint-Vincentiuskerk in Buizingen krijgt een nieuwe bestemming. De laatste misviering is volgende week zondag. Er zijn nog te weinig vrijwilligers die actief zijn in de parochie en de misvieringen lokken nog maar weinig volk. Groot verschil met de jaren 80, toen bruiste het parochieleven nog met populaire pastoors als Rick de Villet en Erik Meussen. Wat er met de Sint-Vincentiuskerk in Buizingen gaat gebeuren is nog niet zeker. Het is een opvallend gebouw, want de kerk heeft geen torenspits, naar verluid omdat het geld op was. Veel zon vanmiddag bij maximaal tot 33 graden in het Hageland. En morgen nog warmer tot 35 graden. Updates vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Dank je, Sonny.
1: Radio 2 middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Weet wat er leeft in

0: met Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met zomerhit. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje worden lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Oh, ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
7: Radio 2. Radio 2.
8: Put your hands in the air, give me all your money.
9: This is the story of my baker.

0: gaan het hebben over dansen op de dansvloer in een nachtclub. Want vanaf nu kan je dat in Roosdaal doen zonder alcohol, maar wel met gezonde mocktails en snacks. Elke eerste vrijdag van de maand kan je dat doen in discotheek Zuko in Roosdaal. En om het allemaal nog wat gezonder te maken, het feest begint al om 8 uur, zodat de feestgangers op tijd hun bedden kunnen. Anna Lucia, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent met dit idee gekomen om gezond uit te gaan. Waarom?
1: Ah, wel, ik heb altijd graag gefeest, maar nooit niet in die extreme alcohol en het negatieve van het nachtleven, daar hield ik niet van. En toen dacht ik van, waarom niet het gezondheid brengen naar het nachtleven? En het is inderdaad gelukt, want mensen hebben daar blijkbaar echt nood aan.
0: Ja?
1: Om op een gezonde manier te kunnen uitgaan. Ja.
0: Ja, ja, want het is al 1 keer geweest. Hè,
1: om op een... 2 keer al.
0: 2 keer al. De Power Dance Nightclub, zo heet jouw concept, jouw idee in de Zuko in Roosdaal. Hoe was dat?
1: Supergoed. Mensen vonden het heel leuk om op een gezonde manier aan hun eigen te kunnen werken. Het is ook superleuk. Ja. Je bent niet meer alleen om te sporten. Het is ook op een heel funne manier. Daar is ook feest aangekoppeld. Waardoor we laten eigenlijk mensen zien dat je aan je eigen werken ook op een leuke manier kan zijn. Met fun erbij.
0: En hoe ziet zo'n avond er dan uit? Want als ik denk van een avond naar een discotheek gaan, ja, dat is een drankje bestellen aan de bar en dan gaan dansen.
1: Ah, wel, we ontvangen de mensen om 20 uur. Ze krijgen van ons een collageen shotje om direct het gezondheid naar voren te brengen. En vanaf 20:45 beginnen we met een introductie van onze Power Dance moves. En dan wordt er eigenlijk gedurende de avond 4 workouts gegeven van telkens 15 minuten. Met telkens langere pauzes ertussen, zodanig dat mensen kunnen connecteren, nieuwe kennissen maken. Ook tijd hebben om te dansen tussen de workouts door. Dat maakt eigenlijk ons concept een heel, heel leuke concept.
0: Ja, ja, oké. Dus er gaat echt ook gesport worden in de discotheek.
1: Tuurlijk. Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Ja, fantastisch.
1: De eerste bedoeling is echt sport. Maar we willen het natuurlijk altijd heel fun houden. Dus het is zowel sport als plezier.
0: Ja, ja. En dus alcohol gaat daar dan niet zijn. Je zei net al, een collageenshotje wordt er dan uitgedeeld. Wat voor drankjes worden er nog zoal geserveerd?
1: Ah, wel, er zijn een drie, viertal gezonde mocktails aangeboden, waar dat er ook collageen terug in zit, vitamine, mineralen, alles wat dat eigenlijk je lichaam gezond maakt. Dus je gaat eigenlijk terug naar huis met een gezondere lichaam dan dat je gekomen bent.
0: Dat is echt fantastisch, want meestal is dat helemaal niet het geval. Hè?
1: Helemaal.
0: Als je dan uitgaat, ja, dan drink je misschien te veel. Dan lig je pas om 4 uur in je bed of zo, omdat het pas om 11 uur 's avonds begint. Maar ook dat laatste gaat bij jou niet het geval zijn, want het begint al om 8 uur 's avonds.
1: Ja, het begint om 8 uur 's avonds. Het is ook de bedoeling om nadien een afterparty van te maken. Dus tot ongeveer 11 uur zitten we eigenlijk met het sportgedeelte en het fun-gedeelte. En vanaf 11 uur wordt er een afterparty. En dan mogen ze van ons wel kiezen wat ze in hun lichaam zelf geven. Willen ze dan toch een alcoholische drankje drinken? Dat kan, dat mag. Maar het begin van de avond is sowieso puur op gezondheid.
0: Ja, oké.
1: Okay. Maar ik moet wel zeggen, de inspiratie blijft wel doorgaan. Mensen blijven echt met onze mocktails alleen de avond doorgaan. Waardoor dat ze de dag nadien geen kater hebben. Of misschien een powerdance kater, zou ik zeggen. Een leuke kater, zou ik zeggen.
0: Een beetje spierpijn, ja.
1: Ja.
0: Gezond op stap gaan, gezond uitgaan naar een discotheek. Het kan dus vanaf nu in discotheek Zuko in Roosdaal. Heel erg fijn bedacht. Anna Lucia.
1: Dank je.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers met Slow Motion. Ik vraag me af hoe lang het straks gaat duren, die zonsverduistering. Gaat dat ook in slow motion zijn? Erik Kooivaart, goedemiddag.
1: Hallo, hallo. Ja, het gaat wat duurt even. Hè. Het begint 20 na 7 zoiets. En dan 7:45 heeft hij de maximum bereikt. Toen was dat 95%. En dan rond 9 uur is het al afgelopen. Dus, enfin, is het afgelopen. Dus ja, alles bij elkaar. Ook bijna 2 uur.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus toch wel lang. Heb je al een eclipsbril? Want ik heb een eclipsbril.
1: Ja, ja, ja. Okay, dat is goed. Maand of 2 terug, toevallig, was ik bij de optieker met mijn bril. En dat bracht ze op dat moment die eclipsbrillen binnen. Werd het daar geleverd? Ik zeg, oh, dit is het moment.
0: Ja, ah, slim.
1: Ja, ja, ja. Ja. Trouwens, gisteren sprak iemand mij aan en die zei, verdorie, dat is jammer dat ik dan niet wist dat we in Europa, in Spanje, naar de totale zonsverduistering konden gaan kijken, want dan had ik mijn vakantie daarnaar geregeld. Wel, ik heb voor al die mensen die dat eens willen doen, een tip, want volgend jaar, in augustus, 2 augustus, is er opnieuw een 100% zonsverduistering in het zuiden van Europa te zien, het uiterste zuiden. Het puntje van Spanje en Noord-Afrika, het noorden van Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en ook in Egypte kun je dan een 100% zonsverduistering zien. En wat meer is, ze noemen dat de eclips van de eeuw, omdat het verduisterende moment meer dan 6,5 minuten zou duren.
0: Aha,
1: dat is
0: okay.
1: Toch wel uitzonderlijk lang. Dus bij deze een tip voor wie zijn vakantie volgend jaar in het kader
0: inderdaad,
1: van de eclips wil plannen.
0: Allen daarheen, ja.
1: Allen daarheen. Voorlopig bij ons wel goed nieuws qua helderheid. Hè? Want in 1999, als je dat nog herinnert, hadden we hier een volledige.
0: Ja.
1: Tot op het laatste moment was het bewolkt. Net op het moment dat de verduistering volledig was, trok het open, gelukkig. Maar vanavond is het vrijwel helder. Net zoals deze namiddag. Volop zon. Met dan temperaturen deze namiddag rond 31, 32 graden in Vlaams-Brabant. Vannacht blijft het lang warm. Minima rond 20 graden in de centra, 17, 18 op het platteland. Misschien ook de gelegenheid om na de zonsverduistering, als het dan donker is, is naar de vallende sterren te kijken, want dat is ook het moment. Volgende nacht is het hoogtepunt van de Perseïden, genoemd naar het sterrenbeeld Perseus, van waaruit ze lijken te komen, die vallende, zogenaamd vallende sterren. Dat is in het oost-noordoosten moet je kijken. Meer dan 60 per uur zou je er kunnen zien. Op deze nacht, hè, dat stofwolk waar de aarde doorheen gaat en die stofjes vallen dan naar beneden, met dat bekende effect. Morgen donderdag, zonnig, het wordt opnieuw warmer. We gaan naar 35 graden in Vlaams-Brabant. Vrijdag wordt dat zelfs 36 graden. Maar dan zaterdag zakt het naar een graad of 30 en wordt het wat wisselvallig. Zaterdag en zondag wisselvallig, wisselend bewolkt met een aantal buien. Lokale buien dan wel, dus hopen dat die net boven jou vallen. En begin volgende week blijft het wisselvallig. Ook dan een aantal buien, dan zal het op meer plaatsen buien vallen. Vooral dinsdag en woensdag. En, misschien belangrijker, het kwik zakt onder 25 graden.
0: Maak dat mee.
1: Ja, het ziet ernaar uit dat het toch wel gedaan is met de grote droge warmte.
0: Ja, ja, ja.
1: Want ook de dagen daarna lijkt het wat wisselvallig te blijven.
0: Dus maar dat is voor volgende week. Eerst nog die zonsverduistering van vanavond. Geniet ervan, Erik.
1: Ik doe mijn best. Tot morgen.

0: Dit was nog In Excess. Heel veel plezier vanavond met de Eclipse. Je kan dus ook bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen gaan kijken. En je krijgt er misschien nog wel een gratis Eclipse-brilletje bovenop. Tot morgen!
1: Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Je vindt ons deze zomer aan zee met veel zonnige muziek en live.

0: heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel veel mensen proberen nog op de valreep een eclipsbrilletje voor vanavond te kopen. En de spoeddiensten aan zee hebben het deze zomer drukker dan normaal.
1: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
0: Ja, veel mensen grijpen nog de laatste kans om aan één of meer eclipsbrillen te geraken voor de zonsverduistering van vanavond. Verschillende winkeliers kondigden op het laatste moment nog een nieuwe voorraad aan en op die plaatsen stonden al snel lange wachtrijen vanmorgen. Ook bij een supermarkt in Locristi in Oost-Vlaanderen schuiven al de hele dag mensen aan. Zaakvoerder Danny van Assen heeft dat nog nooit meegemaakt.
2: We zijn beginnen met verkopen rond 9:15. En tegen dat 8:55 was alles al uitverkocht, mijn 400 stuks. Spijtig genoeg moesten we de andere mensen dan niet tevreden naar huis sturen. Maar ik had dan gelukkig mijn leverancier nog kunnen bereiken. En hij beloofde mij er 2000 stuks. En ondertussen staan er hier terug massa mensen aan te schuiven, enkel voor een brilletje.
0: De prijs voor eclipsbrillen is op de meeste plaatsen door de grote vraag gestegen. Waar je ze de voorbije weken nog voor enkele euro's kon vinden, kosten ze nu vaak 7, soms zelfs 10 euro. En om die zonsverduistering vanavond goed te zien, is het wel belangrijk dat het niet bewolkt is. Volgens onze weervrouw Jacob Brokke ziet het er goed uit.
3: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets frisser wordt. Dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten is dat eclipsbrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier. Zoals bijvoorbeeld met een eclipsbril.
0: De zonsverduistering start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00 vanavond. De spoeddiensten aan de kust hebben het drukker dan normaal deze periode, dat schrijft het laatste nieuws. Tijdens de zomer zijn er altijd meer mensen aan zee, maar dit jaar zijn dat er nog meer door de hitte. In het ziekenhuis in Oostende en Knokke zijn er tot 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar. En die drukte heeft vooral te maken met ongevallen, de hitte en met alcohol en drugs, zegt spoedarts Emmanuel van Hoeken van het AZ Zeno in Knokke.
4: Dus een van de redenen is inderdaad hitte. En dan zien we dat op de momenten van de dag dat het heel warm is. Bijvoorbeeld die flauwvallen door de hitte. Maar we zien ook wel een sterke toename van verkeersongevallen, fietsongevallen. Die gaan dan over het algemeen op een ander moment van de dag. En daar is natuurlijk ook een link met het alcoholgebruik. De strandbaars bijvoorbeeld, die sluiten allemaal om 8:00. En we zien op de spoedgevallen zeer duidelijk dat rond 8:00 een piek is.
0: Een thuisverpleger uit Lebbeek in Oost-Vlaanderen is schuldig bevonden aan mensonterende behandeling, diefstal en witwassen. De man van 47 werkte al meer dan 20 jaar als verpleger, zowel bij patiënten thuis als in een instelling voor mensen met een beperking. 3 jaar geleden stapte een van zijn patiënten naar de politie omdat hij vermoedde dat de verpleger hem had bestolen. Bij een huiszoeking vonden speurders 70.000 euro cash geld en op zijn gsm stonden vernederende foto's van zijn patiënten. De rechtbank veroordeelde hem vanmorgen tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan de helft met uitstel. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant moeten de 3 verdachten momenteel voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen of ze verder worden aangehouden. Het gaat om de 24-jarige oom van de jongen, zijn moeder en een vriendin van haar. Marieke van Kouwenbergen, jij sprak met hun advocaten. Wat zeggen zij?
5: Ja, de oom van Hamza is de hoofdverdachte. Hij is aangehouden op verdenking van moord. Hij zou toegegeven hebben dat hij zijn neefje heeft geslagen. De moeder en haar vriendin zouden er niets mee te maken hebben. Dat zegt zijn advocaat Ibrahim Okuyulu.
6: Hij heeft zeer uitvoerige verklaringen afgelegd, zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter. Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
5: De oom is het er niet mee eens dat het gaat om moord. Hij zegt dat hij de dood van Hamza nooit heeft gewild. En hij vraagt om de kwalificatie om te zetten naar slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Ook de moeder van Hamza zit nog vast op verdenking van schuldig verzuim. Volgens haar advocaat Philippe Roels is ze erg aangedaan.
7: Zij is ontredderd. Zij voelt zich bovenal slachtoffer. En zij werkt mee met het gerecht op dit moment. Zij is moeder van Hamza. Verklaringen legt zij ook af in moeilijke omstandigheden. Dat is het belangrijkste.
5: In afwachting van het verdere onderzoek zitten de 3 in de gevangenis in Haren. Straks weten we wat de raadkamer beslist over hun aanhouding.
0: Dankjewel, Marieke. En het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht een grote aanval uitgevoerd op de Russische haven- en marinebasis in Novorossiysk aan de Zwarte Zee is dat. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en ook raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk, maar op beelden op sociale media is veel rook te zien. De graanterminal in de haven zou ook buiten gebruik zijn. En Rusland zegt dat er bij de aanval ook burgerinfrastructuur is geraakt en dat daarbij 2 doden zijn gevallen. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm. Dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Dit nieuws begon met de zoektocht naar de laatste eclipsbrillen voor de zonsverduistering van vanavond. Apothekers en winkels die nog brillen hebben, merken dat er nog altijd veel vraag is. Er staan vaak lange rijen. Alle info over die zonsverduistering kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
8: Merci Sophie. 6:06. Goedemiddag. 130 kilometer file op de E40 richting kust. Bijna 1,5 uur filegolven. Tussen Wetteren en Loppem door een ongeval blijft 1 rijstrook versperd. In Beernum nog een botsing. Daar is de weg grotendeels dicht. En op de E34 van Antwerpen naar Knokke 15 minuten extra tussen Maldegem en Damme. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland. Ook een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 richting Brussel 10 minuten extra tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op andere plaatsen kleine vertragingen. En in Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.
8: Straks dik vet feestje hier in Blankenbergen met Justin de Wild, de volkszanger uit Nederland, uit Veenendaal. Tuurlijk zing je mee met O Cheerio. Niks te wild voor de wild. Hij test het uit op het dak hier vanmiddag.

Hierbij leg je in welk buitenland dan ook uit waar je woont. Belgium, ja ja, van Pump Up the Jam van Technotronic. Ook alleen maar internationaal bezoek vandaag hier in Blankenbergen. We kleuren zo oranje dat zelfs Trump er jaloers van wordt. Straks Davina Michel, de Rotterdamse die je zeker kent van het duet Hoe het danst met Marco Borsato. Die staat hier straks om 19:30 live bij Radio 2 aan Zee. Maar eerst is het aan Justin De Wild. Je hebt die Nederlander al gezien op het VRT Zomerhitpodium met zijn Oh Cheerio. Te plezant dus om dat ook niet hier op ons dak te doen. 15:30, feestje op de pier.

0: zal je maar overkomen. Hè? Fell in love with an alien, the Kelly family. Dadelijk is het genieten met en nagenieten van Jovalli gisteren.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet. Every breath you
2: take. Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet
1: meer praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
1: Elke dag telt voor 2.

0: De Ruben van Gucht van zijn tijd was gisteren hier.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Het is een uitspraak die Jo Valli gedaan heeft in de krant. Maar ik wou dan toch echt wel weten, hoe zit dat nu, Jo?
2: Het artikel, dat was een journalist die mij die vraag had gesteld. Mogen wij u interviewen? Maar, zegt hem, nee. Een roddel van een dag allemaal of van een story of weet ik veel. Maar iets recht uit het hart zo. En ik heb gezegd, ah, waarom niet? Ja, ik heb eerlijk mijn mening gezegd en mijn gedacht gezegd. En ik vind dat dat moet kunnen. Maar de mensen mogen niet die kop lezen, hè. Want dat is... Dat zijn de journalisten, hè? Dat je om te verkopen. Maar het artikel moet gelezen worden. En dat was wel een heel mooi artikel, vind ik.
0: Ja, samenvatting aan alle vrouwen die ik heb gekend. En daar zullen we het maar bij laten. We zijn ook te weten gekomen dat Jo Valli nu al met kerst bezig is.
2: Inderdaad. En dat gaan we doen. Met natuurlijk kerstconcerten, maar er komt ook een kerstalbum uit. Klaar, bijna klaar. Ja, met, in de studio's, in, met kerstbomen en slingers. Om een beetje de sfeer te...
0: Echt?
2: Echt waar, ja, echt, ja, ja. Ja, dat is niet zo evident, maar toch, ja, erkoopieren, hè. Dus,
0: Ja, ongelooflijk, hè. Nu al het kerstalbum aan het inzingen. En Jo Valli is ook op dieet.
2: Ik was een beetje verlegen aan het worden. En dan moet je zeggen, de laatste keer dat ik op het podium stond met een concert, dan kwamen mensen tegen mij zeggen, je precies een beetje verdikt, hè. Maar eigenlijk is het mijn schuld, hè. Als ik thuis zit aan de televisie en daar staan zo van die witte Leonidas op... En ik zeg dan soms, allee, eentje kan geen kwaad. Dan worden er twee in de doos is leeg. Ja. Ben ik nu volledig mee gestopt. En ik ben nu al 4 kilo afgevallen. Gewoon door de snoep te laten. Hè?

0: liedje van begin jaren 90, maar blijft zo mooi. Hè? Trouwens, geen zomerslaap voor Clouseau. Ze zijn veel en goed uiteraard aan het spelen. Het is zo goed als 2:30. 136 kilometer file op de E40 richting kust. 1 uur trager tussen Aalter en Loppem. Door een ongeval blijft 1 rijstrook versperd. En in Beernum is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen bumperen 20 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rums 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aan de Werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. En in Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, nog altijd door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Jimmy Cliff, Sunshine in the Music en zomerse prijzen in de B-boxen. Die pakjesautomaten van B-Post. Facteur Nancy uit Thuis die stopt er elke week opnieuw mooie prijzen in. Ondertussen weet je wel hoe het werkt, maar je speelt dus gewoon nu al mee op VRT Max. Daar krijg je een tip naar welke B-box je moet zoeken in jouw provincie, want er worden er maar 5 gevuld. Dan krijg je ook een code en als die 2 kloppen, je staat aan de juiste B-box en je hebt de juiste code, wel, dan gaat vrijdag voormiddag vanaf 9 uur dat deurtje misschien wel open en win jij een exclusieve prijs. Dus zoek het maar uit op VRT Max.
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-Post. Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets. Japan, die.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oh, IKEA-tip van de week.
6: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar, Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
12: Voorwaarden op colruyt.be.

0: dat is die die ook graag meisjes kust. Katy Perry, Last Friday Night.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Fleur Leenaerts uit Tienen. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hey Fleur, jij kijkt al uit naar de zonsverduistering vanavond.
2: Ja, inderdaad.
0: Bezig met brilletjes aan het maken. Zelf eclipsbrillen maken. Fleur, hoe doe je dat?
2: Ja, ik ben dat samen met mijn kleine zus aan het doen. En we hebben eigenlijk cornflakesdozen gebruikt. En aan de hand van een cornflakesdozen maken we daar twee gaten in. Met zilverpapier en gewoon wit papier. En zo kan je eigenlijk de weerkaatsing naar binnen doen schijnen. Via een klein gaatje in het zilverpapier.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
2: En zo kun je straks
0: dus dat je daar
2: kijken.
0: Niet rechtstreeks door naar de zon kijkt.
2: Ja,
0: maar
2: inderdaad.
0: Via de reflectie.
2: Dus eigenlijk moet je dan...
0: Oké.
2: Okay. Ja, inderdaad.
0: Ah, goed. Ja, dat is, ja, het is wel wat, hè. Die stormloop op de eclipsbrillen. Het is niet te doen.
2: En we hebben er niet op tijd vast kunnen krijgen, dus maken we het er maar zelf van.
0: Zolang dat allemaal veilig gebeurt, is dat allemaal prima natuurlijk.
2: Ja.
0: Zeg maar, die andere favoriete hobby van jou, dat is stemmen op VRT Max voor de drie favorieten van VRT Zomerhit. Ja. Was het een moeilijke keuze?
2: Eigenlijk niet, want dat heb ik ook samen met mijn kleine zus gedaan. En we zijn er samen heel goed uitgekomen wie onze top 3 was.
0: Oké, we beginnen op 3. Wie hebben jullie daar gezet?
2: Op 3 hebben wij Meteor gezet met nooduitgang.
0: Is daar een reden voor?
2: Mijn kleine zus is vooral een heel grote fan van Meteor. En samen met mijn oma, omdat ze zingen dat ook samen. Als dat bijvoorbeeld op de tv komt of op de radio, dan wordt dat wel... Alles hard opgezet en dan kunnen ze zo samen meezingen.
0: Dat is keischattig, super. Op nummer 2?
2: Op nummer 2 staat Laura de Zoo met Plastic Paradise. Daar was ik vooral een hele grote fan van. Ik volg Laura de Zoo eigenlijk al sinds het begin dat ze populair is geworden.
0: Ja.
2: Dus dat was geen moeilijke keuze.
0: Oké, maar dan die nummer 1.
2: Die nummer 1 staat toch wel voor ons Bas Serra met All Because of You. En dat is omdat ik ken Bas van op mijn school, we hebben samen op school gezeten. En mijn kleine zus daar dus ook een hele grote fan van. We zijn deze zomer ook al een paar keer naar hem gaan luisteren. Op Suikerrok ook bijvoorbeeld dit weekend.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar ook al op de zoete zomer hier in Tienen ook al.
0: Ja, en een tienenaar die kan toch niet anders dan op Bas Serra stemmen? Fleur.
2: Ja, ook. Dat is
0: leeftijdsgenoten,
2: waar.
0: Klasgenoten. Voilà, daarmee was het meteen beklonken. Fantastisch. Prima samenwerking samen met de zus. Dankjewel voor die stem en blijven stemmen op VRT Max. Fijne dag nog, hè.
2: Dat gaan we zeker doen. Fijne dag, dag.

0: Daft Punk featuring Pharrell Williams, Get Lucky. Hier iets verderop staat dat circus van Camille. Acrobatie, magie, Camille. Ze doet het allemaal. Ze gaat het in de winter ook in Hasselt doen. En ondertussen probeert ze natuurlijk ook bij die finalisten van VRT Zomerhit te geraken. Maar ja, dat bepaal jij natuurlijk met jouw stem misschien wel voor dit nummer.
1: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
2: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Camille. En dan nu nog een andere topschijf.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Oh ja, het is er het moment voor Meat Loaf en die Paradise by the Dashboard Lights.

0: Meatloaf, Paradise by the Dashboard Line. Nog 2,5 weken zijn we hier aan zee in Blankenbergen tot en met 29 augustus. Dan is er die grote finale van VRT Zomerhit helemaal live. Als jij daarbij wilt zijn, helemaal vooraan wilt staan op die allerbeste plaatsen, ja, dan trakteer je jezelf op zo'n VIP-ticket als Zomervip naar Zomerhit. Het kan, hè. Er zijn nog een paar tickets over, dus scoor die gewoon nu al op VRT Max.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: We blijven duimen voor Isabel A. Straks komt ze nog eens voorbij in jouw radio. Ook muziek van Belle Perez, van Somber, Ingeborg en V.

0: nieuws met Sophie Verbrugge. Klanten van de bank Belfius kunnen op dit moment hun app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, dat is nog niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Er woedt op dit moment een zware brand bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Een afvalberg zou vuur gevat hebben, maar de oorzaak is nog niet bekend. De omgeving van het bedrijf in Lubbeek is te mijden en mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De rookpluim is tot in Leuven te zien. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant verschijnen de 3 verdachten momenteel voor de raadkamer. Dat zijn de oom van de jongen, de moeder van Hamza en een vriendin. De raadkamer moet beslissen of die 3 verder worden aangehouden. De 24-jarige oom van de jongen heeft gezegd dat hij verantwoordelijk is, niet de moeder en haar vriendin. Hij ontkent wel dat het gaat over moord, zegt zijn advocaat Ibrahim Okoyulu.
1: Wij zullen dan ook trachten om de kwalificatie te kunnen omzetten naar slagen en verwondingen met dood tot gevolg. Omdat mijn cliënt dat nooit heeft gewild. Hij heeft zeer uitvoerige verklaringen afgelegd, zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter. Zijn enige wil vandaag is dat de zus en de vriendin naar huis mogen gaan. Volgens mijn cliënt is hij de verantwoordelijke.
0: En heel wat mensen zijn nog last minute op zoek naar eclipsbrillen om naar de zonsverduistering van vanavond te kunnen kijken op een veilige manier. Op verschillende plekken in Vlaanderen staan mensen in de rij bij opticiens, apothekers of supermarkten die nog een nieuwe voorraad hebben. Bij een supermarkt in Locristie in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld, zaakvoerder Danny van Assen, heeft het al lang niet meer meegemaakt.
2: Het is geleden van corona dat de mensen hier zo staan aan te schuiven voor nog een brilletje te kunnen bemachtigen. Met corona was voor de mondmaskers en nu is het voor die brilletjes, het is echt extreem.
0: De prijs voor eclipsbrillen is op de meeste plaatsen door de grote vraag gestegen van enkele euro's naar 7 en soms zelfs 10 euro. De zonsverduistering start vanavond rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm en dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Merci Sophie. 2/2, 130 kilometer file op de E40 richting kust, 1 uur trager. Tussen Aalter en Loppem door een ongeval blijft daar 1 rijstrook versperd. Naar Antwerpen 15 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. De E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rums 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 15 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-Centrum is de linker rijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aan de Werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. En in Eeklo is de N9, de Molenstraat is dat, door een gaslek nog altijd afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Het is ondergegaan, maar onze duimen omhoog, super hard omhoog voor deze Isabel A. Voor een snel en volledig herstel uiteraard. Smeek maar niet om mij.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Jawel, jawel, jawel, lieve vrienden, het is zover. Justin de Wild is hier!
2: Kijk, wat een binnenkomst zegt hier in België.
0: Dat is de man van...
3: Cheerio!
0: Oh, cheerio!
2: Cheerio!
0: Justin, je weet Blankenbergen ondertussen wel liggen, denk ik.
2: Ja, gelukkig wel. Ja, het is gewoon één lange snelweg, dan een beetje binnendoor en dan ben je in Blankenbergen.
0: Heel lang.
2: En dan
0: lang.
2: Is het voor mij 3 uur rijden.
0: 3 uur?
2: 3 uurtjes.
0: Ja. Rij je zelf?
2: Nee, ik hoefde niet zelf te rijden vandaag. We deden lekker carpoolen, dus met elkaar meerijden. Dus ik kon lekker achterin, lekker relaxen.
0: Relaxen en denken van, goh, nu ga ik daar in die Radio 2-studio staan. Want je hebt natuurlijk al op ons VRT Zomerhit podium gestaan. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was echt geweldig. Ik kwam hier aanrijden toen en mensen die... gewoon massaal ontvangen. En dat is ook gewoon het mooie aan België. Ik wist helemaal niet dat het zo leefde eigenlijk, de Nederlandstalige muziek in België. En vooral ik zelf niet. Dus ja, ik kom hier aan en hey, Jus, hoe is het? Ja, net of dat je mensen eigenlijk al jaren kent. Terwijl ik eigenlijk helemaal nieuw ben in België. Ja, dat is gewoon een heel warm thuiskomen of zoiets. Ja.
0: Dat is de omkadering natuurlijk, maar dan sta je ook op dat podium met zicht op zee.
2: Ja, gaaf. Echt heel gaaf. Ik heb er echt van genoten. Ik heb de beelden teruggekeken. Nou, ik heb hem al denk 4, 5 keer heb ik hem al opgehad. Van, oh, dit is echt, echt heel gaaf. Mensen deden echt zo fantastisch mee.
0: Backstage was wat anders, hè?
2: Ja, backstage, het was lang wachten.
0: Heel saai. Dus
2: ja, ik was... Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Ja, weet je, we waren al heel vroeg en we hadden die dag ervoor hadden we al 3 optredens gedaan. Tot midden in de nacht. En toen zijn we eigenlijk doorgereden naar België. Ja, en dan kom je in België aan en moet je nog heel lang wachten voordat je eindelijk aan de beurt bent. Ja, dat was
0: En je had ook niks mee, hè? Geen kaarten, geen Scrabble,
2: Nee. Uno. Ik bedoel... Maar dat weet ik wel voor de volgende keer.
0: Hier sowieso bezigheidstherapie genoeg. Je ziet de fans hier. Die
2: ja, leuk. Echt begieten. Heel leuk.
0: Je mag straks ook draaien aan onze Radio 2 ballenbak. Je kan in het ballenbad als je wil. We houden je wel aan de waggel.
2: Kijk, gelukkig.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: The Loving Spoonful, Summer in the City. Ja, het is hoogzomer en dan zet je een zonnebril op natuurlijk.
1: Zomerhit Backstage.
0: Maar Justin de Wild, de mensen die nu meekijken via de Radio 2-app of via VRT Max, die zien dat je hebt een bril opgezet, maar dat is een hele bijzondere bril.
2: Het is een hele bijzondere bril. Nee, eigenlijk met deze zonnebril film ik eigenlijk alles wie binnen is. Eigenlijk film je eigenlijk wat je ziet eigenlijk. En dat is, dan kan je dan via je telefoon kan je dat terugkijken. Maar het is alleen maar leuk voor de socials. En dat,
0: dus dit interview
2: ja, dit interview, dit is...
0: Dit ga je op
2: als je
0: Instagram
2: nou zwaait,
0: zetten.
2: Dan zetten
0: ik ga zwaaien. Hallo, dag Nederland.
2: Ja, het is...
0: Heerlijk.
2: Ja, het is een keer een hele andere een beeldgeving, laat ik zo zeggen. Het is,
0: technologie staat voor niks.
2: Nou, dat. We hebben aangeraden van je moet een keer achter de schermen laten zien. Ja, maar ik moet er wel aanzetten dan.
0: Ja, dan moet je niet constant met zo'n
2: ding sleuren. Nee. Stel ik een gesprek met de burgemeester bij ons in Nederland, of in Veenendaal dan. En toen was ik vergeten de bril aan te zetten.
0: Maar misschien maar goed ook.
2: Ja,
0: niet alles moet gedeeld worden.
2: Nee,
0: je weet nooit. Dus als Justin de bril op heeft, pas op, man.
2: Pas op.
0: Nee, je staat plots op nummer 1 in Nederland op een gegeven moment.
2: Ja.
0: Wat doet dat met jou? Wat denk je wel eens van, wat maak ik hiermee?
2: Ja, het is natuurlijk gewoon heel raar wat je is overkomen. Het is niet niks, laat ik zo zeggen. Vroeger zong je eigenlijk zelf altijd die nummer 1 hits. En dan vond je het geweldig om te zien. Ja, eigenlijk dat best wel Engelse liedjes altijd op 1 stonden. Dus ja, eigenlijk de droom was nooit echt op 1 te komen. Want je had Nederlandstalige muziek en Nederlandstalige muziek in Nederland. Dus eigenlijk toch heel anders dan wat de Nederlandstalige muziek hier leeft. Maar toch, ja, het is gelukt. Het is echt gelukt. En toen ik dacht te horen kregen dat we richting die nummer 1 gingen. Ja, dat was gewoon geweldig. De landelijke hitlijst in Nederland. Ja, daar ging die gewoon omhoog. En dan kwam je op 39 kwam je binnen naar 18, van 10 naar 5.
0: Je voelt jezelf stijgen. Ja. En dan als jonge gast met 22 en dat moet toch wow zijn, hè?
2: Ja, het is echt geweldig om mee te mogen maken. Dit is gewoon echt een droom voor iedereen, denk ik, die muziek maakt.
0: Hoe anders ziet jouw zomer er nu uit dan de voorbije zomers?
2: Ja, voorheen was ik nog wel een paar dagen vrij eigenlijk in de zomer. En dan kon ik lekker zelf aan het strand genieten. En ik ging af en toe op vakantie, maar momenteel zat dat er even niet in. Maar dat gaat echt nog wel komen, denk ik.
0: Wat gaat er gebeuren in het najaar? Heb je reisplannen? Zet die bril af.
2: Ja, ik zet de bril af, want dat is veel leuk.
0: Ik vind het verrekkelijk kost om
2: Nou, dat. Nee, ja, ik heb nog wel plannen eigenlijk. In september ga ik 5 dagen naar Spanje toe.
0: Okay.
2: Dus we zijn hard bezig ook in de studio met de videoclipopnames voor de volgende single. Dus ja, ik ben heel blij eigenlijk dat we een liedje hebben kunnen vinden. Wat eigenlijk uitgekomen. En ik ben ook heel benieuwd wat de mensen daarvan gaan vinden.
0: Het ijzersmeden wanneer het heet is.
2: Nou, zeker.
0: Maar Blankenbergen is ook vakantie, Justin de Wild.
2: Heerlijk.

0: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Yeah! De muzikanten zijn er al.
0: Nu nog de zomerhit.
2: Woe!
3: De Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met
1: VRT.
3: Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
4: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Lijze.
1: Radio 2.
3: Radio 2.

0: Summer Hummerwrecker.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
2: Justin De Wild, dat is met DT achteraan en een kleine D. Justin, ben je van adel? Is dat ooit onderzocht?
3: Was er maar waar. Was er maar waar. Nee. Ik ben er wel van de dure variant. Maar nee. Ja.
2: Wat bedoel je met de dure variant?
3: Ja, als ik iets zie, dan moet ik het wel gelijk hebben.
2: Een luxe poes.
3: Ja, een luxe poes. Ja,
2: echt
3: ja. Het is wel de luxe variant. Die is Justin met een E en De Wild met DT.
2: Ja. En de man waarmee wij allemaal meezingen met deze hier. Ja, cheerio. Het nummer wordt ontzettend veel aangevraagd bij Radio 2 Kickstart. Fijn. Jij voelt dus gewoon de kassa rinkelen, hè?
3: Nou ja, het gaat niet om de kassa, maar het gaat eigenlijk meer om de publiciteit hier in België. Ja, dat, ik wist echt niet dat het zo leefde hier in België. Maar ik ben ontzettend blij en ja, ik vind het gewoon echt heel gaaf en mega trots dat mensen hier uit België gewoon omarmen. Ja, dat is zo warm gevoel hier ook.
2: Ja, als de Nederlanders jou omarmen, de Belgen doen mee, dan spreken we ondertussen over platina. Meer dan 20 miljoen streams.
3: Ja, hij is platina gegaan, ja.
2: Toch zot.
3: Ja, echt heel gek, echt heel gek.
2: Maar dat de Belgen cheerio meezingen, is dat anders dan de Nederlanders? Hoe voel je dat?
3: In Nederland moet je altijd eerst een biertje op hebben voordat je dan echt losgaat. En hier in België zingen ze gewoon zonder een biertje.
2: Uiteraard.
3: Of zonder een pintje zingen ze alles mee. En dat is echt heel mooi om te zien.
2: Ja, maar dat pintje dat heeft er wel in zekere zin mee te maken, want het is een soort van cheers, toch?
3: Cheers is, cheers. Maar cheerio is eigenlijk tot ziens en dan kom je graag weer eigenlijk.
2: Oké. Okay.
3: Dat betekent cheerio, maar het heeft ook wel iets van cheers.
2: Ja, en waarop wil jij vandaag proosten en klinken, Justin De Wild?
3: Ik denk wel toch op het lekkere weer hier in Blankenbergen. En dat ik langs mag komen bij Radio 2. Ja, ik vond het echt mega gezellig en leuk.
2: Je bent
3: echt
2: 22, hè, bijna 23 in september komt het eraan. Ja, dus nu al een gelukkige verjaardag. Maar helemaal klaar om Vlaanderen te veroveren. Dus vanaf nu spreken we over Justin, de veroveraar.
3: Ja, zeker.

fantastisch, hè? Justin die is ondertussen ook het publiek ingedoken hier op het plein voor de foto's. Het is zweten, maar het is wel allemaal gezellig. En straks om 3:30 zing je dat dus hier mee op de pier of thuis waar je meekijkt. Want je kan dat doen. Alles meevolgen via VRT Max natuurlijk.

0: Bad Dreams van Teddy Swims. Linda van Gossum is onder de indruk van Justin De Wild en vol een bak aan het meegenieten daar in Brecht. Hoppa, echt zalig. De radio gaat hier vol een bak op dit moment. Ja, en straks dus nog eens, hè, om 3:30. Nu is het 3:30. 130 kilometer file op D40 richting kust. 1 uur trager tussen Beernem en Loppem. Door een ongeval blijft 1 rijstrook versperd. Naar Antwerpen 15 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rums 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland ook 15 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Gent op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gent-Brugge 15 minuten. De buitenring rond Brussel 1 half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Door een ongeval daar. Op de N16 richting Willebroek 1 kwartier aanschuiven aan de Werken in Temse. Naar Breda op de E19 bij Kleine Bareel door een defect voertuigvertraging en op andere plaatsen alleen nog wat kleine vertragingen. En in Eeklo is de N9, de Molenstraat, nog altijd afgesloten door een gaslek tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalsstraat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Ja, het is wel wat, hè. Justin De Wild bij ons. En dan nog de Wild Horses van Gino Vannelli. Het valt meteen mooi samen hoe deze woensdag is. Een wilde woensdag in Blankenbergen. En dan straks vanavond ook nog eens die zonsverduistering. En die vallende sterren. Een dag voor de geschiedenisboeken, met andere woorden.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
7: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
6: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Go Yellow!
11: Elke dag telt voor 2.
12: Radio 2.

0: choreografie hier in de studio bij deze Village People YMCA. Begin juli is trouwens de frontman Victor Wils overleden. Hij is 74 geworden, dat was de politieagent. En je weet, Village People die stonden op podium als personages met iconische verkleedkleren aan. Je had ook een cowboy, een bouwvakker, een inheemse Amerikaan. We hebben dat zelfs ooit nog met de Radio 2-band gedaan. Dat is zo'n gelegenheidsformatie onder leiding van dirigent en muzikant Patrick Mortier in de vroege jaren 2000. En ik was toen die politieagent van Village People. Maar gelukkig is daar geen spoor meer van te vinden op het internet.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Fast Love van George Michael. Ja, straks gaat het gebeuren vanavond, dat uniek moment aan het firmament. Zonsverduistering, de grootste sinds 1999, met bijna 90% van de zon die achter de maan verdwijnt. Wil je dat meemaken hier bij ons samen in Blankenbergen? Dat kan dus, hè. DJ Dan Massetti volgt het allemaal vanaf 7 uur. We hebben ook 500 eclipsebrilletjes. Jawel, want dat is belangrijk. Nooit naar de zon kijken met het blote oog. Laat je niks wijs maken. Niet met een zonnebril, een cd of een dvd. Alleen met een echte eclipsebril. We hebben er 500, dus meer dan welkom vanaf 6:30. Dan zijn we helemaal klaar om vanaf Dixie 7 uur dat spektakel aan de hemel te bewonderen. En als je er nu niet zou aangeraken hier bij ons, is dat ook geen probleem, want we gaan het streamen. De zonsverduistering gaan wij live uitzenden op een groot scherm hier op het dak van onze radiostudio tijdens het optreden van Davina Michel. Dus dat is een ongelooflijke win-win. Dan kan je en naar de zonsverduistering kijken en tegelijk genieten van de fantastische muziek van Davina Michel. En we maken zelfs een uur langer live radio vanuit Blankenbergen. Dus ook hier op Radio 2 of VRT Max kan je het allemaal meevolgen.

Ja, jongens, die zonsverduistering, het is wel wat hoor. Het is hier zelfs met gebarentaal. Komen ze voor de studio staan, zo teken doen van brilletje. En precies een papegaai, constant hier. Ja, ja, half zeven. Oh, maar voor de rest, zonnige woensdag hoor, in Blankenbergen. En ik zie ook heel veel vrolijke mensen in het geel. Kleur van de zon, citroengeel, felgeel, geel petje, gele t-shirt. En straks Justin De Wild op het podium, live bij Radio 2 aan Zee. Staan zelfs al mensen op ons dakterras.

Omdat het niet altijd over Mia hoeft te gaan natuurlijk. Gorky met Anja en DJ Anja. Er wordt ook wel naar gevraagd, maar die is ondertussen met vakantie. Jawel.

0: Relax en geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Oh, cheerio. We zingen het straks om 3:30 samen met Justin De Wild op het dak van de radiostudio. Dus ja, voor een feestje groot of klein, je weet waar je moet zijn. In Blankenbergen.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Klanten van de bank Belfius kunnen op dit moment hun app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, dat is nog altijd niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden organisaties zich ook voor op de zonsverduistering van vanavond. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Bij volkssterrenwacht Urania in Hoofd in de provincie Antwerpen bijvoorbeeld staan alle telescopen al klaar. De eclipsbrillen zijn daar volledig uitverkocht en het wordt ook aanschuiven voor de telescopen. Maar voor het vele volk is er wel ook een alternatief voorzien, vertelt directeur Mark van den Broeke van de Volkssterrenwacht.
1: Wij gaan op onze parking, speelplaats van de school, eigenlijk gaan we een groot tv-scherm plaatsen, maar dan ook een livestream doen. Dan gaat de eclips gevolgd worden door een telescoop. En dan kunnen de mensen op het scherm ook volgen of gewoon online via YouTube, ons YouTube-kanaal, kunnen ze de eclips volgen.
0: Of je kan het ook allemaal volgen vanaf 7:15 op vrtnieuws.be en iets na 8:00 op VRT1. De nieuwe Europese regels rond verpakkingen veroorzaken veel onduidelijkheid bij bedrijven, zeker bij kleinere ondernemers. Vanaf vandaag en ook de volgende jaren gaan stapsgewijs nieuwe verplichtingen in om afval te beperken en beter recycleerbare verpakkingen te gebruiken. Elke van Bellingen verkoopt accessoires voor racepelletjes op de computer.
2: Dus wij importeren het meeste uit China. Dat komt hier toe in kartonnen dozen en wij gaan die dozen dan eigenlijk meestal hergebruiken om te versturen naar onze klanten. Als ik het goed versta, moeten wij in elk land eigenlijk een soort van verpakkingsvertegenwoordiger hebben, die dan per jaar een melding moet doen hoeveel verpakking wij importeren en welk soort verpakking. Het is eigenlijk spijtig dat we het allemaal zelf moeten uitzoeken.
0: En de Colombiaanse regering kondigt 3 dagen nationale rouw af voor de slachtoffers van de zware aardbeving van eergisteren. Tot nu toe zijn al meer dan 250 slachtoffers geborgen en hulpdiensten zoeken ook nog altijd verder naar slachtoffers. 3 dagen lang zal de nationale vlag half stok hangen in het hele land en ook op ambassades in het buitenland. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 32 graden. Morgen en overmorgen doen we daar nog een paar graden bij. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm. Dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: 2:03, 134 kilometer file op D40 richting kust. 3 kwartier trager tussen Beernem en Loppem. Door een ongeval blijft er 1 rijstrook versperd. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 25 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten van voor Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de N16 richting Willebroek 15 minuten langer onderweg aan de werken in Temse. Naar Breda op de E19 bij Kleine Bareel door een defect voertuig bumperen. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. En in Eeklo is de N9, de Molenstraat, nog altijd door dat gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.

Level 42 running in the family. Dieter van Heulen is beu. Hij zegt van stop met constant over die zonsverduistering te spreken. Ja, Dieter, het is nu eenmaal de talk of the town, de talk of the country. Mensen worden zot. Iedereen wil dat zien vanavond. Dus ook op onze stream. Kan dat hier volgen live in Blankenbergen op grootscherm of via VRT Max. En om eens over iets anders te babbelen. Wel, Dirk Bruggeman die laat weten anderhalve maand te vroeg. Maar we zijn maïs aan het dorsen. Lekker heet in de polders.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Woensdag 12 augustus. Ik denk dat we kunnen zeggen dat het een wilde woensdag is.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En ja, daar zit Justin de Wild zeker voor iets tussen.
2: Ja, de wilde, wat is het vandaag? Woensdag.
0: De wilde woensdag?
2: Woensdag, ja, de wilde woensdag.
0: Het bekt lekker.
2: Ja, toch? De wilde woensdag.
0: Voilà,
2: met Justin de Wild.
0: Justin de Wild. Ah, zeg je zelf Justin? Je weet dat nooit zelf, hè. Soms zeg je Justin, dan weer Justin. Wat is
2: het
0: nu?
2: Het is gewoon met de J. Of het is Justin, of het is Justin. Maar je maakt het niet uit.
0: Lekkere gozer uit Nederland, zoiets. Zou je in België kunnen wonen?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, de mensen zijn echt wel heel schappelijk en ook heel gemoedelijk. Dus ik denk echt wel dat België wel mij trekt of zoiets.
0: Ja?
2: Dus als ik ooit nog verder in België mag komen, dan ga ik er toch wel eens over nadenken.
0: Ja, Zoe Levi, jouw Nederlandse collega, die is helemaal fan van de mosseltjes hier.
2: Ja, die is ook top. Ja, ik hou sowieso van Belgisch eten, dus dat kan helemaal goed.
0: Hou jij van eten?
2: Ja, nee.
0: Eet jij graag?
2: Nee, helemaal niet.
0: Culinair.
2: Nee. Ja, ik hou natuurlijk gewoon heel veel van lekker eten. Dus hier in België komt het wel goed met de mosseltjes.
0: Daarvoor kom je naar België.
2: Ja, zeker.
0: Zegt dat
2: wel. En de frietjes, hè.
0: Ah, en de garnaalkroketjes.
2: De Vlaamse friet. Ja, heerlijk.
0: Justin, er is nog een vraag voor jou. Niemand weet welke vraag dat gaat zijn. Ik ook niet. Want die komt uit onze Radio 2 ballenbak gerold. Dat is het muntje. Je ziet hem daar staan. Je hebt de gleuf. Je weet niet echt hoe het werkt precies. Kijkt. Ja, voilà. Dus er is een gleufje.
2: Ja.
0: Dus daar stik je dat centje in.
2: Ja.
0: Ja. En dan draai je. En dan komt daar een bal uitgerold.
2: Oké.
0: En dan heb je nog een beetje mankracht nodig. Ik wil jou helpen als het niet lukt. Nee, maar het lukt.
2: Hij is open.
0: En een vraag. Heel spannend altijd. Want ja, welke vraag zal
2: ramp,
0: het zijn?
2: Ramp. Even kijken hoor.
0: Ja, doe maar rustig.
2: Ramp. Je zit vast in een kleedkamer. Welke drie Vlaamse artiesten mogen erbij?
0: Oeh. Ja, oké. Dan test ik meteen jouw kennis van de Vlaamse artiesten. Pas op, hè. Dat is intiem, hè. Kleedkamer delen. Daar mag niet zomaar iedereen binnen, hè.
2: Nou ja, maar ik denk K3. Dan hebben ze gelijk klaar.
0: Nee. Valt er daar eentje in de smaak?
2: Ja, tuurlijk. Nee, Meteor mag erbij. Sam Goris mag erbij.
0: Oké.
2: Ja, ik en natuurlijk... hoe heet hij?
0: Nu ben ik benieuwd aan wie je aan het denken bent.
2: Ja, ik ken Vlaamse artiesten, ken ik wel. Maar ik weet niet meer... Ik ben nog best jong. Maar Wil Tura is overleden, toch?
0: Nee. Die
2: of nog niet?
0: De keizer van het Vlaamse lied.
2: Sorry.
0: Nee, maar het is helemaal... Maar ik vind het heel mooi dat je hem noemt.
2: Ja.
0: Want dat is...
2: Ik zal wel de verhalen van hem willen horen.
0: Dat is de top.
2: Ja, voilà. ik zal de verhalen wel willen horen.
0: Zeker.
2: Hetzelfde met de Bobby Prince of zoiets. Zou ik ook wel weer de verhalen willen horen. Echt waar, ja. Ik ben heel fan.
0: Een kleedkamer vol klassiekers van
2: jou. Ja, dat denk ik wel.
0: All right.

0: En dan komt hij nog.
1: Voilà, kusje van Noordkaap.
2: Radio 2. Zomerhit Backstage.
1: En ook eentje van Justin de Wild. Ja, nu twijfel ik constant hoe ik jouw voornaam moet uitspreken.
3: Zeg maar Justin.
1: Justin, ik vind zo, ja, het bekt lekker internationaal.
3: Justin.
1: Justin.
3: Dat mag ook, hè? Frans.
1: Voor aan de andere kant van de taalgrens. De man van de sfeer, van de ambiance, van de nummer 1 heet Cheerio. Maar ja, Justin, belangrijke vraag. Wat ga jij nog zingen straks hier op ons podium?
3: Nou ja, ik denk wel dat ik Cheerio plein mee moet opzwepen. En dan heb ik nog een aantal leuke liedjes wat ik eerder heb uitgebracht. Dat ga ik ook gewoon doen. Dus kijken hoe het hier in België aanslaat.
1: Welke?
3: Nou, ik heb Esmeralda meegenomen. Dat had ik eigenlijk toen ik net een jaar of 17 was. Toen had ik daarmee eigenlijk een beetje de hitlijsten wel te pakken. Maar toch niet die nummer 1 hit. Dus ja, we gaan die gewoon proberen. En Lang leef de lol. En dat is eigenlijk een liedje wat hiervoor was. Dus eigenlijk wel goed in de smaak.
1: En ik zou gewoon Cheerio nog eens doen.
3: Zullen we gewoon twee keer Cheerio doen?
1: Ja, ik vind dat. Ja, toch. Ja, voilà.
3: Het plein staat er wel lekker vol, hè? Er zijn best wel veel bekenden. Sommigen uit Nederland. Nederland zijn erbij.
1: Heel fijn. Ja. Nog 13 minuten, dan gaan we eraan beginnen. Hoe zie jij dat, die laatste minuten voor een optreden meestal? Is dat volle focus of is dat gewoon losjes met alle gemak?
3: Gewoon losjes.
1: Ja.
3: Ik ben heel makkelijk en ik heb bijna eigenlijk nooit zenuwen. Behalve bij de zomerrit. Had ik het wel, ik dacht, nou moet het wel even goed zijn.
1: Ja, zeg vandaag ook, hè?
3: Ja, zeker, zeker. Nee, zeker, zeker, zeker. Maar ja, dat is wel, er zijn allemaal camera's op gericht. En dan denk je toch wel, het moet wel echt extra goed zijn.
1: Vandaag ook, maar je ziet die mensen hier, al die lieve fans, al die
3: Kijk, ze zwaaien.
1: Iedereen heeft er veel zin in. Dus heel veel plezier dadelijk.
3: Ja, leuk. Dus,

0: kan nog altijd stemmen voor deze Laura Tesoroook. Een van de genomineerden voor VRT Zomerhit. Ze zit trouwens in die laatste tv-show, dus die zie je niet nu zaterdag, maar wel volgende week zaterdag 22 augustus op VRT 1 en VRT Max.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg, de Vos.
4: Ja, Lemmes?
3: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
4: Oei, wat doet hij er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes. Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: IKEA-tip van de week.
9: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
10: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
12: Radio 2.
13: Oh boy.

Child van Sabrina Carpenter. Je ziet hier wel wat in Blankenbergen, hoor. Mensen komen echt met de zotste dingen naar de studio. Laten zien allemaal foto's van jaren geleden bijvoorbeeld. Aan de zee, dat kan soms wel een beetje confronterend zijn. Maar er was ook een dame die kwam vertellen... Hey, ik heb gisteren tickets gekocht voor Radio Benen, Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Ze is eigenlijk gewoon voor dat fantastisch feestje daar in Antwerpen, Koningin Elisabethzaal. Ze heeft getwijfeld tussen 's middags of 's avonds, maar het is dan uiteindelijk toch voor de namiddag gegaan. Zeer terecht trouwens om die tickets te bestellen. Het is de allerlaatste keer dat zal gebeuren daar in de Elisabethzaal in Antwerpen. Dus echt wel uniek, hè. Met Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleinmans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Bij Radio BNE op 14 Max vind je alle info. En daar kan je je tickets ook bestellen.

0: Soul Sister, tell me what it takes. Hier op de pier in Blankenbergen komt het gewoon vanzelf. Sfeer, ambiance. Voor hetzelfde geld wordt die polonaise spontaan ingezet. Dadelijk met Justin de Wild live bij Radio 2 aan Zee. Maar dat gevoel kan je dus thuis ook krijgen. Of waar je nu ook aan het luisteren bent. Gewoon alles meevolgen via VRT Max. Het is nu het moment. 3:58 op de E40 richting kust. Een half uur trager tussen Beernem en Loppem. Door een ongeval blijft daar één rijstrook versperd. Naar Antwerpen 15 minuten erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 20 minuten aanschuiven tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Gent hinder op de E17 ter hoogte van het parkeerterrein in Kruibeke door een ongeval op de rechte rijstrook. Naar Breda op de E19 bij Kleine Bareel door een defect voertuig. Op de N16 richting Willebroek 15 minuten aan de werken in Temse. Naar Brussel file rijden op de E40 bij Sint-Stevens-Woluwe door een ongeval daar. De buitenring rond Brussel 20 minuten van voor Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen door een eerder ongeval. En op de binnenring 20 minuten bumperen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren door een defect voertuig op de middenrijstrook. Naar Leuven 10 minuten te trager op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Berthem. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. En in Eeklo is de N9, de Molenstraat, nog altijd afgesloten door een gaslek. En dat tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Bobby Harp en Sunny. Zonnige woensdag sowieso, maar ook een wilde woensdag hier in Blankenbergen. Met Justin de Wild. De wilde Justin hier op ons podium. Heeft net al voor de eerste keer Cheerio live gezongen. Volle macambiance. Maar kijk, hij heeft beloofd dat hij daar straks ook nog eens mee gaat afsluiten. Maar zou dit al Esmeralda zijn? We luisteren even mee. Naar nummer 2.

0: Ja, ja, dat is ze, jongens. Prachtig, volg het allemaal via VRT Max.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Elke dag telt voor twee.

Donna Summer, she works hard for the money. Ja, als een zelfverklaarde luxe poes zal Justin de Wint ook serieus moeten werken voor het geld. Op dit moment staat hij op het podium. Esmeralda is al gepasseerd ondertussen. Voorlopig zie ik nog geen Polonaise op het plein. Wel heel veel sfeer en ambiance en de handjes in de lucht. En het gaat nu op dit moment over... Ik ga vanavond uit de bol, doe de glazen maar weer vol.

0: Ja, voilà, maak van elke dag een feestje. Dat is eigenlijk het motto, hè, ook van Justin de Wild. Maar wij doen daar gezellig aan mee. Want vanavond die andere Nederlandse, Davina Michel, op ons podium om 19:30. Tijdens de zonsverduistering. Dus dat is fantastisch. Dat is geschiedenis die je hier meemaakt. Live bij ons in Blankenbergen.
1: Radio 2 Zomerhit, back.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Roxy Music, Angel Eyes. Ik zie vooral pretlichtjes in de ogen van DJ David van Ottegem. En een suikerwafel in zijn mond heeft hij daarnet weer gekregen van een luisteraar. Dat is werken aan zijn sixpack, zegt hij dan. Ik denk vooral mondjes spoelen en zorgen dat dat allemaal weggewerkt is. Want zo dadelijk heel veel DJ David na 4 uur in je radio.
1: Vanavond op VRT1.
2: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonschap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
3: Wow,
2: Tamagotchi.
1: Op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier. En Colruy trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, hè.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja, het kan anders.
8: Mannekes, Bompie. Dees gaat het fantastisch vinden.
9: Denkt u?
8: Vrijdag en zaterdag.
9: Ja.
8: Is het nee?
9: Is het nee
8: tegen BTW?
10: Is het nee tegen BTW?
9: Allee, gast!
10: Dat is fantastisch!
8: Zie je wel?
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma, Gamma.
13: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
14: Er is wel een vuiltje aan de lucht. Het is een hele maan die voor de zon schuift vanavond. En wij gaan dan ook nog even door. Even langer dan normaal. Tot 9 uur vanavond. Welkom.
15: Elke dag, telk voor 2. VRT Radio 2.
16: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden organisaties zich voor op de zonsverduistering van vanavond. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9 uur. In Genk in Limburg is er vanavond de nacht van de eclips op de mijntrail van Waterschij. Er worden zo'n 1000 mensen verwacht. Volkssterrenwacht Cosmodroom zet telescopen klaar op de trail en onder meer Limburgs weerman Ruben Wijtjens zal uitleg geven. Voor wie nog geen plekje heeft gekozen, heeft hij ook nog enkele tips.
17: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon, daar waar de zon zal ondergaan. Het helpt om in een veld te gaan staan bijvoorbeeld, maar ook om je wat hoger te begeven dan de omgeving. En onze Limburgse terrels bijvoorbeeld, die lenen zich daar uitstekend toe.
16: Oogartsen waarschuwen intussen dat je onherstelbare oogschade kan oplopen als je zonder bescherming recht in het zonlicht kijkt. Niet iedereen heeft nog een eclipsbrilletje kunnen bemachtigen. Waar er vandaag nog voorraad was, stonden ook lange rijen. Oogarts Valerie Verhelle geeft nog een tip aan mensen die met een groep of het gezin een brilletje delen.
18: Ik denk dat er minder brillen zijn dan dat er gegadigden zullen zijn om te kijken. Dus mensen gaan die brillen delen. Ja, dan gaat het over het praktische. Hoe ga je kijken, stoppen met kijken en die brillen aan de volgende geven? Ofwel, als je genoeg gekeken hebt, kijk je eventjes naar de grond en wissel je zo. Ofwel draai je eventjes om. Het is gewoon belangrijk dat je niet die bril afdoet en blijft kijken.
16: Klanten van Belfius kunnen opnieuw betalen met hun bankkaart en geld afhalen. Dat heeft de bank aan Belga laten weten. De app van Belfius raadplegen en gebruiken voor betalingen lukt wel nog niet voor iedereen. De storing bij Belfius ontstond deze middag. Over de oorzaak van de storing is niets bekend. En binnenkort zal je op het streamingsplatform Spotify duidelijk kunnen zien wanneer muziek door artificiële intelligentie is gemaakt. Die artiestenprofielen krijgen een apart label. Spotify krijgt steeds meer kritiek van luisteraars en artiesten over hoe het met muziek omgaat die gemaakt is door artificiële intelligentie. Die muziek maakt een steeds groter deel uit van de catalogus, zegt docent media Steven de Hertog van Thomas More Hogeschool.
19: De streamingplatformen worden op dit moment overspoeld door AI. Het is heel gemakkelijk om een liedje op te laden en dus wordt er eigenlijk gezegd dat bijna de helft of meer van een catalogus van Spotify AI zou zijn. Dat zijn liedjes die gebruikt worden om afspeellijsten te vullen. Bijvoorbeeld om te gaan fitnessen. Waarbij dat mensen minder aan het opletten zijn welke muziek ze nu eigenlijk aan het luisteren zijn. Minder dat fangevoel ook willen oproepen.
16: Het is zonnig en warm, met ook vanavond weinig tot geen wolken. Morgen en overmorgen halen we temperaturen tot 35 graden. Het weekend wordt geleidelijk aan minder warm. Dan is er ook meer kans op een lokale bui of een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 2 aan zee.
16: David van Ottegem.
14: En ik ben geen artificiële intelligentie. Radio 2. Nog niet, nog niet. Niet artificieel en intelligent? Een beetje. We gaan starten met The Police. Every Breath You Take. Goedemiddag.

0: Hij zal toch wel even omhoog moeten kijken, ook als het 13 minuten over 8 is vanavond. The Police, Every Breath You Take. En Mona die probeert haar ogen op de files te houden.
1: Ja, en dat lukt. Al is het moeilijk, want het is heel veel vandaag. Rond Brussel op de binnenring zo'n 3 kwartier extra aanschuiven of rijden. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Daar staat een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de buitenring een half uur bij. Dat is van voor Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Richting Brussel hinder op de A201 bij Zaventem. Daar staat een defect voertuig. Richting Leuven gaat het 10 minuten trager op de E40. Tussen Sterrebeek en de Werken in Berthem. Richting Antwerpen wat trager. Rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent. Zo'n 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En richting Stabroek 15 minuten tussen Waaslandhaven-Noord en de Tijsmans-tunnel. Op de N16 richting Willebroek zo'n 20 minuten bij aan de Werken in Temse. Op de E40 richting Kust 20 minuten trager rijden tussen Beerlem en Loppem. Komt door een ongeval. Een rijstrook blijft daar nog altijd dicht. Op andere plaatsen kleine vertragingen. En in Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, die blijft door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
0: De eclipsgekte is losgebarsten. Op sommige tweedehands sites kan je een brilletje dat normaal misschien maar 2 of 3 euro kost nu kopen voor 30 of 50 euro. Er is zelfs iemand die er 2 voor 150 euro aanbiedt. Maar alleen als je die vandaag... Of als hij zelf die vandaag nog op tijd geleverd krijgt. Dus het is zelfs onder voorwaarden. Onder voorbehoud. Zo zeg je. Waanzin. Ja. Waanzin.
1: Morgen gaan we er ook niet veel mee zijn natuurlijk.
0: Nee, dan worden die... Dan geven die er geld voor als je ze komt halen.
1: Ja.
0: We hebben er hier 500 die we om 6:30 gratis uitdelen. Aan de eerste 500 luisteraars die naar hier komen. Maar we gaan de zonsverduistering ook laten zien op het grote scherm. Hier naast ons podium aan de pier. Dan heb je geen bril nodig. En je krijgt er nog eens een optreden van Davina Michel bij. Nou, dat is toch prachtig?
2: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.
0: Een win-win, zoals Kim de Brie dat daarnet ook noemde. Dit zijn de Romy.

0: New Kids on the Block tonight. En kijk eens, Wendy, dankjewel.
1: Is graag gedaan.
0: Ah, tiramisu.
1: Laat het smaken.
0: Ik dacht al, wanneer komt de eerste? Jij bent de eerste. Het is goed. En hoe heb je die zo fris kunnen houden? Dat is echt fantastisch.
1: Ik heb hem in mijn rugzak gestopt onder de baan.
0: Met zo van die koelblokken daarin misschien?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee,
1: maar goed doorgestapt.
0: Dat doet deugd. Ja, heerlijk. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel.
1: Je vindt

0: Het programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
4: Gebeurt hier. En het
3: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
4: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
4: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
6: Radio 2.
0: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
7: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

0: Het was Berre. En ik zag in het VRT-journaal iets over moestuinieren. Dat sommige groenten het ook heel goed doen in deze zinderende zon. Tomaten, paprika's en zoete aardappelen, die vinden dit weer fantastisch. En kan je nu gewoon buiten kweken in plaats van in een serre? En ze lieten ook muismeloenen zien. Weet je wat dat zijn, muismeloenen?
1: Dat lijkt zo'n beetje op van die mini, ja, watermeloentjes. Maar het smaakt een beetje naar citroenkomkommer.
0: Ja, dat was een moestuinierster over muismeloenen. Probeer dat maar eens 10 keer naar elkaar te zeggen. 1 keer was al te veel voor Hanne de Koutere.
2: Muismeloenen, ze doen het dus goed. Moestuiniers die zo'n planten in de tuin hebben staan, hebben het mogelijk al gemerkt.
0: Ja, muismeloenen die moestuinierders in de tuin hebben staan, moest dat zijn. Niet gemakkelijk. Misschien nog een tip voor moesten er moestuinierders aan het luisteren zijn die muismeloenen willen kweken op hun terras. Je moet mulchen.
1: Mulcht. Dus zorg ervoor dat je bodem niet naakt is, maar doe iets van organisch materiaal op de bovenkant van je potten, zodat eigenlijk je potgrond veel minder snel uitdroogt. Als je eens een paar dagen niet thuis bent, dat je niet terugkomt met verdorde plantjes.
0: Ja, dat noemen ze mulchen. En nu had Hanne moeten zeggen, moesten moestuinierders meer mulchen, hadden ze nog mooiere muismeloenen. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ze zei gewoon...
2: En zo bent u weer helemaal mee. Bedankt voor het kijken.
0: Ja, waarom moeilijk doen als het ook gemakkelijk kan? Maar kijk, het was toch wel interessant in het journaal. En ik heb na deze tiramisu nu ook wel zin gekregen in muismeloenen. Waar zouden we dat kunnen krijgen hier in Blankenberg op de Dijk, Wendy? Ga daar eens achteraan. Ik denk dat het nog wel past in combinatie met tiramisu. Radio 2 aan Zee met Rob de Nijs nu.

Heerlijk nummer van Rob de Nijs. Hou me vast. Wij geven hier een beetje plankgas. Radio 2 aan zee. Met veel zon in Blankenbergen. Maar die wordt ook straks verduisterd. Jawel. Vanaf 18 over 7.

0: maar niet bellen in de studio, hè. Niet bellen, ja. Dat soort verstoring en kosmische straling. En straks kan die eclips niet doorgaan door dat gebel hier. Allee. Veel keer moeten we dat nu nog uitleggen. Maar voor de rest welkom, hoor. Radio 2 aan Zee. We bevinden ons aan de pier in Blankenbergen. En vanop de pier gaan we samen met 500 luisteraars die een eclipsbrilletje van ons zullen krijgen en kijken. Het hoogtepunt van de eclipse is om 13 minuten over 8 vanavond.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Dat is nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. Op de staatsbaan in Lubbeek is vanmiddag brand uitgebroken bij bekende bouwbedrijf André Celis. De brand is ontstaan in een loods waar afvalmateriaal lag opgeslagen. De rookpluim was tot in Leuven te zien. Het vuur is intussen onder controle. De brandweer is nog aan het nablussen. Je hoort waarnemend burgemeester van Lubbeek, Gilbert de Muls.
4: Als ze toegekomen zijn, hebben ze onmiddellijk ervoor gezorgd dat al de tuinen van de buren gevrijwaard werden en ook de andere gebouwen van de firma, dat die in veiligheid gebracht werden, om zo te zeggen. Dus dat is allemaal gevrijwaard. En wat ze nu aan het doen zijn, is het blussen van de inhoud van de loods en alles wat eigenlijk in brand stond.
3: Zolang er rook is, houden mensen in de buurt ramen en deuren best gesloten. Er is eindelijk een oplossing in zicht voor de slechte gsm-ontvangst in enkele dorpen in het Hageland. Gsm-operatoren beloven om 2 nieuwe gsm-masten te plaatsen in Kortenaken. Al jaren klagen inwoners daar dat ze nauwelijks ontvangst hebben met hun gsm. Nu komt er schot in de zaak, zegt burgemeester Christophe Molu.
5: En nu is het eigenlijk einde in het zicht van die lange tunnel en zal Proximus een nieuwe gsm-mast plaatsen in deelgemeente Stok. En ook Telenet zal een nieuwe antenne plaatsen in de kerk van Hoeleden. We zijn er ook wel echt wel verheugd over dat er eindelijk een verbetering op komst is. En we zijn ook nog aan het kijken om ook in Kerstweek, want daar is ook nog wel een probleem, om daar ook de nodige bewegingen in gang te zetten.
3: Enkele jonge Brusselaars willen de Reset opnieuw open krijgen. Dat is een nachtclub in een oud bankkantoor van Dexia in het centrum van Brussel. De club ging vorig jaar dicht nadat de stad Brussel minder subsidies gaf. Jonge Brusselaars gaan nu geld investeren in de Reset, omdat ze vinden dat het nachtleven in Brussel nog zo'n coole ontmoetingsplek mist. Toch is het project tijdelijk, want het gebouw moet over 2 jaar plaatsmaken voor een nieuw politiekantoor in het centrum van Brussel. En in Diest gaat volgende week woensdag de Renewy Tour van start. Dat is een wielerwedstrijd verspreid over 5 dagen met ritten in België en Nederland. De 18 World Tour ploegen zijn verplicht om eraan deel te nemen en dus komen er bekende renners aan de start, zegt Karel van Steenkisten van organisator Golazzo.
6: We hebben, zoals we zeggen, Mr. Renewy Tour Tim Welles aan de start. Die gaat proberen zijn 5e eindoverwinning binnen te halen. We hebben Tim Merlier, nog 3 maal ritoverwinning in Ronde van Frankrijk en uiteraard veelwinnaar. Olaf Kooi, de Nederlander. We hebben dan Jonathan Milan van Little Trek, die het meeste aantal ritoverwinningen heeft dit jaar. Dylan Groenewegen, we hebben Binyam Girmay, we hebben Jasper Philipsen uiteraard. Dus een hele, hele mooie mix van de topspurters, de crème de la crème.
3: Veel zon vanmiddag bij maximaal tot 33 graden. Morgen nog warmer tot 35 graden. Updates uit Vlaams-Brabant vind je in de app van VRT Nieuws. De hele dag door.
7: Radio 2 aan Zee.
1: David van Ottegem.
0: Ah, dat zijn nogal temperaturen, hè, zeg.
7: WRT Radio 2.
0: Heerlijk. Ik voel me als een tomaatje dat altijd maar groter en groter wordt. Een muismeloen.

0: Ja, ze staat dit weekend als een van de hoofdacts op het prestigieuze Istanbul Festival. Onze Hadise Doemtektek. Leuk om nog eens terug te horen. Die files, iets minder leuk, maar zeg het toch maar, Miriam. Mona, sorry.
1: Ja, het is heel wat. Hè. Ook vandaag op de E40 richting kust gaat het nu een half uur trager. Dat is tussen Beernum en Loppem. Komt door een ongeval en één rijstrook. Blijft daar dicht. Dan verlies je 20 minuten op de buitenring rond Gent. Van Laarne tot in Merelbeke. Ook door een ongeval. Rond Brussel bijna één uur bij op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de buitenring een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Richting Leuven gaat het 10 minuten trager op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Berthem. Richting Antwerpen bijna een half uur extra op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En 15 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Staanbroek 10 minuten, dat is tussen de Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Er staat een defect voertuig op de E19 richting Breda in Sint-Job op de Spitstrook. Daar vertraag je 10 minuten. Op de N16 richting Willebroek zo'n 20 minuten aan de werken in Temse. Andere plaatsen zijn enkel kleine vertragingen. En in Eeklo blijft de N9, dat is de Molenstraat. Die blijft dus door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.
2: Yeah! De muzikanten zijn er al.
3: Nu nog de zomerhits. Woe!

0: Camille en Sam Goris. Dit was echt zomer met Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: Whoops now. Zeg, chockerend nieuws over onze frieten. Heb je het al gehoord? Maar onze frietjes worden kleiner. Ja, wat is er aan de hand? Dag Bart Nemegeer.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van de Frietjesfederatie Belgapom en ook zaakvoerder van de Aardappelhoeve. Dat is een frituur ook, veronderstel ik.
1: Nee, wij zijn eigenlijk aardappeltelers en wij verwerken zelf onze aardappelen. Dus wij wassen en verpakken voor de retail, maar we maken ook frietjes voor ook de retail en de restaurants en de horeca.
0: Ik ben mee. Maar hoe komt dat de frietjes korter worden?
1: Ja, de aardappelen zijn gewoon veel kleiner. We zien het allemaal. We hebben een extreem warme en droge zomer. En de aardappelen groeien minder goed. De knollen blijven ook kleiner door een gebrek aan water. En dat zorgt ervoor dat er minder opbrengst is, dat er minder rendement is. Normaal hebben wij 50 à 60 ton frietaardappelen per hectare in goede omstandigheden. Dit jaar lijkt het erop dat we naar 30, 35 ton aan per hectare opbrengst.
0: Ja, maar
1: gewoon omdat de knollen kleiner zijn. Ja.
0: De knollen zijn kleiner, de frietjes zijn korter, maar dat heeft ook voordelen, hè, voor de consument aan de frituur.
1: Ja, men heeft dat nagekeken en kleinere frietjes zorgen ervoor dat er meer in uw bakje zit, dat er meer frieten in uw bakje gevuld worden. Maar goed, ja, dat verschil is eigenlijk verwaarloosbaar. Daar zit misschien een paar gram meer in, maar dat is niet zo
0: heel. Elk frietje telt. Als ik naar de frituur ga, dan laat ik niks over. Hè. Dan is dat tot het einde. Ja. Tot het einde. Maar ja, dan is er minder. Ja, hoe groter de frieten zijn, hoe meer lege ruimte, zeg maar, in de puntzak. En nu worden die goed gevuld door de frieten. Maar ik wist het ook niet, maar ik heb gehoord dat frieten ook, dat de lengte van frieten gereglementeerd is. Klopt dat?
1: Ja, er zijn bepaalde productspecificaties, noem men dat. Dus als je frieten moet leveren bij klanten, dan is daar een productspecificatie en daarin wordt eigenlijk specifiek beschreven welke lengte die frieten moeten hebben. Een percentage mag kort zijn, maar het grootste percentage, dus zeg maar 60-70%, moet een minimumlengte hebben van 6 centimeter tot, afhankelijk van de afnemer, tot 10 centimeter.
0: 6 tot 10 centimeter. En wordt daarop gecontroleerd dan? Dat wel allemaal in orde is?
1: Bij levering wordt dat gecheckt als dat product wel voldoet aan de specificatie.
0: Ja.
1: En zoals je bij de fastfoodketen zie je dat heel veel, dat zijn ze van die doosjes en die frieten staan daar precies recht in.
0: Ja.
1: Dat is een model, een presentatie van een product.
0: Mm-hmm.
1: En als die frietjes korter zijn, dan komen ze niet boven de rand en lijkt dat ook nergens.
0: Ja, maar als die nu korter zijn door de droogte, gaan de frituuristen dan een boete krijgen of de frietjesproducenten? Als ze te kort zijn?
1: Ja, goed. Dit is een geval van overmacht. En die fastfoodketens, ze werken ook met specifieke rassen die lang ovaal zijn. Dus die aardappelen, ook al zijn ze wat kleiner, ze hebben toch nog een bepaalde lengte.
0: Ja.
1: Maar het zal moeilijk zijn om aan de specificaties te voldoen, om voldoende lengte te hebben, zeg maar.
0: Ik snap het. Oké, goed, dus frietjes korter door het droge weer, maar we krijgen er dan meer van in de puntzak. We gaan er niet te lang over praten, Bart Nemegeer, want het is een beetje te warm om te lang over de frieten te hebben. En ik begin er te veel goesting naar te krijgen, ook eerlijk gezegd. Dus, maar bedankt voor de uitleg en nog een prettige namiddag.
1: Graag gedaan.
0: Okay. Ja, dag.
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: En dit is een van onze genomineerden, Meteor.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor, nooduitgang. Oh, en wat krijgen we hier? Wat is dat allemaal?
1: Cupcakes met logo van Radio 2 op.
0: Maar prachtig. Allemaal voor mij?
1: Niet allemaal, denk ik.
0: Oh, jawel. Het zijn er veel. Hoeveel zijn het er? Zeker?
1: 24.
0: 24. Oh, hoor je dat, Jacot?
2: Ja.
0: Wat ik hier allemaal toegeleverd krijg. 24 cupcakes. Het is iets anders dan tiramisu. Je zei het, hè, van we gaan eens iets anders, we willen iets anders geven. Hè. Het is anders altijd maar tiramisu. Ja, cupcakes komen er wel bij. Veel graden moeten er niet meer bij komen. Jacot, is goed zo. Stop ermee, alsjeblieft.
2: Was het maar zo simpel van dat gewoon aan te vragen. Want er komen er nog bij morgen, helaas. Maar tot die tijd helder weer. En minimumtemperaturen tussen 15 en 20 graden. Maar dus morgen zonnig weer. Warm weer ook weer. Met daaraan zee 33 graden. In het binnenland nog 2 graden meer. Zo'n 35 graden. En in de Ardennen kan je ook niet meteen op verkoeling rekenen, want ook daar 30 graden. Dus het wordt een tropische dag voor heel België morgen. Weinig wind ook. Aan zee wel een zeebries vanaf de late namiddag die voor wat verkoeling kan zorgen. En ook op vrijdag krijgen we nog temperaturen tot 35 graden. Misschien zelfs een lokale 36 graden. Ja, vandaag in Ukkel ook meer dan 30 graden. Dus het ziet er naar uit dat we alweer een hittegolf erbij mogen zetten voor 2026. Dus dat zijn er, als ik me nu niet vergis, 3 landelijke hittegolven, maar nog veel meer lokale hittegolven. Dus het is echt al een broeierig hete zomer geweest. Nu, die komt wel tot zijn einde op zaterdag al een heel klein beetje, want dan geen 30 graden meer. Dan ja, nog net daaronder een 29 graden. Aan zee nog maar een 24. En dan gaan we toch al wat vaker bewolking zien. Gaan we ook een paar buien, misschien zelfs onweersbuien te zien krijgen. Zeker in de nacht van zaterdag op zondag is dat het geval. En ook op zondagochtend zijn er nog een paar buien mogelijk. Met dan zelfs in het centrum van het land amper nog 25 graden. En naar volgende week toe gaan we die 25 graden ook niet meer halen. En blijft die kans op buien bestaan, wordt het misschien zelfs meer dan buien. En wordt het nog eens een goede portie regen. Ja. Waar die uitgedroogde bodem al heel, heel lang naar uitkijkt.
0: Ja, maar je moet mulchen. Als je potgrond hebt of groente kweekt in grond, moet je daar zo'n organische laag over leggen of een bladerdek of zo, dat de grond niet te snel uitdroogt.
2: Dat kunnen we dan met z'n allen doen nadat hij nog eens goed water heeft gekregen op maandag of dinsdag.
0: Inderdaad, maar eerst nog door die hittegolf, heb ik begrepen. Dankjewel, Jacot. Mm-hmm.

When You Killed Me Inside, the music brought me back to life. Lady Gaga, er is een dankzij de muziek en die speciale dance van haar, de Death Dance.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij 1 betalende toegang. Alle info op thermae.com.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Er komen nieuwe regels voor krantenwinkels, want er zijn veel nep-pers-shops blijkbaar. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar nu eerst het enige echte VRT Radio Nieuws.

0: VRT-nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen verzamelen mensen om samen naar de gedeeltelijke zonsverduistering te kijken. En we zitten voor de derde keer deze zomer in een hittegolf.
1: Ik heb dat nog nooit gezien, dus voor mij is het heel spannend om te kijken.
2: Mijn mama en papa hebben waarschijnlijk dat gezien, maar ik was er nog niet geboren en ik vind het spannend.
0: Ja, vanavond is het zover. De grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De eclips start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk in Limburg bijvoorbeeld organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de mijntrail van Waterschij. Amaury de Mulder ging kijken naar de voorbereidingen.
3: Speciaal voor de zonsverduistering verhuist de Volkssterrenwacht voor één keer naar de mijntrail van Waterschij. De ideale uitvalsbasis voor vanavond, zegt lokaal weerman Ruben Wijtjes.
4: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon. Onze Limburgse terrels die lenen zich daar uitstekend toe.
3: Maar de plek is ook symbolisch, zegt voorzitter Aniek Nagels.
5: Vroeger was dit een mijnterrein. Werd er eigenlijk naar de ondergrond gekeken om energie los te weken en in de huishoudens binnen te brengen. Ja, en nu kijken we niet meer naar beneden, nu kijken we naar boven. Naar de zon, die ook een energiebron is.
3: Oorspronkelijk was er plaats voorzien voor enkele honderden toeschouwers, maar uiteindelijk worden hier wel 1000 mensen verwacht. En een van hen is Hugo Lauwers.
6: Ik had eigenlijk gehoopt dat we daar in een fijne atmosfeer met 20 mensen of zo op een berg gingen staan. Maar dat zal dus anders zijn. Dus ja, kijk, iedereen wil het zoals ik het graag wil. Hè. Dus ik kan het niemand verwijten.
0: Oogartsen waarschuwen intussen dat je onherstelbare oogschade kan oplopen als je zonder bescherming recht in het zonlicht kijkt. Je kijkt dus best niet als je geen eclipsbril hebt. Oogarts Valerie Verhelle heeft ook nog een tip als je in groep of met je gezin een briltje zou delen.
7: Ik denk dat er minder brillen zijn dan dat er gegadigden zullen zijn om te kijken. Dus mensen gaan die brillen delen. Ja, dan gaat het over het praktische. Hoe ga je kijken, stoppen met kijken en die brillen aan de volgende geven? Ofwel, als je genoeg gekeken hebt, kijk je eventjes naar de grond en wissel je zo. Ofwel, draai je eventjes om. Het is gewoon belangrijk dat je niet die bril afdoet en blijft kijken.
0: Bij ons zal de zonsverduistering niet volledig zijn. Dat is wel het geval in het noorden en oosten van Spanje. Koen Wouters is in Valladolid, waar kijklustigen nu al verzamelen.
8: We zijn hier net toegekomen op de plek waar al tientallen mensen zich aan het verzamelen zijn. Een beetje een richel hoog in het landschap. Een verzengende hitte, maar ja, 360 graden rondom een gigantisch mooi uitzicht voor straks. Mensen hebben hun sterrenkijkers al opgesteld. Er staan campers, mobilhomes, een grote bus ook. We zijn op weg naar hier langs een heel pittoreske dorpje gepasseerd dat al volledig is afgesloten. Daar mag je niet meer in, omdat heel wat mensen daar een plekje op het kasteel hebben gezocht voor een nog beter uitzicht. Dus je voelt wel dat iedereen naar die eclips aan het toeleven is.
0: De derde hittegolf van deze zomer in ons land is een feit, dat zegt het KMI. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel boven de 25 graden. Vandaag werd daar al 30,4 graden gemeten. En ook morgen en overmorgen gaan we nog vlot boven de 30 graden. De derde hittegolf van de zomer eindigt wellicht zondag of maandag. Klanten van de bank Belfius kunnen opnieuw betalen met hun bankkaart en ook geld afhalen, maar ze kunnen nog altijd niet inloggen op de app of website. De bank zegt dat ze nog niet weet wanneer de problemen opgelost zullen zijn. De storing bij Belfius begon rond middag, de oorzaak is nog onduidelijk. De Antwerpse politie heeft 2 minderjarigen opgepakt die bankkaarten hadden gestolen bij een gepensioneerd koppel in Peer in Limburg. De jongeren hadden zich voorgedaan als politieagenten. De politie merkte de 2 op in Wilrijk toen ze met hoge snelheid op een scooter reden, vertelt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
9: De jongeren hadden ook de iPad en 2 gsm's van het koppel bij zich. De avond voordien bleek het koppel bezoek te hebben gekregen van valse politieagenten die zeiden dat mensen gehackt waren en dat ze hun toestellen, bankkaarten en bijbehorende codes moesten meegeven. De jongeren hebben dan vervolgens €2.500 afgehaald.
0: 1 minderjarige zit in een gesloten instelling en de andere is vrij onder voorwaarden. Bij de Amerikaanse aanvallen vorig jaar op de Houthi-rebellen in Jemen in het Midden-Oosten zijn ook zeker 153 burgers omgekomen. Bijna 250 burgers raakten gewond. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een van de aanvallen was gericht tegen een gevangenis waar Afrikaanse migranten opgesloten zaten. Er waren ook aanvallen op een haven en een woonhuis. De Houthi-rebellen, bondgenoten van Iran, hadden zelf ook tientallen aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse schepen in de Rode Zee. En in de Amerikaanse staat Utah heeft oud-gevechtspiloot van het Britse leger Andy Green een nieuw snelheidsrecord van 654 km per uur gevestigd met een waterstofauto. Het vorige waterstofsnelheidsrecord stond ook op zijn naam met bijna 300 km per uur. De man heeft al meerdere snelheidsrecords gevestigd. In 1997 reed hij als enige sneller dan het geluid met een auto met straalmotoren. Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus om naar die zonsverduistering te kijken en daarna de vallende sterren te zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm, tussen 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Dit nieuws begon ook met de zonsverduistering van straks. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen al klaar om die eclipse live mee te maken. Je volgt het ook vanaf 7:15 op onze website vrtnieuws.be.
10: Waanzin, waanzin die eclipse.
11: Radio 2 aan zee.
12: David van Ottegem.
10: Het is natuurlijk ook voor velen once in a lifetime. En hier voor onze studio staan ze ook al aan te schuiven. Nu al, inderdaad. Ja, we gaan moeten toevoegen aan de file straks. We delen om 6:30 500 gratis eclipsbrilletjes uit hier bij Radio 2 aan zee. En daarvoor kan je inderdaad nu al aanschuiven. Ik denk dat de rij toch wel een goede 40 meter is, 30 meter, zoiets. En dit is Jennifer Lopez.

0: Iedereen is al aan het wachten op Tonight. We hebben hier ook een bordje in de studio staan met uitleg, Mona. Maar misschien weet jij het ook al. Dus we zullen die eclips voor het eerst zo rond 7:30 te zien krijgen. Dan rond 8:00 is de zon zoal voor de helft verduisterd. En om 7:13 is het de volle 90% zonsverduistering. Dus dat is zo'n beetje het hoogtepunt van vanavond. 7:15. Dat wil zeggen dat we hier ook tot 9:00 gaan doorgaan. We gaan er nog een uurtje bijvoegen. Zodanig dat we die eclips samen met de luisteraars kunnen beleven. Ook met jij daar aan de andere kant van het radiotoestel. Je zal via VRT Max het zelfs kunnen bekijken. Want onze camera, die normaal gezien op het podium gericht staat, gaan we draaien naar de zonsondergang. Want die zal dan al aan het ondergaan zijn, inderdaad. En we hebben daar ook een speciale filter voor gezet, voor die lens. Zodanig dat je die zonsondergang ook via Radio 2 op VRT Max zal kunnen volgen. En wie hier is, zal tegelijk ook een fantastisch optreden van Davina Michel kunnen meemaken. Davina Michel uit Nederland, superster daar. En wij kennen ze ook van dat duet dat ze met Marco Borsato heeft gemaakt. Hoe het danst bijvoorbeeld. Dus dat wordt de moeite. Kom naar hier of blijf het volgen dus via Radio 2 of VRT Max. Mona, jij volgt de files natuurlijk ook nog voor ons.
1: Ja, het is heel wat, want op de E40 richting Frankrijk is er net bij Duinkerke wat gebeurd. De weg is daar gedeeltelijk versperd door een defect voertuig en je verliest er nu al 20 minuten. Maak daar plaats voor een reddingstrook. Ook 20 minuten traag rijden richting kust tussen Beernem en Loppem op die E40. Daar is de weg nu wel vrijgemaakt. Richting Antwerpen schuif je 1/2 uur aan op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst en 15 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Rond Brussel op de buitenring 1/2 uur van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Naar Leuven 15 minuten traag rijden op de E40. Dat doe je tussen Sterbeek en de Werken in Berthem. Op de N16 richting Willebroek zo'n 20 minuten bij aan de Werken in Temse. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
0: Radio 2 aan Zee tot 9:00 vanavond is uitzonderlijk vandaag met France Gall nu.

was tof, hè, om nog eens terug te horen. In de Zwitserse Alpen zijn ze een gigantische bunker aan het graven. Heb ik ook gezien in het journaal vanmiddag. Ja, bestemd voor kluizen voor de superrijken, waar ze dan hun kunstwerken, edelmetalen en exclusieve wijnen kunnen begraven. Of een dure auto in kunnen parkeren. Meer dan 100 meter onder de rotsen zijn ze dan beschermd tegen drone-aanvallen bijvoorbeeld. En de temperatuur is altijd 12 graden zo ongeveer. Ideaal dus voor wijn en dure auto's. Er komen in totaal 20 superbeveiligde kluizen in Zwitserland. Minimumprijs ongeveer 1 miljoen euro. En naar verluid gaat het heel erg snel, want de vraag naar dit soort buitensporigheden groeit explosief. Ja, eindelijk een plek waar je belastingaangifte echt veilig ligt, denk ik. Ik vraag me af of er ook tranen van goud in kunnen.

0: Clouseau komt 4 nachten lang naar Oostende. Exclusief bij de heropening van het Cursaal. Hun live orkest wordt 5 keer groter. En ze brengen hun hits zoals je ze nooit eerder hoorde. Clouseau in Oostende, vanaf 17 december. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Go yellow!
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: Elton John en Dua Lipa. Cold Heart. Ja, we zullen zeker geen kou lijden vandaag en de komende dagen ook niet. En dit is ook nieuws vandaag. Er komt een juridisch kader voor de krantenwinkels in ons land. Want er zijn blijkbaar veel nep-krantenwinkels. Goedemiddag, Yannick Gijsens.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent voorzitter van Perstableau. En zelf heb je ook al 36 jaar een echte perswinkel, hè?
1: Een echte perswinkel,
0: een echte, ja.
1: Dat nog wel.
0: Wie zijn die nep-krantenwinkels dan?
1: Wel, dat zijn de winkels die zich willen voordoen als krantwinkel, omdat zij, ja, zij willen de wet van de openingsuren daar misbruiken en dus ook genieten van de voordelen.
0: Want een krantenwinkel mag officieel 24 uur per dag open blijven, heb ik dat goed begrepen?
1: 24 op 24, 7 op 7.
0: Ja.
1: Ja,
0: dus dan denken die van, we verkopen een paar krantentitels en voor de rest kunnen wij de hele tijd open blijven met allerlei andere dingen die we kunnen verkopen, zo denk ik.
1: Dat is wat zich nu, is wat zich nu voordoet in tal van winkels. Hè. Zij zeggen daar dus één krant en vijf oude titels. Het zijn zelfs nog geen nieuwe uitgaven. En zij doen zich voor als krantwinkel en zij vallen dan onder die wetgeving dat zij dus dag en nacht mogen overtrekken.
0: Het zijn zelfs oude kranten die ze dan verkopen soms.
1: Soms gaat het maanden terug. Soms gaat het maanden terug.
0: Amai, ja, ik wel. Hè. En hoe gaat dat nu opgelost worden?
1: Wel, via de nieuwe regelgeving die eigenlijk tot stand gekomen is bij beide ministers, minister Simonet en minister Clarin Val, waarin wij echt een goede samenwerking gevonden hebben, zijn er regels opgelegd van wat is nu eigenlijk een krantwinkel, want die definitie die stond al enkele tientallen jaren vast.
0: Oei. Hallo Yannick? Hoor je me nog? Die lijkt weggevallen te zijn. Ja, ik denk dat we dat straks eens opnieuw moeten proberen. Plots is de lijn verbroken, kan gebeuren. Even doe maar dan nog.

0: Ja, daarnet even de lijn weg. Maar Yannick, je bent terug.
1: Ja, joepie. Ik ben ook terug, dus ja.
0: Ja, dus mijn vraag is, ja, welke regels gaan ze nu opleggen aan die nepkrantenwinkels? Ook aan, waar moeten ze aan voldoen?
1: Nee, ze gaan de regels opleggen aan de echte krantenwinkels.
0: Van, ja, dus aan regels die je moet voldoen om een echte krantenwinkel te kunnen zijn.
1: Een krantenwinkel moet eigenlijk voldoen aan 200 titels van persproducten die hij moet uitstellen voor verkoop. En daarnaast moet ook nog eens 40% van alle verkoopsoppervlakte bestemd zijn voor de producten die eigenlijk wel bij een perswinkel horen. Dat zijn onder meer de persartikelen, papierwaren, maar ook nicotineproducten, producten van de Nationale Loterij en sportweddenschappen.
0: Ja. Dus er moeten 200 titels aangeboden. Wordt er nog zoveel gelezen? Ja, dat er echt zo nog 200 titels...
1: Er wordt meer en meer gelezen. Hè. De lezer is nog steeds niet 100% digitaal. En het papier heeft nog altijd een hele aantrekkingskracht met vele mensen. Dus ja.
0: Maar je hebt ook nog veel randproducten nodig, denk ik, om brood op de plank te krijgen. Als je een krantenwinkel runt.
1: Ja. Okay. Ja, een krantenwinkel moet diversifieren. Hè. Wij moeten mee met de tijd. Dus wij moeten diversifieren. Wij moeten andere markten aansnijden. Maar goed, oké. Ja, voilà. Ja. Dat zijn nu de twee. In de definitie zitten nu die twee bepalingen. Die moeten de echte perswinkels onderscheiden van de nep-perswinkels.
0: Ja, inderdaad. En na 36 jaar doe je het nog altijd even graag, Yannick.
1: Nog altijd sta ik met heel veel plezier achter mijn zaak.
0: Ja, ondanks het vroege opstaan, want dat hoort er ook bij dan, hè?
1: Dat is iets minder geworden, maar
0: personeel.
1: Ja, dat is iets minder geworden.
0: Oké, heel goed. Voilà. Ik denk dat ik weet wat op de voorpagina's morgen zal staan van de kranten.
1: Ik hoop het.
0: Het zou iets met een zonsverduistering kunnen zijn, denk ik, dat er morgen gaat opstaan.
1: Waarschijnlijk
0: wel. Oké, dankjewel Yannick en succes nog verder met de kranten.
1: Dankjewel. Dank u.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: En eens luisteren naar het nieuws uit onze buurt nu.
3: Dat is het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemiddag. Op de staatsbaan in Lubbeek is vanmorgen vanmiddag brand uitgebroken bij het bekende bouwbedrijf André Celis. De brand is ontstaan in een loods waar afvalmateriaal lag opgeslagen. De rookpluim was kilometers ver te zien. Mensen in de buurt moesten ramen en deuren gesloten houden. Het vuur is intussen onder controle, zegt waarnemend burgemeester Gilbert de Muls.
4: Als ze toegekomen zijn, hebben ze onmiddellijk ervoor gezorgd dat al de tuinen van de buren gevrijwaard werden en ook de andere gebouwen van de firma, dat die in veiligheid gebracht werden, om zo te zeggen. Dus dat is allemaal gevrijwaard. En wat ze nu aan het doen zijn, is het blussen van de inhoud van de loods en alles wat eigenlijk in brand stond.
3: Wat de brand daar in Lubbeek heeft veroorzaakt, staat nog niet vast. Een eetcafé in Leuven heeft op zijn terras voortaan aparte zones voor rokers en niet-rokers. Het café wil klanten op die manier al wat laten wennen aan het rookverbod op caféterrassen dat begin volgend jaar ingaat. Je hoort Patrick Bellemans van Café De Werf.
5: Het grootste deel doen we niet-rokers, een deel rokers blijft over. En we gaan die dialoog eens aan met de klant. Momenteel loopt dat eigenlijk zeer goed. Als je kijkt in het begin, er werd overal gerookt. Binnen, buiten, vuiven, auto's, treinen, dus overal werd gerookt. Als je ziet, het gedrag is al fel aangepast, dus ik kijk dat wel positief tegemoet.
3: In Diest gaat volgende week woensdag de Renewy Tour van start. Dat is een wielerwedstrijd verspreid over 5 dagen met ritten in België en Nederland. De 18 World Tour ploegen zijn verplicht eraan deel te nemen en dus komen er bekende renners aan de start zoals Tim Welles, Jasper Philipsen en Tim Merlier. Start en aankomst van de eerste rit zijn in Diest, maar het feest begint dinsdag al, zegt burgemeester Geert Klukkers.
6: En vanaf 3 uur is er het echt familiegebeuren. Zullen er verschillende standjes zijn op de markt waar je zelf kan fietsen, met hoge fietsen, met tegen elkaar kunt fietsen, zowel voor jong als voor oud. Dan is er de ploegenvoorstelling zelf en daarna sluiten we nog af met live muziek op het ceremonieplein van de stad.
3: En enkele inwoners van Hoeleden bij Kortenaken hebben een duofiets gekocht. De fiets is vooral bedoeld voor ouderen die slechte been zijn en niet vaak meer buiten komen. De fietscompagnon, zo heet het project, want op zo'n driewieler zit je met z'n tweeën naast elkaar. Iemand stuurt en trapt terwijl de passagier gewoon meerijdt. En daar is vraag naar, zegt Beatrice Hinnekind.
6: En vanaf 3 uur is er het echt familie.
7: Vooral omdat Goeleden een gemeente is waar dat er van alles gebeurt. Vandaar de mensen eigenlijk uit huis halen. De mensen die niet meer alleen buiten komen en zo. En de kans geven om te bewegen, te genieten van de natuur.
3: En terrasjes weer vanavond. Ook morgen veel zon en zeer warm tot 35 graden in het Haagland. Update vind je in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 aan Zee met Queen, Crazy Little Thing Called Love. Crazy file hier ook al, Mona, voor onze studio, voor die eclipsebrilletjes die we om 6:30 uitdelen. Dat is nog een klein uur, maar er staat toch al, denk ik, een rij van 80 meter, 100 meter. Hoeveel luisteraars zouden dat al zijn? Zouden we al aan 500 zitten? Anders kunnen we die rij al afsluiten, ik weet het niet. Wauw.
1: Ja, maar 80 meter, dan reken ik misschien 160 man, twee personen op één meter.
0: Ja, die kan nog wel wat langer dan die file hier voor ons.
1: Ik denk het wel.
0: We noemen het de eclipsebrilfile van Radio 2. Die groeit maar aan. En hoe zit het op onze andere wegen, Mona?
1: Ja, de andere files die groeien ook aan, want op de E40 richting Frankrijk is bij Jabbeke de weg deeltelijk versperd. Daar staat een defect voertuig en je verliest daar nu zo een half uur. Richting Antwerpen ook lang aanschuiven, 35 minuten op de E19, dat is tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de A12 naar Antwerpen in Willebroek komt door een ongeval rechts, verderop vanaf Aartselaar zo'n 15 minuten bij. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Nederland 35 minuten. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Kortrijk verlies je 15 minuten tussen Kalken en Gent-Brugge. Rond Brussel blijft het erg druk met op de buitenring 40 minuten aanschuiven. Dat is van Sint-Steven-Swoluwe tot in Jette. En ook op de binnenring een half uur bij tussen Beersel en Vorst. Een ongeval gebeurde daarnet op de rechter- en middenrijstrook. Die file die groeit snel aan, maakt daar zeker een reddingstrook. Richting Leuven 10 minuten bij op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Berthem. Op de N16 richting Willebroek een half uur extra. Dat is aan de Werken in Temse. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
0: Weet jij iets van een brand op de E40, Mona? Want Koen Meulemans stuurt hier net iets door via de Radio 2-app. Die staat vast in het verkeer. En hij zegt dat er op de E40 in Oudenburg iets in brand staat. Hij staat er al 25 minuten stil.
1: Ja, dat was mijn eerste zinnetje. Dus dat was bij Jabbeke richting Frankrijk.
0: Ah, kijk daar,
1: en de weg was gedeeltelijk versperd. Maar ik krijg net melding dat de weg daar nu volledig versperd is. Dus vermijd die omgeving van Jabbeke.
0: Ja, want
1: ik wist nog niet dat het om een brandend voertuig ging.
0: Ja, een defect voertuig, zei
1: je.
0: Dat staat blijkbaar in brand. Vier vrachtwagens en een bestelwagen van de brandweer kwamen al door.
1: Hopelijk wordt het snel opgelost.
0: Ja, laten we ons hopen voor luisteraars die daar vastzitten. Zoals Koen Meulemans. Blijf luisteren naar Radio 2 Koen voor de updates.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX en beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
5: Elke dag telt voor 2.
6: Radio 2.

Ja, voor wie een 9-to-5 heeft, zal dat het geval zijn, hè, dat de working day gedaan is. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. We hebben hier al fun gehad deze namiddag met Justin De Wild uit Nederland. De Polonaise gedaan, Cheerio is daar een mega hit. Kon je hier live meemaken bij Radio 2 aan Zee. En vanavond ook een grote optreden van Davina Michel. Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. We hebben hier al fun gehad deze namiddag met Justin De Wild uit Nederland. De Polonaise gedaan, Cheerio is daar een mega hit. Kon je hier live meemaken bij Radio 2 aan Zee. En vanavond ook een grote optreden van Davina Michel. Ook een superster in Nederland. Wij kennen die hier ook heel goed.

0: Rock DJ van Robbie Williams. Berichtje binnengekregen van Nina Lambrecht. Delen jullie de brilletjes uit nu? Dat is waarschijnlijk een van de meest gestelde vragen hier deze namiddag. Maar ja, Nina, je bent misschien aan het meekijken en je ziet die mega file daar staan voor onze radiostudio. Dat is de rij al voor de Eclipse brilletjes uitdeel van 6:30. Dus nog een dik half uur voor we ze beginnen uit te delen. We hebben maar een beperkt aanbod, 500 exemplaren. Moet lukken, denk ik, als ik die rij nu zie staan. Maar zoals ik zeg, er kunnen nog luisteraars bij komen natuurlijk, want die rij wordt altijd maar langer en langer. Dus ja, we hopen dat we zoveel mogelijk luisteraars kunnen bedienen met de 500 die we hebben. Mocht dat niet het geval zijn, kan je er altijd proberen een deelbril van te maken en die te delen met de luisteraar die geen bril heeft kunnen bemachtigen. Even solidair zijn. Ja, het hele evenement duurt toch wel een uur of zo voor die zon helemaal, of 90% over de maan, 90% over de zon is geschoven en dan weer terug. Dus ja, misschien kan je wel 3 minuutjes afstaan dan aan iemand die geen bril heeft kunnen bemachtigen. Misschien, of misschien kan je de eclipse volgen hier op het grote scherm naast het radiopodium. Want we gaan die hele eclipse ook laten zien op het scherm. En we hebben ook Davina Michel, die komt optreden uit Nederland. Wordt ook de moeite om hier in de buurt van de radiostudio te blijven dan. De eclipse zelf gaat DJ Daan volgen samen met jullie van op de pier. Er is een speciale plek voor voorzien. En ik ga... Ja, ik ga in de studio moeten blijven, want er moet toch iemand achter de knopjes zitten. En dat is wel de meest onfortuinlijke plaats om te zijn, zeg maar. Want zelfs het grote scherm op het podium kan ik hier niet zien. Dus dat is wel een beetje vervelend. Misschien ben ik de enige persoon die er niks van zal zien. Dat zou toch wel jammer zijn.
1: Radio 2 aan zee.
0: Of misschien loop ik toch wel even naar Daan. Als het zover is, als het hoogtepunt er is om 13 minuten over 8. Zal de maan voor 90% voor de zon staan. Maar voorlopig schijnt hij nog vol een bak. Sun is shining. Bob Marley en Funkstar Deluxe, goedemiddag.

0: Zijn er ook luisteraars die tegen de zonsverduistering zijn? Jawel! Er zijn altijd mensen te vinden die tegen iets zijn. En Mark Celus uit Houthalen Helchteren, die is er niet tegen, maar die zegt, stop nu toch eens over die eclipse en die brillen. Het komt zijn oren uit. Ik kan het je begrijpen voor een stuk, Mark. Maar ja, het is wel een uniek evenement natuurlijk. En we maken er graag iets van hier aan de kust. We zijn ons aan het amuseren en we willen dit moment natuurlijk met z'n allen meemaken en beleven. En de volgende keer zal pas in 2081 zijn. Dus nog even volhouden, Mark. En dan stoppen we er de komende 55 jaar over. Akkoord?
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook niet.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Relax. En geniet van sauna's en wellnessbaden op het kasteeldomein van Thermae Boetvoort of de wellnessoase van Thermae Grimbergen. Kom langs in augustus en ontvang een voucher om van 1 september tot en met 16 oktober iemand gratis mee te nemen bij één betalende toegang. Alle info op thermae.com.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Oké, we stoppen even over die eclipse en we focussen ons op de oogverblindende Davina Michel uit Nederland. Ze is bij ons vanavond live bij Radio 2 aan Zee, jawel.
4: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
3: Maar ja, wat ze nu in het nieuws gaan zeggen, daar heb ik geen controle over.
5: 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen verzamelen mensen om samen naar de zonsverduistering te kijken. De drie verdachten van de dood van de 7-jarige Hamza blijven in de cel. En we zitten voor de derde keer deze zomer in een hittegolf.
6: Ik wilde met mijn dochter gaan, omdat ik dacht van we moeten erbij zijn. Want de volgende maak ik zelf niet meer mee.
5: Over een dik uur is het zover, de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De volgende is pas over 64 jaar in 2090. De eclips start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de mijnterril van Waterschij. Amory de Mulder ging kijken naar de voorbereidingen.
7: 4 eclipsbrillen, als boterhammen, drinken, stoel.
8: Met een kampeerstoeltje over de schouder en een volle draagtas in de hand staat ze in de rij aan de mijn zitten in Genk. En ze is niet alleen, er worden hier straks zo'n 1000 toeschouwers verwacht.
9: Ik had eigenlijk gehoopt dat we daar in een fijne atmosfeer met 20 mensen of zo op een berg gingen staan. Maar dat zal dus anders zijn.
8: Vanaf de mijnterril is er een goed zicht op de ondergaande zon in het noordwesten. En de plek is ook symbolisch, zegt voorzitter Annick Nagels.
10: Vroeger was dit een mijnterrein, werd er eigenlijk naar de ondergrond gekeken om energie los te weken. Ja, en nu kijken we niet meer naar beneden, nu kijken we naar boven, naar de zon, die ook een energiebron is. Dus symbolisch is dat natuurlijk ook een heel mooi verhaal.
8: En daar komen mensen van overal voor tot in Genk.
11: I come from Brussels, but I was looking for this place. Because in Brussels you have many buildings, so you can see this perfectly.
12: Het zal druk worden, warm worden. Maar ja, je maakt dat niet elke keer mee. Hè. En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
5: Bij ons zal de zonsverduistering niet volledig zijn. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In het noorden en oosten van Spanje gaat het dus wel om een volledige zonsverduistering. Koen Wouters is vlakbij Valladolid en vertelt wat daar vanavond te zien zal zijn.
13: Hier op deze plek is er een totale eclips om 20:30. Die duurt een tweetal minuten. En dan gaat het helemaal donker worden. Dan valt de nacht meteen. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, dus ik kijk er wel naar uit. Het wordt donker, de wind verandert van richting, de vogels stoppen met fluiten, het wordt 5 graden kouder. Het is naar het schijnt een uniek natuurfenomeen.
5: In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant blijven de 3 verdachten allemaal een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer net beslist. De jongen is een week geleden gestorven in het appartement van zijn oom. Hij was vermoedelijk mishandeld. De oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van Hamza en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim. De zitting bij de raadkamer was erg zwaar voor de moeder, zegt haar advocaat Philippe Roels. Hij had gehoopt dat ze onder voorwaarden zou vrijkomen.
14: Er waren wel zware emoties, dat moet ik wel meegeven. Maar het is logisch dat zij rouwt en zij krijgt psychologische bijstand in de gevangenis, wat dat belangrijk is. En ik heb begrepen dat er een mars zal zijn. De jongen moet ook begraven worden. In die omstandigheden hebben wij gevraagd om een vrijlating onder voorwaarden voor de moeder.
5: Maar dat is dus niet gebeurd. Haar aanhouding is dus ook verlengd. We zitten in de 3e hittegolf van deze zomer, zegt het KMI. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel boven de 25 graden. Vandaag werd daar al 30,4 graden gemeten. En ook morgen en overmorgen gaan we nog vlot boven 30 graden. De 3e hittegolf van de zomer eindigt wellicht zondag of maandag. op de rivier de Rijn in Duitsland kunnen schepen alsmaar moeilijker doorvaren. Door de droogte staat het waterpeil al sinds begin deze maand historisch laag en het blijft nog verder zakken. Veel schippers varen voorlopig niet, ze kunnen bijna geen vracht meenemen en bedrijven doen daardoor al veel minder een beroep op de scheepvaart. Schipper Peter van Veen is gestrand in Mannheim in Duitsland.
0: De lading aan bod is momenteel heel erg minimaal. Klanten die vinden het te kostbaar en het risico is natuurlijk ook aanzienlijk. Al ligt dat natuurlijk vaak bij de schipper zelf, hoeveel risico de schipper zelf wil nemen. De kosten wegen niet meer op tegenover het product van wat wij vervoeren. Dus kiezen ze sneller voor vrachtwagens en treinen of ze stellen het uit zover het kan.
5: Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar van die liedjeswedstrijd zal niet automatisch de volgende editie organiseren. Dat automatisme kan vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die de organisatie van het evenement in gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na aanhoudende discussies over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Dat land eindigde dit en vorig jaar telkens op de tweede plaats. En de transfer van rode duivel Romelu Lukaku naar Fenerbahçe is nu helemaal afgerond. De Turkse club heeft zijn komst zo net bekendgemaakt. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. De Turkse club zou zo'n 6 miljoen euro hebben betaald voor de rode duivel. Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal om de zonsverduistering en daarna de vallende sterren te zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm, tussen 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Dit nieuws begon ook met die zonsverduistering. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen klaar om de eclips live mee te maken. Je volgt het ook vanaf 6:15 op onze website vrtnieuws.be.
3: Of via Radio 2 natuurlijk. En op de E40 richting Frankrijk is bij Jabbeke de weg volledig versperd door inderdaad een brandend voertuig. Je verliest er 45 minuten vanaf Beernem. Vermijd die omgeving best. Vanuit Brugge rij je beter om via de E403. Vanuit Brussel via de E429. En vanuit Gent via de E17. Op de E314 richting Genk is ter hoogte van Park Midden-Limburg de linkerrijstrook afgesloten. Je vertraagt 35 minuten vanaf Zolder. Naar Antwerpen ook traag vanavond op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de werken in Rumst, 35 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. En op de A12 hinder in Willebroek door een ongeval op de rechterrijstrook en verder vanaf Aartselaar, 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland, een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout door een defect voertuig. En naar Kortrijk een kwartiertje tussen Kalken en Gentbrugge. Op de buitenring rond Brussel, 25 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring een half uur extra tussen Beersel en Vorst door een ongeval op de rechter- en de middenrijstrook. Maak er een reddingsstrook alsjeblieft. En naar Leuven, 10 minuten trager op de E40 tussen Sterrebeek en de werken in Berthem. Op de N16 richting Willebroek een half uur aan de werken in Temse. En op andere plaatsen gelukkig alleen kleine vertragingen.
15: Radio 2 aan zee.
16: David van Ottegem.
3: Ja, dat was toch wel de moeite op de weg.
15: WRT Radio 2.
3: En de zomerse muziek hier bij Radio 2 aan zee, dat is ook de moeite, zoals deze van Madonna.

0: Van die heerlijke tijd. DJ-licious en Milo. En herinner je dit nummer nog uit je jeugd?
1: Ik leef vast wel hoe het danst zonder jou. Ook al mis ik de balans.
0: Wel, ze is hier bij ons, Davina Michel.
2: Hallo.
3: Hoi.
0: En kijk eens, al die fans hier al staan.
3: Ja, zo leuk. Ja. Ik vind het echt heel leuk. Ik zei ook al van, jongens, ik vind het spannend. Ik heb een hele slechte concentratie. Maar nu heb je natuurlijk los van de muren van een normale studio, hebben we ook gewoon nog mensen zo, hallo. Dus ben benieuwd hoe dat gaat.
0: En zo dicht, hè? Ze staan heel dichtbij. Ja. Ook met foto's, prachtige foto's van jou. Maar nu zien we jou eens in het echt.
3: Ja, valt het tegen, hè?
0: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het is veel beter nog dan op de foto. Dat is dat niet. Je moet van ver komen.
3: Ja.
0: Ben je er goed geraakt? En,
3: ja, ik ben er goed geraakt. Het was wel een beetje warm, want ik kan niet zo goed tegen airconditioning in. Dus het was een beetje heet in de auto. Maar je hoort mij niet klagen, want ik heb dit liever dan de winter.
0: Ja. En maak je dan wel eens een stop, een pauze? Of is dat in één ruk door naar Blankenberg?
3: Ja, we zijn nu in één keer doorgereden. Ja. Maar ik denk dat ik nog wel even ga tanken op de terugweg.
0: Dat is goed. Ja, we kennen jou natuurlijk van Hoe het danst. Hè, dat duet met Barco Borsato. Ondertussen heb je ook al deelgenomen aan Liefde voor Muziek. Ben je in Vlaanderen al vrij bekend, of heel bekend zelfs. Hoe goed ken jij Vlaanderen al ondertussen in al die jaren?
3: Ja, waar moet ik dat dan meten, is de vraag. Ik bedoel, ik weet niet hoe goed ik het ken, maar ik vind het altijd heel leuk om weer terug te komen. Ook omdat ik hier nog niet heel veel heb gedaan voor mijn gevoel. Dus ik leer heel veel nieuwe dingen en ik leer nieuwe mensen kennen. Ik leer jou vandaag kennen. Ik heb ook nooit bij jou in een uitzending gezeten, volgens mij. Dus ik bedoel, zo weet je wel, zo leert dan toch de hele tijd weer nieuwe dingen. En dat vind ik gewoon heel leuk. Dus ik denk dat er in ieder geval nog veel te leren valt.
0: Ja. Wat wil je zo allemaal over mij weten anders, Davina?
3: Ja, dan moet ik nog even nadenken.
0: Jij mag ook vragen stellen.
3: Ja, leuk.
0: Dat is geen probleem. Maar je hebt een heel drukke zomer ook wel, heb ik gezien op jouw Instagram. Veel festivals en zo. Ja. Wat ben jij allemaal van plan nog de komende weken, dagen, maanden?
3: Ja, het wordt echt een chaos. Ik heb volgende week, of 2 weken, 28 augustus, release ik mijn album. En daar komen natuurlijk allemaal shows omheen. De afterparty tour begint op 3 september. Komen we ook uiteindelijk in november nog naar Brussel en Antwerpen. Dus we gaan gewoon het tweede deel van dit jaar gewoon echt helemaal los. Ja.
0: De AB inderdaad in Brussel. En
3: correct.
0: Trix in november zal dat zijn.
3: Ja.
0: Onlangs ging het wel even mis, heb ik gezien. Je kreeg natte voetjes.
3: Ja.
0: Ergens op een festival of zo. Wat is daar gebeurd?
3: Ja, nou, het was een goed verhaal. Want ik was dus een show aan het spelen. En toen struikelde ik ergens over. Dat valt regelmatig. Dus.
0: Dat kan gebeuren.
3: Maar het was dus een openluchttheater. En die hadden dus een soort show. Een sloot. Water, zeg maar, om het podium heen. Dus toen viel ik. En toen viel ik met 1 voet in het water. En het was 1 grote chaos. Dus er ging nog veel meer mis, die show. Maar het was wel een hele leuke show. En dat maakt live ook live.
0: Ja,
3: hè?
0: Je stond ook onder de rode vlekken? Of
3: ik had een rode pruik op. Maar die kon blijkbaar niet zo heel goed tegen water. Want ik was natuurlijk aan het zweten en sloot. Dus ja, dat ging helemaal uitlopen. Dus het leek net alsof ik een klap had gehad. Het was echt... het was een memoriabele show. Ja.
0: Maar jij ging gewoon door.
3: Ja, tuurlijk. Maar wat ik zeg, het is live. Weet je, dat is het leuke van live muziek. Er gaan dingen mis. Er gaan dingen heel goed. Er lopen dingen anders dan je verwacht van tevoren. En dat maakt het juist heel erg leuk. En ook voor het publiek. En ook heel anders voor mij. Dus
0: Dat is ook zo tof aan live radio bijvoorbeeld.
3: Precies.
0: Dat, van alles kan misgaan. Gelukkig hebben wij geen sloot.
3: Voor ons
0: podium, heb je al gezien. Of jammer genoeg, want het is warm. Misschien kun je wel wat verfrissing gebruiken.
3: Ja.
0: Maar laten we hopen dat het allemaal goed gaat straks op het podium. En wat dat nieuwe album betreft, daar gaan we het straks ook nog over
3: hebben.
0: Davina Michel bij ons.
1: Hey!

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code yellow!
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Daar zou ik ook wel graag werken op zo'n warme dag als vandaag. En zeker met Christina Aguilera en Missy Elliott. Is dat jouw muziek zo ook een beetje, Davina?
1: Ja, zeker. Ja, dit is helemaal raak.
0: Ik zie je zo meeshaken.
1: Ja.
0: Dat is nogal muziek dat we hier draaien op Radio 2 in
1: Vlaanderen. I love it. Ja, ik vind het heel leuk.
0: Ja, we draaien ook graag jouw muziek natuurlijk. Welkom bij ons. En wie was het, jouw auto?
1: Een
0: random vraag.
1: Ja, de wasstraat, maar ik ben al echt heel lang niet geweest, kan ik je vertellen.
0: Jullie noemen dat wasstraat natuurlijk.
1: Ja, hoe noemen we...
0: Carwash, we zeggen ook gewoon carwash.
1: Oh, carwash. Ja, nou, de carwash, ja. Ja.
0: De wasstraat, dat is gemakkelijk, hè. Daar ga je ja. Goed, we gaan het over jouw nieuwe album hebben. Even, die komt in september uit. After Party heet die. Wat mogen we daarvan verwachten? Waarover gaat het? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Het is een tweedelig album. Het is eigenlijk het eerste deel heet After Part 1, dat komt uit op 28 augustus. En daar staat eigenlijk de viering centraal. En eigenlijk heb ik geprobeerd om alleen maar liedjes te schrijven die iets vieren wat niet alledaags gevierd worden. Zo staat What a Woman erop. Dat is een liedje waarin we de vrouw vieren. Staat Still Champagne erop. Dit viert eigenlijk het leven van iemand die ongeneeslijk ziek is. En denk terug aan de mooie momenten. En zo staan er eigenlijk allemaal vieringen centraal. Ja. En dat is het eerste gedeelte. En die komt op 28 augustus uit.
0: Heb jij inspiratie uit je eigen leven gevonden voor dit idee?
1: Ja, zeker. Ik heb Still Champagne dus over de... Ja, heb ik geschreven over iemand die heel dicht bij mij staat. Die ongeneeslijk ziek werd. Ze is helaas ondertussen ook overleden. En op dat moment probeer je toch een beetje te verwerken, weet je wel. En voor mij is dat gewoon tekst schrijven. En ik wilde hem op dat moment juist focussen op alle mooie herinneringen die ik heb en die het leven van mijn dierbaren gevormd hebben. Ja. En dat is Still Champagne geworden. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, mooi. En we gaan hier de single Would I Be Friends With Me draaien. Ja. Die is al uit.
1: Die is al uit. En die komt op het tweede gedeelte van het album.
0: Ja.
1: Dus het is al een voorproefje voor wat er nog later komen gaat.
0: Okay. En dat is ook heel mooi, want het gaat eigenlijk over zelfreflectie. Je vraagt je af van, stel dat ik iemand anders was, zou ik dan met mezelf bevriend kunnen zijn?
1: Ja, wat nou als je inderdaad voor één dag iemand anders mocht zijn? Maakt even niet uit wie. En je zou na die dag naar jezelf kijken. Hoe zou je op jezelf kijken? Zou je dingen willen veranderen? Zou je trots op jezelf zijn? Zou je dingen anders gaan doen? En dat is het is eigenlijk een beetje een soort brain fart geworden.
0: Een brain fart. Wat is een brain fart?
1: Ja, misschien een delusion. Gewoon iets, heel veel gedachten tegelijkertijd die in mijn hoofd rondspookten. En daar wilde ik eigenlijk een liedje over maken. En dat is Would I Be Friends With Me.
0: En wat is het antwoord op die vraag? Als je die zelf zou moeten beantwoorden, zou jij met jezelf kunnen bevriend zijn? Gemakkelijk? Of?
1: Laat ik zo zeggen, ik kan mezelf behoorlijk irritant vinden, hoor. Dus ik weet niet of ik vrienden met mezelf zou kunnen zijn. Maar ik denk dat als ik een soort... Ik vind het lastig. Ik vind het lastig. En jij?
0: Ik weet niet, soms denk ik wel dat ik iets te streng ben op mezelf. En dat we ook wel misschien gewoon onszelf moeten ervaren zoals we zijn.
1: Ja, dat is het.
0: Aanvaarden zoals we zijn en niet te perfectionistisch willen zijn.
1: Eens. Zo.
0: Ja.
1: En dat is het gekke, want je zou je vrienden... Je accepteert de minder mooie kanten van je vrienden natuurlijk ook. Mm. Dus dat betekent natuurlijk niet dat je eigen mindere kanten dan... Weet je, die moet je ook kunnen accepteren natuurlijk.
0: Dus, en ik ben ook een solo-reiziger, dus ik kan heel goed met mezelf op reis.
1: Kijk, heel leuk.
0: We hebben nooit problemen. We komen altijd overeen welke richting we uit willen. Oké, ik denk dat jouw richting hierboven is.
1: Ja, graag.
0: Het podium van Radio 2 aan Zee. We gaan je even laten soundchecken en zo. Maar je ziet daar ook die Radio 2 ballenbak staan. Daar zitten vragen in voor artiesten die bij ons op bezoek zijn.
1: Oh,
0: en
1: daar
0: mag je dan straks ook een bal uit laten rollen.
1: Superleuk, oké.
0: Dat is voor later. We gaan luisteren naar Would I Be Friends With Me van Davina Michel.

0: Davina Michel. Would I be friends with me? Straks live bij Radio 2 aan zee om 7:30. Even kijken naar de weg, want op de E40 richting Frankrijk is bij Jabeke de weg volledig versperd door een brandend voertuig. Je verliest daar 1 uur vanaf Beernem. Vermijd die omgeving best. Vanuit Brugge rij je om via de E403, vanuit Brussel via de E429 en vanuit Gent via de E17. Nog richting kust, 10 minuten extra op de E40 bij Erpenmeren. En op de E314 richting Genk is ter hoogte van Park Midden-Limburg de linkerrijstrook afgesloten. Je vertraagt 40 minuten vanaf Zolder. Maak er een reddingsstrook. Ook. Naar Antwerpen dan traag op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in de Rumst. Een half uurtje. Op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten. Op de A12 hinder in Willebroek door een ongeval op de rechte rijstrook. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout door een defect voertuig. Naar Kortrijk een kwartier tussen Kalken en Gentbrugge. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de N16 richting Willebroek ook 20 minuten aan de werken in Temse en op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En ja, Davina Michel heeft vanavond concurrentie van een zonsverduistering.
3: Daan. Twee zonnen die ja. De het podium een beetje stelen vanavond.
0: Je wordt langs twee kanten verblind eigenlijk ja. Door schittering. Maar van nu af aan worden die eclipsbrilletjes uitgedeeld, Daan.
3: Ik was net even naar het hotel gegaan om een trui te gaan halen voor vanavond. En ik kom terug en hier staat echt een rij. Ik ben heel slecht in schatten. Maar het is een hele lange rij. Het is ongelooflijk hoeveel mensen dat hier zijn.
0: Ja, toch zeker. Ja, denk ik 200 meter file. Of misschien 300 meter.
3: Ja, zeker. Zeker. Ja. En ik weet niet goed. Ja, we hebben 500 brillen. Gaat dat voldoende zijn? Ik vrees er een beetje voor. Dus ik hoop dat iedereen wat begripvol gaat zijn. En ja, we gaan zoveel mogelijk mensen proberen tevreden stellen. Maar
0: ja, we gaan zien. Ja. De uitdeling is bezig van de
3: rij beweegt. Ja.
0: We hebben er 500, dus we zullen zien hoe ver die rij geslonken zal zijn.
3: Ja.
0: Je hebt een gewone rond van de bril.
3: Ik heb die van mij wel al in mijn achterzak gestopt. Dat ja, dat ja. Ik zeker straks wel eentje heb als ik de radio moet overmaken. Dus ja. Die van mij is veilig.
0: Inderdaad, wat is de bedoeling? Je gaat dan straks de pier op met de luisteraars.
3: Wel, ik denk inderdaad dat het beste zicht hier bij ons in Blankenbergen de pier van Blankenbergen is. Omdat je dan een fantastisch mooi zicht hebt op die zonsondergang en op de zee. Daar is niets in de weg. Dus ik ga straks daar met een klein studiootje ga ik daar een uurtje radio maken tussen 8 en 9. Wanneer dat Davina Michel hier klaar is op ons podium. En dan gaan we dat live volgen. Ik ga bellen met mensen die het in het buitenland aan het volgen zijn. Ik ga Lieve Scheire van de wetenschapspodcast Nerdland ook nog even bellen. Het is trouwens dankzij hen dat we de brilletjes hebben. Dus nog even dankjewel Nerdland. Dus ja, als jij het op een bijzondere manier gaat volgen, stuur een berichtje in de app van Radio 2. Wie weet, bellen we straks wel even. Hè?
0: Voilà. Succes straks.
3: Dankjewel.

Katrina and the Waves. Wat een zomerschijf. Een zonneschijf eigenlijk. Walking on Sunshine. Radio 2 aan zee. Uitzonderlijk vandaag tot 9 uur van aan de pier. Ja, we gaan nog even door. Ja. Zodanig dat we het goed kunnen meemaken. Want de volgende is pas in 2081. Dat is nog lang, hè. Dus het is vanavond of nooit misschien voor de meesten onder ons. En dit is Fleetwood Mac, Little Lies.

Je hebt allerlei soorten leugens, leugentjes om bestwil. Leugentjes die je ook zelf graag hoort. Fleetwood Mac, Little Lies en straks ook nog Gracie Abrams, That's So True. Je vindt haar.

0: Optimax.
1: Yeah! De muzikanten zijn er al.
2: Nu nog de zomerhits.
1: Woe!
3: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit Blankenbergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Maxime en Babette, de Romeo's, Camille en Sam Goris. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
4: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Lijze.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Niels de Stadsbader, een van onze 19 genomineerden voor VRT Zomerhit. Als je wil dat hij wint, stem op hem via VRT Max. Klik op Zomerhit. Speciale avond vanavond, ook aan de kust. Veel Radio 2-luisteraars laten ons weten waar zij de eclips gaan bekijken. Dat is tof. Thuis in onze tuin, zegt Gwenda. Dat zal het ook mooi zijn. Linda, die doet het hier ook bij ons aan zee. Ja, de laatste zonsverduistering hier bij ons was in 1999. Ja, dat was een feestje. Prince heeft er ook een nummer over gemaakt.

0: Prince 1999. En nu, 27 jaar later, kunnen we opnieuw een zonsverduistering zien. DJ Daan die staat al op de pier, waar straks ook luisteraars dat allemaal gaan kunnen volgen. Daan, hoe is het daar al?
1: Ja, het is hier nu al druk. Er zijn al mensen echt zo een plekje bemachtigd. Je kent de pier van Blankenberg, dat is zo'n betonnen boord. En daar, ik zie op verschillende plekken staan daar al mensen zo van, voilà, dit wordt mijn plekje voor de rest van de avond. Ik sta hier naast Sarah, die hier ook met haar dochter staat. Jij staat al klaar, Sarah?
2: Ja, eigenlijk wel. Blijkt dat hier de mooiste plek zou zijn.
1: Ja, hier heb je natuurlijk vrij zicht op de zee, dus dat gaat helemaal goed komen. Maar, één detail, jullie hebben geen eclipsbril.
2: Nee, klopt. Hier staat een ellenlange rij voor de gratis brilletjes van Radio 2. Dus wij hopen op de liefdadigheid van een medemens om even te delen.
1: Ja, ik roep bij deze ook op aan iedereen die hier vandaag op de Belgian Pier staat. Deel gewoon even. Het duurt 2 uur, die eclipse. Je gaat geen 2 uur non-stop daarnaar zitten kijken. Geef het ook eens aan je buurman, hè, zodat Sarah ook kan kijken. Hè?
2: Ja, het zou leuk zijn, toch?
1: Hoe laat waren jullie hier?
3: Een uurtje geleden, ja. En het was heel lang. Dus wij zo, wow, voor een eclipsbril. Ik dacht, oké, dus we gaan eens kijken. En...
1: Maar jij wou het wel graag meemaken, Sarah.
2: Ja, tuurlijk wel. En de sfeer daar rond, iedereen leeft er zo helemaal mee. Dus is kei tof.
1: Ja. Voor de dochter, is het jouw eerste eclips? Ja, want ja, in 1999, toen was je nog niet geboren, denk ik, hè?
3: Nee, toen was je nog niet geboren, nee.
1: Dus en kijk je er naar uit?
3: Ja, dat is iets speciaals. Dat gebeurt niet altijd, dus... Kom eens kijken, het is niet ver.
1: De volgende eclips van deze grootorde ben je al een pak ouder. En jouw mama en ik al lang gepensioneerd. Ja. Voilà David, de eerste mensen staan klaar. De pier staat al goed vol, maar er is nog veel plaats hoor.
0: Ja, en Davina Michel gaat hier straks ook optreden. Er staat een groot scherm naast ons podium. Daar kan je de eclips ook op volgen. Mocht je geen brilletje kunnen bemachtigen of niemand vinden die zijn of haar eclipsbril wil delen met jou. Ik heb een beetje een probleem, Daan. Misschien kan je mij helpen, maar ik heb nog 2 mogelijke nummers voor het nieuws van 7 uur. En dat is Bonnie M. met Sunny of Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Dus ben jij team maan of team zon?
1: Doe dan toch maar team zon. Dus doe maar Bonnie M.
0: Oké, komt eraan.

0: Fred gaat straks op zijn balkon zitten. En af en toe een slok nemen van zijn frisse pint. Dat is een goed idee. Sabine gaat kijken aan de Franse Vaart in Ledenberg. Succes ook, Sabine. En Annemieke zit in Slowakije op dit moment. Daar is de zon al bijna onderstuurste hier. Het zal geen verduistering zijn hier bij ons. Dan maar hopen op de vallende sterren, zegt ze. Ja, oh, en gewoon meekijken ook via VRT Max, Annemieke, want we zenden de zonverduistering ook uit.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij tweede zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Sst, sst. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Even een kleine dienstmededeling voor wie nog in de rij staat hier voor onze studio. Maar er zijn geen eclipsbrilletjes meer. Alle 500 zijn ondertussen de deur uit.
6: Zeven uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Over een kleine 20 minuten is het zover. Dan start de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999. De volgende is pas over 64 jaar in 2090. Op een aantal plekken kunnen mensen de zonsverduistering samen volgen. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseert Volkssterrenwacht Cosmodroom een speciale avond op de Mijnterril van Waterschij. Deze mensen willen daar absoluut bij zijn.
7: Het is iets wat je maar één keer of een paar keer hooguit gaat meemaken in je leven. Dus dat is iets unieks om mee te maken.
8: Dat is speciaal. Dat is maar één keer, hè.
9: I come from Brussels, but I was looking for this place. Because in Brussels you have many buildings, so you can see this perfectly.
10: Wij komen vlakbij de buurt van Eindhoven. Dus ja, ik hoop het hier eigenlijk wel heel goed te kunnen zien.
11: Het zal druk worden, warm worden. Maar ja, je maakt dat niet elke keer mee, hè. En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
6: Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza in Merchtem in Vlaams-Brabant blijven de 3 verdachten allemaal een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De oom van Hamza is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van Hamza en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim. De advocaat van de moeder had gevraagd om haar vrij te laten, zodat ze de begrafenis van haar zoon zou kunnen regelen. De oom had ook aan de raadkamer gezegd dat enkel hij verantwoordelijk was voor de dood, maar de raadkamer heeft de aanhouding van de 3 verdachten verlengd. Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar van die liedjeswedstrijd zal niet automatisch de volgende editie organiseren. Dat automatisme kan vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die de organisatie in het gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na aanhoudende discussies over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Dat land eindigde dit en vorig jaar telkens op de 2e plaats. En op het EK zwemmen in de Franse hoofdstad Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde zilver op de 50 meter vlinderslag. Simon van Glabbeke, het was spannend.
12: Ja, van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dicht bij het goud dat naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was amper 700ste van een seconde. Maar met een tijd van 25-12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. En zo veroverde ze net als 2 jaar geleden dus zilver op het EK op de 50 meter vlinderslag. 21-jarige Van Otterdijk heeft op dit EK nog verschillende medaillekansen. Haar grootste kans ligt op de 100 meter vlinderslag, waar ze haar Europese titel zal verdedigen.
6: Bedankt, Simon. vanavond en vannacht helder weer. We gaan die zonsverduistering en ook de vallende sterren dus goed kunnen zien. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de E40 richting Frankrijk is bij Jabeke de weg volledig versperd, nog altijd door die uitgebrande vrachtwagen. Het gaat er traag vanaf Brugge. Vanuit Brugge rij je nog altijd beter om via de E403, vanuit Brussel via de E429 en vanuit Gent via de E17. Nog richting kust, een kwartier extra op de E40 tussen Aalst en Erpenmeren, daar is de weg wel vrij. Op de E40 van Veurne naar Jabeke 20 minuten file tussen Gistel en Westkerke door een aanrijding. Naar Antwerpen ook traag op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rums, 20 minuten. En op de R4, de binnenring van Gent, 20 minuten tussen Expo en de watersportbaan, door een ongeval daar. En op de N16 richting Willebroek, 15 minuten aan de Werken in Temse, op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
13: Radio 2 aan zee.
14: David van Ottegem.
0: En waar zijn die eclipsbrillen? Ja. Die zijn op. Ze zijn allemaal uitgedeeld, meneer. Ja, sorry. Ja, ik zie de teleurstelling in uw ogen, maar ik kan er ook niks aan doen. Sorry.

0: Al die mooie genomineerden voor VRT Zomerhit dit jaar. Jij beslist wie met de trofee gaat lopen. Op 29 augustus is de grote finale hier op het strand in Blankenbergen. Monique, die vraagt hoe ze de eclipse live kan zien op VRT Max. Wel, je gaat gewoon naar Radio 2. Je klikt op Luister Live en dan kijken. Dan beginnen we wanneer de zon begint. Of de maan.
1: Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

Marco Borsato. We hebben Davina Michel live bij Radio 2 aan Zee vanavond. Ze is aan het soundchecken op dit moment. En straks om 19:30 begint ze eraan. Veel berichten via de Radio 2-app die hier binnenkomen. Bjorn van Staaien bijvoorbeeld, die raadt ons aan om die eclipsebrilletjes later deze avond niet te snel weg te gooien, want op 2 augustus 2027, volgend jaar, is er opnieuw een verduistering in België te zien, dan maar voor 50%. Nu is het 90%, maar goed, ja, kijk. Als je er vandaag niet voor 90% kan voor gaan, dan volgend jaar misschien voor 50%, waarom niet? En Hugo, die zit in Stabroek te luisteren en die vraagt zich iets af. Hij zegt, iedereen spreekt over die eclipse om met een bril naar de zon te kijken, speciale eclipsebril, omdat er anders onherstelbare oogschade is. Maar wat met de dieren? Wat met de koeien, de paarden, de schapen, de ezels, de vogels, etc. Zijn die dan zo slim om ook zo'n bril te gaan kopen? Of kijken die niet naar de zon? Ik denk dat het dat laatste is, Hugo. Ik denk dat hen dat allemaal niet kan schelen. Die zonsverduistering. Dat die koeien en die paarden en die schapen en die ezels en die vogels die denken van... Laat het maar gebeuren allemaal.

0: Blondie en Maria en oh ja, het is begonnen. Het is begonnen. Het eerste hapje uit de zon wordt nu genomen. Het is ondertussen al 19 minuten over 7 en je ziet het. Als je meekijkt naar die zonsverduistering, kan via Radio 2 op VRT Max. Als je luister live en dan kijken kiest, dan zie je nu hoe dat eerste hapje uit die zon genomen wordt. Wat een prachtig spektakel gaan we hier krijgen. Wie geen eclipsbril heeft kunnen bemachtigen hier van Radio 2, want ze zijn ondertussen al alle 500 de deur uit, die kan het gewoon ook hier op het grote scherm volgen naast ons podium. Of wanneer je thuis op het werk zit te kijken, via Radio 2 op VRT Max.
1: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
2: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
1: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

0: Brown, Sex Machine. Ondertussen is Davina Michel water aan het uitdelen.
1: Ja, weet je hoe heet het is?
0: Ja, het is waar. Maar wat attent van jou om toch die fans, want ze beginnen al een beetje overhit te geraken.
1: Ja, daarom. Dus ik denk dat het nog wel iets meer uitgedeeld kan worden hier zo, ja.
0: Nee, het is zo'n unieke avond voor jou, denk ik. Want volgens mij is de eerste keer dat jij zou moeten optreden tijdens een zonsverduistering.
1: Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
0: Ja, dat geeft toch een speciaal gevoel, denk ik.
1: Ja, het is wel heel bijzonder inderdaad. Ja. Ik denk dat misschien komt er wel een bijzondere energie vrij. You never know, ik ben heel erg benieuwd.
0: Geloof je daarin?
1: Niet echt, nee. Maar, ik ben best wel nuchter. Maar het was tot laatste keer was toch 1999 of zo?
0: Ja, de vorige keer inderdaad. Ja.
1: Nou, dan weet ik zeker dat het...
0: En de volgende keer is pas in 2081.
1: Zo, oké, nou dan ga ik deze niet moeten missen.
0: Hier zie je het op het...
1: Oh, jij hebt een lijst gezet.
0: Ja, dus de eerste happen worden uit de zon genomen nu op dit moment.
1: Oh. Zie je?
0: Dus een prachtig spektakel eigenlijk.
1: Maar jij kan het wel echt goed meezien, en zonder oogschade, hè?
0: Inderdaad, want we hebben een filter voor de camera gekleefd, inderdaad, zodat je het goed kan zien. Zullen de toeschouwers ook straks kunnen zien op het grote scherm naast jou, terwijl jij aan het optreden bent?
1: Te gek.
0: Dus het beste van twee werelden.
1: Superleuk.
0: Daar zie je ook die Radio 2 ballenbak staan.
1: Ja.
0: Daar mag je een vraag, ik ga je een muntje geven.
1: Okay.
0: Die werkt dus echt door er een muntje in te steken en dan gewoon te draaien. Dan komt er een...
1: Ga ik niet draaien?
0: Ja, draai maar gewoon. Heel goed. En dan komt daar ook een bal uit met de vraag voor jou. Wat zou die... Ja, soms... Zal ik je helpen?
1: Ja, graag.
0: Oké, goed.
1: Hij zit een beetje strak, Doppie.
0: Ja. Goed, hier staat iemand...
1: Wacht, anders moeten we er gewoon op staan.
0: Iemand die drie keer per week gaat fitnessen.
1: Oké.
0: Ja, welke vraag staat erop voor jou?
1: Wie krijgt vlak voor een optreden meestal nog een berichtje van jou?
0: Mm-hmm.
1: Ik denk mijn moeder... Oh. Wel, ja. Maar dan komt er op mijn moeder. Maar eigenlijk, ja, daar ben ik dan misschien een beetje nadelatig in. Maar mijn moeder is toch altijd degene die wel zegt... Succes vanavond, weet je wel. Waar sta je? Wat doe je? Hoe gaat het? Weet je wel. Dus dan antwoord ik eigenlijk op mijn moeder. Dus ik denk dat dat het is.
0: Is zij jouw grootste fan, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat mijn moeder beter weet wat ik aan het doen ben. Waar ik sta, wanneer ik sta, dan ik zelf.
0: Ja. Oké. Ik herken dat wel. Mijn moeder is ook nu aan het luisteren. En die is ook heel nieuwsgierig naar jouw optreden.
1: Oh, leuk.
0: Ja, gaat straks ook meekijken om 19:30. Dat is bijna, hè?
1: Ja.
0: Hoe was de soundcheck? Want je hebt heel veel muzikanten bij vanavond.
1: Ja, we hebben een cello, we hebben nog een viool, we hebben piano, we hebben gitaar.
0: Je hoort het nu zelfs, inderdaad.
1: Ja. En de soundcheck ging goed, dus we zijn er helemaal klaar voor.
0: Oh, het gaat prachtig worden. Wat heb je voor ons in petto?
1: Ik ga Still Champagne spelen. Ik ga Round I Go doen van mijn nieuwe album. Maar we gaan ook Hoe We Dansen natuurlijk nog even spelen. Ik bedoel, ik ga niet missen.
0: Maar goed, voor de zonsverduistering en de champagne moet je dus hier voor de studio van Radio 2 zijn aan de Pier in Blankenbergen. Davina Michel, veel succes.
1: Dankjewel.

0: Bob Sinclair, Love Generation. Martien uit Reet stuurt net een foto door. Zij is met haar auto langs de kant van de weg gaan staan. En staat nu ook naar die eclipse te kijken. Net zoals al die luisteraars hier op de pier in Blankenbergen met DJ Daan. Hoe is het daar, Daan?
1: Het is hier ongelooflijk druk, David. Hier is heel veel volk. Hier staan heel veel mensen te kijken die allemaal op een bankje zitten. Of die op de ja, hoe heet dat, balustrade hangen. Sommige mensen zijn niet in de richting van de zon aan het kijken. Dat baart mij wel wat zorgen. Ik hoop dat die mensen weten dat de zon aan de andere kant hangt. Sommige mensen zijn naar de dijk aan het kijken. Daar hangt de zon niet. Maar goed, Erik staat naast mij. Erik, je hebt net al een blik geworpen. Wat zie je?
2: Ik zie een stukje dat er al voorkomt. Ik wacht op de rest allemaal, want dat is nog zeker een half uurtje, denk ik. 30 minuten voordat het helemaal dan voorstaat, ongeveer.
1: Hoogtepunt is 13 minuten over 8, dus dat is nog een kleine drie kwartier. Het is nu 10 minuutjes bezig, David. En inderdaad, je ziet, ook als je meekijkt op VRT Max, zie je het live natuurlijk, je ziet dat er rechtsonder inderdaad zo'n hapje uit de zon is. Het gaat langzaam, maar het is wel fantastisch om mee te maken. En ook dat er zoveel volk is. Wauw.
0: Ja, en die 90%, dat is voor 13 minuten over 8. We gaan ook een uurtje langer door. Enfin, ja, jij gaat een uurtje langer door.
1: Ja, jij ook, hè.
0: Ik ook, ja. Ik moet hier wel in de studio blijven zitten. Vind ik toch wel een beetje jammer, eerlijk gezegd. Ik zou liever staan waar jij staat, Daan. Dat is wel de beste positie, toch?
1: Denk eens na over een tegenbod. Misschien kunnen we wisselen dan straks.
0: Ah, ja. Jobswitch.
1: Er valt te onderhandelen.
0: Een eclipse jobswitch. Moeilijk woord, maar goed. We gaan denken over een oplossing dan. Oké, Daan, tot zometeen.
1: Yo.
0: En op de E40 richting Frankrijk is bij Jabbeke de weg nog altijd volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Probeer die omgeving te vermijden als je kan.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Elke dag telt voor twee.
0: En dat is helemaal niet erg om naar die andere kant te kijken, want daar staat Davina Michel te schitteren op ons podium. Ze gaat er straks aan beginnen. En ook dat kan je volgen via VRT Max.

0: Wat een stem. Davina Michel. Live bij Radio 2 aan Zee. Beleef het mee via VRT Max. Heel veel luisteraars ook die hier voor het podium staan.
1: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
2: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
1: Is het nee?
2: Is het nee?
1: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
8: Wat? 150 baht?
7: Schat ik, dat is 4 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
7: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.

Heel veel gsm's in de lucht op dit moment. En dat is niet voor die eclipse hoor. Nee, dat is om dit te kunnen meemaken. Ze is net aan een nummer bezig uit haar nieuwe album. Dat eind augustus uitkomt. We gaan even meeluisteren.

0: Dank jullie wel.
1: Davina Michel, live bij Radio 2 aan Zee. Hij kijkt zich allemaal.
0: Ik wil jullie eigenlijk al een beetje zien dansen.
1: Hola.
0: Ja, klein beetje bewegen.
1: Tuurlijk kunnen we dat.
0: Klein zonnedansje. Doe mee. Les nu ook mee.

Je kan nog van dit laatste nummer genieten via VRT Max. Kies voor Radio 2 daar. En ondertussen is die zonsverduistering ook nog altijd goed bezig.

0: Jullie hoeven ons helemaal nergens meer naartoe te nemen, want die zomer is nu ook bloedheet, K3. Oh ja.
1: Radio 2 aan zee. VRT Radio
0: 2. Wat een heerlijke zomer en wat een unieke avond. Daarom gaan we ook een uurtje langer door. Straks DJ Daan met de zonsverduistering. Na het nieuws van 8 uur. Ik heb Don Henley nog onder meer met The Boys of Summer. En Natalia komt er ook nog aan. Higher Than the Sun.

Nog een berichtje van Simon die in Aalst aan het luisteren is. Wat geweldig is ze. Oh my god. Bedoel jij de zon of bedoel je Davina Michel? Ja, dus Davina Michel bedoel jij, Simon. Wat een geweldig optreden was dat. En ook met liveband en zo. Ja, dat was pure klasse, pure klasse. Ondertussen wordt het heel stilaan donker, hè, in Blankenbergen. Ja, dat is logisch. Yes.

0: het
1: pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Het is fantastisch wat er aan het gebeuren is aan de hemel. Kan je niet kijken naar de zonsverduistering? Kijk dan live mee via VRT Max, want daar zie je live beelden hier vanuit Blankenbergen.
5: Het is 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Zometeen bereikt de zonsverduistering haar hoogtepunt in België. Om 8:13 zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Amaury de Mulder, jij staat op de oude mijnterril van Waterschij bij Genk in Limburg, waar de Volkssterrenwacht een kijkavond heeft georganiseerd. Hoe is de sfeer daar?
6: Ja, het is hier fantastisch. Hè. Er is echt heel veel volk opgedaagd. Minstens 1000 toeschouwers hadden ze gehoopt bij de Volkssterrenwacht. En dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt. Hè?
7: Wij hebben er een familieuitstapje gemaakt met mijn zus en mijn tantekinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en een fijne gezelschap.
6: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel. Benieuwd naar het hoogtepunt straks.
5: Bedankt, Amaury. Geniet er nog van. En er is vanavond ook een eclipsvlucht. Een Airbus A320 vliegt met zo'n 100 passagiers van Brussels Airport naar het westen van het Verenigd Koninkrijk. Zij kunnen de zonsverduistering van zo'n 96% daar vanuit de lucht bekijken. En iedereen heeft zo zijn eigen motivatie om dat mee te maken.
8: Je ziet de maanschaduw passeren, eigenlijk van de ene kant tot de andere kant. Iets wat je op de grond niet kan zien. En ook omdat je op 11 kilometer hoogte zit, schijnt dat je ook heel goed het kleurenspel kunt zien. Verandering van de kleur van de lucht.
9: Wij verwachten een unieke belevenis die we gelukkig met z'n tweeën kunnen delen deze keer. Want eclipse van 99, dan waren we er allebei al wel, maar niet als koppel. Dus dit is voor ons nu een extra bonus.
5: En wil je het hoogtepunt zelf nog zien, dan heb je nu nog exact zo'n 11 minuten om je naar buiten te reppen. In Stavelot in de provincie Luik zijn 3 personen licht gewond geraakt door een explosie. Die gebeurde nabij de watervallen van Co. Het pretpark Plopsaco, dat vlakbij ligt, werd uit voorzorg ontruimd. Volgens de lokale overheid werd de ontploffing waarschijnlijk veroorzaakt door een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De politie heeft de plaats van de ontploffing afgezet. En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verslag is van Simon van Glapeke.
10: Roos van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dichtbij het goud dat naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sara Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was 700ste seconde. Maar met een tijd van 25:12 klokte Van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. 40 minuten later zwom Van Otterdijk ook nog de halve finale van de 50 meter rugslag. Maar daar strandde ze op 300ste seconde van een finale plaats. Op de 200 meter vrije slag kon Sarah Dumont zich wel plaatsen voor de finale dankzij een nieuw Belgisch record.
5: Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus voor die zonsverduistering. En ook voor veelvallende sterren vannacht die te zien zullen zijn. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op veertiennieuws.be.
4: En op de E40 richting Frankrijk is bij Jabbeke de weg nog altijd versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Probeer die omgeving te vermijden.
0: Radio 2 aan zee.
3: Daan Masset.
4: Zeer goeie avond, we maken een extra uurtje Radio 2 aan zee voor het hemel-event van het jaar, de zonsverduistering van 2026. Je maakt het nu mee,

0: Nathalie Imbruglia, Thorn. Ja, ik heb van mijn eclipsebril Daan een deelbril gemaakt. Er zijn luisteraars hier aan de studio die hem even willen lenen. Dan doe ik dat met veel plezier. Hoe zit het daar bij jou?
1: Ja, het is waanzinnig, David. Ik kijk rond mij, hier staat zoveel volk, zoveel mensen. Ik denk honderden, misschien zelfs meer mensen die naar de eclips aan het kijken zijn. Waaronder Marleen. Dag Marleen, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond Daan.
1: Ja, David zegt net dat hij zijn eclipsebril aan het delen is. Je hebt dat ook al gedaan, hè?
2: Ik heb dat ooit ook gedaan, ja.
1: Maar nu toch ook, want Louiske staat hier ook. Je hebt geen bril kunnen bemachtigen?
3: Nee.
1: Maar je hebt al kunnen meekijken met andere mensen?
3: Met haar, ja.
1: Ah, fantastisch. Zeg Marleen, wat vind je ervan?
2: Ik vind het zalig, ik vind het chic, ik vind het geweldig.
1: Ja, het is fantastisch om mee te maken. Miley, ja, ik was even de naam vergeten. Miley staat hier ook. Wat heb je al gezien, Miley?
4: Dat de maan heel de tijd ervoor komt en dat de zon kleiner wordt.
1: En je voelt het toch ook een beetje, hè?
4: Ja, klopt.
1: Wat voel je?
4: Dat het kouder wordt.
1: Het wordt een beetje kouder en ja, het is alsof er een laken voor de zon hangt, want ze schijnt ook niet meer zo hard, hè Marleen?
2: Nee, het is minder, maar toch nog geweldig. Toch nog geweldig.
1: Ja, fantastisch. Al die mensen zitten hier, David, met die brilletjes op. En als ik achter mij kijk, het strand van Blankenbergen, daar zitten ook heel veel groepjes mensen die met stoeltjes, die met picknicks, die aan het meekijken zijn. In de app zie ik ook dat Caroline stuurt van, ik ben zo blij dat ik ook via jullie kan meekijken naar de zon, want heb je geen eclipsbril, zwier dan VRT Max open, want daar kan je gewoon live meekijken met die beelden die hier gemaakt worden in Blankenbergen. Het is ongelooflijk wat we meemaken, David. Dit is geschiedenis helemaal live en we kunnen aftellen naar het hoogtepunt. Dat is nog 5 minuten exact. Om 20:13 is voor ons de zonne-eclips niet totaal, maar wel op zijn hoogtepunt 90%.
0: Dan wil ik toch ook wel even naar daar komen, Daan. Het spijt me, maar je staat er op zo'n goede plek.
1: Ja, er is nog plaats voor jou. Dat kan geregeld worden.
0: Oké, dan spurt ik even naar daar zo meteen.
1: Dus zo meteen, ja.
0: Ah, voor die zonsverduistering die we hier allemaal live aan het meemaken zijn.
5: Dit is een van onze genomineerden voor VRT Zomerhit.
6: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT.

0: Line de Douw.
1: Langgas. De zon is bijna voor 90% bedekt. Daan, ik rep me naar jou. Ik wil het daar zien. En ik neem een eclipsebril mee, voilà.
2: Oké, neem je eclipsebril mee en kom naar hier, naar de pier in Blankenbergen. Het is fantastisch om te zien in de app van Radio 2 hoeveel mensen dat er ook aan het meekijken zijn naar onze livebeelden via VRT Max. Want daar kan je het allemaal helemaal live volgen met de beelden van hieruit. Het wordt nu echt wel... Ja, donker is nu overdreven, maar het is een beetje gek alsof er een soort gordijn voor de zon hangt. Je mag er natuurlijk niet met het blote oog naar kijken, maar je voelt dat de zon minder hard aan het schijnen is. En als je met je eclipsebrilletje kijkt, dan zie je dat het echt wel een sikkeltje is. Dat hoogtepunt komt nu echt wel dichterbij. Maar de zonsverduistering brengt ook mensen samen, want ik heb hier naast mij staan, mevrouw...
3: Magda.
2: Magda, sorry, ik was je naam al vergeten. Magda, het is toch mooi wat dat hier aan het gebeuren is, want wat doe jij?
3: Wij zijn aan het genieten op dit moment. Ongelooflijk.
2: Heb je die van 99 ook meegemaakt?
3: Ja, maar ik ben eigenlijk vergeten waar ik toen was. Ik denk niet. Op het werk.
2: Maar kijk, voor jou is het dan nu de eerste keer. Maar weet je wat hier aan het gebeuren is? Magda, jij bent jouw brilletje ook aan het delen, hè?
3: Ja. We hebben elkaar hier op het bankje leren kennen. En mevrouw die had geen brilletje. En ondertussen hebben wij kennis gemaakt. En hebben wij al prachtige foto's gemaakt. En al een babbeltje geslagen. En kennen wij elkaar.
2: Maar fantastisch. Mevrouw, dat is tof hè, dat jij ook mag meekijken.
4: Ah, zeker. Maar ik had dat ook gehoord van Daan. Kom naar de kust. Indien je geen brilletje hebt, dan wordt er wel eentje gedeeld. En we hebben elkaar gevonden.
2: Ja. En nu gaan jullie samen kerstmis vieren en zo.
4: Dat is wel waar.
3: Wie weet. Toch al een telefoonnummer voor de foto's met WhatsApp te delen.
2: Ja, van maar kijk. Er worden hier vriendschappen gesloten.
4: Dankjewel.
2: Ja, maar tof, fijn. Wat vindt u ervan, mevrouw?
4: Het raakt mij wel. En ik krijg kippenvel van. En het is nu cooler aan het worden. Het is een magisch moment voor mij.
2: Ja, echt wel magisch. David is er ook intussen.
1: Ik ben er geraakt. Oh, maar dit is echt de beste plaats ter wereld.
2: Dames en heren, we gaan aftellen het hoogtepunt van deze zonsverduistering in 3, 2, 1. Ja! Als je nu de kans hebt om naar buiten te kijken met een eclipsebril, dit is het maximum van de verduistering voor ons land. 90%. Hier vallen mensen elkaar in de armen. Er wordt hier geknuffeld.
1: Ja, mijn armen, ja.
2: Ja, maar dit is geschiedenis, hè, David. We gaan voor de rest van onze carrière weten waar we waren.
1: Dit schept zo'n band. Onze band kan niet meer stuk.
2: We hebben een zonneband vanaf
1: nu. Ja!
2: Maar fantastisch leuk.
1: Maar voel je de energie ook?
2: Ja,
1: daarnet zei Davina Michel, ja, ik geloof daar niet zo in. Maar ik voel wel zoiets speciaals.
2: Wat ik vooral voel is, kijk hoeveel mensen dat hier zijn. Dat we dit allemaal samen...
1: Ik moet mijn bril afzetten waarschijnlijk, want ik zie niks.
2: Ja, dan zie je niets meer.
1: Ja, prachtig.
2: Ik heb intussen ook foto's gekregen in vriendengroepen, in familiegroepen, waar dat mensen aan het kijken zijn. Overal is er zoveel volk. Op mijn trails in Limburg. Ik zie op platformen, op terrassen. Het is zo mooi. Gaan we het verenigen?
1: Van ons. Ja. Hey, hopla.
2: Een selfie tijdens de zonsverduistering.
1: Wie doet er nu de radio-uitzending verder in de studio?
2: Dat is een zeer goede vraag.
1: Oh, dat ben ik.
2: Ja, want jij bent hier.
1: Terug dan.
2: Ja, wil jij zo meteen terug naar de studio gaan? Want wie gaat er anders muziek starten?
1: Ja, het is waar. Het volgende plaatje moet gestart worden en ik moet op de knop duwen.
2: Ja, anders dan ga ik minutenlang moeten blijven praten. Maar fijn dat
1: je doet dat goed.
2: Ja, dankjewel. Fijn dat je hier even bent geweest, David, om het allemaal live mee te maken. Stuur vooral even door in de app van Radio 2 waar je het op dit moment aan het volgen bent. Het is zo mooi om te zien dat mensen hier in elkaars armen vallen. Dat is een beetje emotie zelfs hier op de dijk in Blankenbergen. Het hoogtepunt is voorbij, dames en heren. 20:13 was dat hoogtepunt voor Vlaanderen. Dat is 90%. Maar elders in Europa is het wel een totale zonsverduistering. We gaan straks bellen met iemand die het in Spanje aan het volgen is. En dat is Lieven Scheire van de Nerdland podcast. Die is helemaal naar Spanje afgereisd. Vanochtend vertelde die mij op de radio dat het wat bewolkt was en dat hij waarschijnlijk net iets meer naar het zuiden ging rijden in Spanje. Om dan toch iets mee te krijgen. Ik hoop dat dat gelukt is. Ik ben even aan het kijken wat er allemaal binnenkomt in de app van Radio 2. Er zijn ook mensen die nu op dit moment in de trein zitten. Die een dagje Blankenbergen hebben gedaan en die nu in de trein zitten. Ik hoop dat die kunnen meekijken. Maar kijk, er worden zoveel beelden, er worden zoveel foto's gemaakt. Kijk ook maar eens naar de social media van Radio 2 en dan komt het helemaal goed.
1: Ik ben er.
2: Je bent er. Ja. Ik wilde net vragen, kan je een plaat starten? Oh. Want...
1: Ja. Ben je uitgepraat?
2: Ik ben uitgepraat. Ik heb al heel veel gezegd. Ik zal zo meteen nog wel wat meer zeggen.
1: Het is ook dankzij mijn racefiets, moet ik zeggen, die ik hier
2: heb. Dit is fantastisch. Ja. We hebben trouwens de playlist wat aangepast. Dus er komt nu echt wel de typische zonnemuziek aan zo meteen.
1: Oké, zal ik dat op de knop duwen?
2: Duw op de knop.
1: Hier komt die typische zonnemuziek.

0: Ja, lieve vrienden, er is maar één nummer dat we nu moesten spelen natuurlijk. Hè. Bonnie Tyler, ze overleed een kleine maand geleden aan het begin van de zomer. En haar Total Eclipse of the Heart is dan misschien wel het mooiste eerbetoon tijdens toch wel het hoogtepunt van deze eclipse die we net hebben meegemaakt. Of die nu bezig is, maar ja, het hoogtepunt is net voorbij. Ook geweldig om te lezen in de app van Radio 2. Christel zegt, leuke gepaste muziek. Hier bijna volledig op het vliegveld in León in Spanje. Daar zijn ze ook aan het volgen. Rose stuurt dan weer, je had de Hole of the Moon moeten spelen, maar dat kunnen we zo meteen nog doen. Want David, ik zei het al, we hebben de muzieklijst een beetje aangepast voor dit moment. Hè?
1: Ja, het zijn allemaal zonnennummers of maannummers of eclipsnummers. Heerlijk. Zoals deze van de Beatles bijvoorbeeld. Kunnen we ook allemaal meezingen. Jij was daar net ook zo mooi aan het zingen met Total Eclipse of the Heart. Daan, doe nu maar ook mee.
0: Ah.
1: Oei, sorry. Waar was die zon nu? De zon is verdwenen. Ja, goed toepasselijk. Oké, dan draaien we die nog eens.

0: Die zon is nu stilaan aan het terugkomen, inderdaad. En Daan staat midden op de pier met luisteraars van Radio 2.
1: Ja, en het valt wel op, dat hoogtepunt is voorbij en veel mensen die wel zo de aftocht aan het blazen zijn. Zo van, ja, we hebben het hoogtepunt nu gezien, anderen blijven dan weer rustig zitten, zijn nog aan het genieten. Elsie, jij was ook op de terugweg, heb ik de indruk?
2: Ja, zo goed als. Eerst nog een fotootje met u.
1: Dat is gelukt?
2: Ja, dat is gelukt en het was wel heel leuk om hier bij te zijn.
1: Mij geeft dat zo een gevoel, we waren hier met zoveel mensen samen, we hebben dit samen beleefd. Heb jij dat gevoel ook of ben ik gewoon super emotioneel?
2: Ik heb het ook samen met iedereen gevoeld, want ja, het applaus dat was dan eigenlijk het hoogtepunt. Hè.
1: Beetje kippenvel, hè?
2: Ja, dat wel.
1: Ben je ook zo blij dat je het live hebt gezien?
2: Ja, dat wel.
1: Ah, fantastisch. Wel. Elsie, dankjewel om hier te zijn vandaag. Veilig thuis straks en dankjewel om mee met ons te komen kijken. David, we krijgen intussen berichtjes van overal een beetje in de app van Radio 2. Ik zie een foto van Luc, die zit op een zeiljacht op het Grevelingenmeer, dat is in Nederland. En hij stuurt er ook een foto bij. Ja, je ziet het nu ook als je buiten kijkt. Hè. De wereld is zo... Ja, er hangt precies zo een waas over. Het is zo iets minder krachtig, die zon. En hij schrijft ook van, ja, alle zeiljachten liggen hier ook voor anker. Je wordt er bijna rustig van. En Nadine, die is ons dankbaar, want ze zegt, het is fantastisch om die zonsverduistering toch via jullie te kunnen volgen en te kunnen zien. Want, lieve vrienden, mocht je het nog niet gezien hebben via VRT Max, kan je live met ons meekijken. En dan zie je beelden hier van de zon, hoe dat het er op dit moment uitziet in Blankenbergen. En je voelt inderdaad, de zon is weer aan kracht aan het winnen. Het wordt weer wat warmer op mijn rug, David.
0: Ja, en ook die prachtige foto's inderdaad die binnenkomen. En we hebben ook iemand aan de telefoon, geloof ik, Daan.
1: Ah, tof.
0: Ja, dat is... Hallo, met wie?
3: Zou dat met mij kunnen zijn?
0: Hallo? Dat zou best eens kunnen. En heb jij ook een naam?
3: Ik ben Christel Zweek. En ik ben uit Bonn. Maar ik zit op dit moment, of ik sta op dit moment naast het vliegveld van Lyon. En ik zie nog een heel, heel klein streepje zon. Dus binnen 1 minuut is het zover. Heel spannend. Ja. Ondertussen is het hier zo heel raar licht. Zo van de, ja, of dat avond wordt.
0: Ja, daar moet het nog allemaal gebeuren. Dus.
3: Heel apart. Nog 1 minuut, hè? Er staan hier allemaal Spanjaarden die zo van Lyon, denk ik, gekomen zijn met hun wagen. Ik had het op de AI gevraagd waar ik moest zijn, want ik verbleef eigenlijk in Pola de Siero. En daar waren heel veel wolken. Ja. En aangezien ik al zo lang aan het rijden ben om hier te geraken, wou ik nu toch wel echt die zonsverduistering zien.
0: Maar jullie zien het dan voor 100%?
3: Ja. Hè? Lyon is Spanje, hè? Dat is echt in de regio... Van de volledige
0: Er zijn zelfs eclipse reizen daar naartoe georganiseerd, maar jij woont daar of zo dan gewoon?
3: Nee, ik ben van Boom, hè? Boom bij Toerenlijn.
0: Ja, oké, we zijn helemaal mee. Ja, dat is zo'n raar effect op mij, die eclipse. Ik ben helemaal aan de kaart.
3: Wat zal dat zijn?
1: Je bent helemaal de eclipse kwijt, David.
3: Ja, ik ook bijna, want het gaat elke seconde gebeuren. Want het is eigenlijk 20:27.
0: Ja.
3: En,
1: Dat is nu.
3: Nog effe.
0: Hoe ga je laten dan? Geniet van de eclipse.
1: Geniet maar van dat hoogtepunt.
3: Ja, dankjewel,
1: hoor. Met de totale zonsverduistering
3: in Spanje. Het gaat hier ook donker worden.
0: Nee. Ja. Ja, goeienacht. Dag.
3: Dag.
4: Radio 2 aan zee. Radio
0: 2. Ja, sorry Daan. Ik dacht, de telefoon gaat hier. Ik neem gewoon op.
1: Ja, maar dat is heel goed. Vriendelijke jongen dat je bent. Zo moet je dat doen als de telefoon gaat.
0: Ja, waarom niet? Enfin. Waar zit jij te volgen? Waar? Ergens ter wereld? Misschien ook in Spanje. Zoals Nadine daarnet. Laat maar weten.

0: kwam hier net iemand binnen in de radiostudio. Oh, dit vind ik zo'n geweldig nummer. Wie zingt dat ook alweer? Gilbert Montagnier, Les Sunlight des Tropiques. Heerlijk, wij volgen hier het Sunlight van de zon boven Blankenbergen. Je hebt telefoon, Daan. Of moet ik
1: ja, hier gaat ergens, er gaat ergens een gsm af. Dit is oké. Okay.
0: Neem maar op, hè. Neem maar op, ik doe
1: dit
0: dat
1: is
0: ook.
1: Okay.
0: Op de E40 richting Frankrijk is bij Jabbeke de weg nog altijd grotendeels versperd, dus niet volledig meer, door die uitgebrande vrachtwagen. Ja, nogal problemen daar als je in de buurt bent. Veel sterkte.
1: Ja, ik sta nog altijd op de Belgian Pier. We zijn hier de zonsverduistering aan het volgen die een goed kwartier geleden zijn hoogtepunt heeft bereikt hier in België toch. Want in IJsland is hij bijvoorbeeld al volledig gepasseerd en in Spanje is het hoogtepunt ook maar enkele minuten geleden gepasseerd. Ik lees in de app dat zoveel mensen aan het meekijken zijn. Frankie zegt, ik ben aan het volgen op een terras in Gent. Op mijn terras in Gent laat hij weten. Top dat ik gewoon die verduistering live kan zien via jullie stream met de passende muziek erbij. Geweldig. En Jeffrey is vanuit Breda aan het volgen. Zegt mooie zonsverduistering. En Petra zegt, wij hebben geen brilletje gevonden, maar we hebben het toch kunnen zien door de gaatjes in een schuimspaan. Dat zijn van die zelfgemaakte middeltjes om toch te kunnen volgen. Ik ontmoette eerder deze avond Sarah en dochter Ilana. Zij hadden geen brilletje. Sarah staat opnieuw naast mij. Wat is er gebeurd de afgelopen uren?
2: Wel, wij hebben meerdere mensen gevonden die zo vriendelijk waren om een brilletje even aan ons te lenen. Dus wij hebben kunnen volgen.
1: Ah, fantastisch. Dat is toch mooi, hè, David. En Ilana, wat vond je ervan? Wat heb je gezien?
3: Ja, het was heel cool dat je zo echt twee bolletjes zag en dat het telkens aan het verschuiven was. Dus het was heel speciaal. En ook voor de rest, als je rondkeek, was het echt volledig donker. En alleen het zonnetje, dat het telkens een beetje verder wegging.
1: De volgende is, of van die grootorde is ergens 2081, denk ik dat het was. Dus jij gaat die nog meemaken, hè? Dan kan je er twee vergelijken.
3: Ja, als ik dat nog herinner.
1: Ja, dat zal wel. Heb je veel foto's gemaakt?
3: Ja, ik heb er juist eentje gemaakt met mijn met het brilletje, met mijn lens. En ik kan het zien, dus ik kan misschien, als ik mijn telefoon nog heb dan, vergelijken.
1: Oké, fantastisch. Sarah, vond je het fijn om hier te zijn, om het hier te beleven?
2: Ja, ik vond het toch wel een unieke belevenis, ja.
1: Allee, vooruit. En ik ben blij voor Sarah, David en voor de dochter dat zij toch een brilletje hebben kunnen delen. Hè. Dan komt toch het mooie van de mensen hier naar boven, van mensen die er geen hadden, want er waren er te weinig sowieso, dat er dan gedeeld wordt. Ook dat is de zonsverduistering van 2026.
0: Ja, mooi hoor. Hier worden herinneringen gemaakt op de pier in Blankenbergen. We blijven nog bij jou tot 9 uur vanavond live van aan de kust. En die eclipse kan je ook volgen via VRT Max.

0: meteor, nachtregen. Ondertussen staat DJ Daan nog altijd op de pier in Blankenbergen.
1: Ja, ik was aan het denken, nachtregen, het werd daarnet een beetje nacht. Hè. Die eclips is in ons land bijna voorbij. Nu zit het hapje uit de zon aan de linkerkant als ik even door mijn eclipsbril tuur. Christophe heeft nog een neveneffect ontdekt van deze zonsverduistering. Laat weten in de app van Radio 2 dat hij in de rand rond Brussel, buiten het centrum, veel groen heeft ontdekt. Omdat hij een plek aan het zoeken was waar hij naar de zonsverduistering kon kijken. En hij zegt, ja, hier zijn heel veel weiden. En dan met de achtergrond rond Radio 2 daarop. Het was fantastisch om dat ook te ontdekken. En Linda doet nog een suggestie in de app van Radio 2. Naar jou, David. Ze zegt misschien nu een afterparty, zoals bij de opnames van Zomerrit. Wat denk je?
0: Wel een goed idee. Goed idee, als we nog tijd over hebben.
1: Oké, ja, wie weet. Ik heb misschien nog wel een ideetje voor straks, om subtiel af te sluiten.
0: Aha.
1: En dat is wel... Ja, wacht, ik heb een idee, maar
0: party,
1: dat is voor straks.
0: Partynummer?
1: Ja, partynummer waar je zeker op kan dansen. En okay, het past ook wel bij het thema vandaag. Maar dat is voor zometeen. Mirjam hangt ook aan de lijn vanuit Zwitserland. Dag Mirjam.
2: Dag Daan.
1: Hi, wat heb jij gezien? Straks om subtiel af te sluiten.
0: Aha.
1: En dat is wel... Ja, wacht, ik heb een idee. Maar
0: party,
1: dat is voor straks.
0: Partynummer?
1: Ja, partynummer waar je zeker op kan dansen. En okay, het past ook wel bij het thema vandaag. Maar dat is voor zometeen. Mirjam hangt ook aan de lijn vanuit Zwitserland. Dag Mirjam.
2: Dag Daan.
1: Hi, wat heb jij gezien van de zonsverduistering?
2: Ik heb hier

0: hebt gezien dankzij de stream van Radio 2, hè?
1: Ja, gelukkig had ik het deze voormiddag gehoord dat u een extra uurtje zou maken om het allemaal live te kunnen meemaken, ook in het buitenland. En dat heb ik dus gedaan.
0: Allemaal fantastisch dat we zelfs de beelden hebben kunnen sturen tot in Zwitserland. Zo heb je de zonsverduistering toch ook gezien. En wat vond je ervan? Wat deed het met jou op het hoogtepunt?
1: Het was prachtig. Het was gewoon prachtig. Die kleur en... Ja, en ik heb het zelfs hier mee kunnen laten meegenieten aan de Zwitsers, die het ook niet konden zien, die hier aan het aperitieven waren. En dus ik heb mijn gsm laten rondcirculeren en dus waren allemaal zeer content.
0: Fantastisch. Fijn dat we jou de beelden hebben kunnen doorsturen tot in Zwitserland. De groetjes daar, Mirjam. Zometeen, David, gaan we trouwens nog eens even naar Spanje bellen. Want ik belde vanochtend al met Lieven Scheire van de wetenschapspodcast Nerdland. Die is speciaal naar Spanje gereisd. Want het was echt wel een bucketlist ding voor hem om die zonne-eclipse mee te maken. Maar vanochtend was het wel bewolkt op de plek waar dat hij was. Hij ging nog naar het zuiden reizen. Misschien moeten we zo meteen eens bellen en horen of dat gelukt is. En of dat hij even geëmotioneerd en tegelijkertijd gehyped is dan alle andere mensen hier in België die het hebben kunnen zien en kunnen volgen.
2: Ja, dat is goed. Dan halen we die er straks even bij. Radio 2 aan Zee, nog tot 9 uur vanavond met Shakira en Burnout.

0: Al die landen. Maar kunnen ze daar die eclipse zien? Waar kan je die het beste zien? Hier bij ons aan de zee. Daan, ja, we hebben hier een fantastische avond al meegemaakt, hè, man.
1: Mooi. Ik vind het echt geweldig. We hebben een beetje geschiedenis meegemaakt en we waren er allemaal samen bij. Ik belde vanochtend al met Lieven Scheire en ik vertelde het al van de wetenschapspodcast Nerdland. Het is dankzij het team van Nerdland trouwens dat we hier vanavond 500 eclipsebrillen hebben kunnen uitdelen. Mensen die daar tevreden mee waren, uiteraard. Het is een collectors item intussen, dus hou het goed bij. Hier stonden ook mensen net naast mij die nog een brilletje uit 1999 bij hadden. Die hadden dat zeer goed bewaard. Lieven Scheire in Spanje, goedenavond.
2: Een goede avond.
1: Hey, jij klinkt heel vrolijk, want toen ik jou vanochtend belde, was er nog bewolking waar jij was. Is het goed gekomen?
2: Ja.

0: Ja, wij zijn eigenlijk keihard beginnen rijden naar het zuiden. Met allerlei apps open. Ik had een app om de bewolking bij te houden. Ik had een app die toonde waar je het beste zicht had op het westen. En wij zijn eigenlijk net op tijd gearriveerd. Ik sta nu in een vers gemaaid graanveld. In de buurt van de stad Lyon. En ik heb hier een werkelijk prachtige eclips meegemaakt.
1: Oh, we zijn zo blij voor jou dat het nog uiteindelijk gelukt is. Ja, wat vond je ervan? Wat deed het met jou?
0: Maar het is echt ongelooflijk. Ik heb al zoveel filmpjes en foto's gezien, maar het is nog totaal anders als je er middenin staat. Dat laatste schijfje, dat laatste puntje zon dat wegvalt. En dan opeens die nacht. En die ring die in de lucht, die donkere vlek met dan zo een ring van stralen daar rond, dat is echt magisch. Het is ongelooflijk. Kijk, volgend jaar is er eclipse in Noord-Afrika. Ik ga straks kijken naar de vluchten.
1: Fantastisch. We gaan allemaal mee, lieven. Hoe reageerden de mensen rondom jou? Hier, ik kan je beschrijven, wij stonden, of we staan nog altijd op de pier in Blankenbergen, op het maximale moment. Dat was hier maar 90%, geen totale zonsverduistering zoals bij jou. Maar mensen vielen elkaar hier in de armen als een soort van bijna nieuwjaar gebeuren. 3, 2, 1 en iedereen, ja, leuk. Was het daar ook zoiets?
0: Ja, er staan hier zo, denk ik, 100 meter links en rechts staan er nog een paar auto's. Het is natuurlijk een groot land in Spanje, dus iedereen staat hier goed verspreid, denk ik. Maar op het moment van de totaliteit hoorde ik links achter mij toch, oh my god! Dus het werd wel samen beleefd. En toen het net klaar was, riep mijn... maar dat zal dus waarschijnlijk nog eventjes wachten zijn. Maar ja, je moet je dan ook voorstellen, hoe moet dat geweest zijn... 10.000 jaar geleden voor de mensen. Als dat totaal onverwacht gebeurde, dat moet echt ongelooflijk geweest zijn.
1: Ja, fantastisch. Fijn dat we nu al vooruit kunnen plannen. En we gaan dan een nieuwe afspraak maken volgend jaar in Noord-Afrika, blijkbaar. Lieven Scheire gaat een reis organiseren en dan kunnen we met z'n allen mee. Lieven, dankjewel dat we jou even mochten bellen. Geniet daar nog van de soort van afterparty in Spanje. En tof dat jij het ook geweldig vond. En dankjewel voor de brilletjes trouwens. Hè.
0: Met veel plezier.
1: Dag, Lieven.

0: Ja, wat een toepasselijk nummer ook. Don't Stop Me Now. Ah, ik zou wel kunnen blijven doorgaan met die eclipse. Dat is zo plezant.
1: Ja, volgend jaar zullen we het dan nog eens doen. Hè. Herman stuurt trouwens nog in de app van Radio 2. Ja, we hebben geen brilletje, maar we zitten gewoon in de tuin en we volgen op het scherm. Ja, dan voel je de zon verminderen en dan zie je toch nog op het scherm die eclipse. Echt fantastisch. Dankjewel, lieve vrienden, voor al die reacties om die toch wel bijzondere uitzending met ons te volgen. Veel reactie gekregen in de app van Radio 2 vanuit binnen- en buitenland. En dat doet ons uiteraard heel veel plezier om met z'n allen dit mee te maken. Toch een stukje geschiedenis, David. Want over 50 jaar weten wij nog altijd waar we waren bij de zonsverduistering van 2026.
0: Ik ken jou. Samen op de pier en met al die fantastische Radio 2 luisteraars. En Davina Michel, dat was ook goed.
1: Ja. Fantastisch. Ik zei dat we nog één nummer moesten spelen. Ja. Hè? En je wou een kleine afterparty. Wel, ik vind dat er één nummer is wat we zeker moeten spelen. Want de zon is nu net weer terug. De eclipse is bijna voorbij hier in ons land. Waardoor dat de zon helemaal terug is. Dus ja, we gaan de zon weer in ons hart laten.
0: Natuurlijk.
1: De eclipse is zo goed als voorbij, maar we gaan toch een afterparty doen met Willy Sommers.
0: Daar gaan we. Dankjewel om te luisteren en om dit allemaal met ons mee te beleven.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Over zo'n 5 minuten is de gedeeltelijke zonsverduistering voorbij in ons land. Om 7:45 daarnet bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. Op heel veel plekken hebben mensen de zonsverduistering samengevolgd. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de oude mijnterril van Waterschei. Meer dan 1000 toeschouwers kwamen daarop af. Deze mensen waren blij dat ze erbij waren.
1: Ja, het is hier fantastisch. Hè? Er is echt heel veel volk opgedaagd. Minstens 1000 toeschouwers hadden ze gehoopt bij de Volkssterrenwacht. En dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt. Hè?
2: Wij hebben er een familieuitstapje gemaakt met mijn zus en mijn tantekinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en een fijne gezelschap.
1: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel, benieuwd naar het hoogtepunt.
0: In Spanje was de zonsverduistering totaal in een brede strook in het noorden en het oosten van het land. Koen Wouters was erbij in de buurt van Valladolid, waar het hoogtepunt om 8:30 viel. En het was bepaald indrukwekkend, zei hij.
3: Het duister valt hier gewoon recht op mij. Het wordt aarde donker. Ik heb dit zelf nog nooit meegemaakt, zo'n totale zonsverduistering. Je hoort de mensen juichen. Ik draai mij even om. Het is helemaal donker. Ik kan zonder brilletje in de zon kijken. Die zon is totaal afgedekt. Het is duister. Ik zie de eerste sterren. Ik zie de planeten. Ik denk dat ik in de verte Venus zie. Het staat hier in de wijde omgeving ook vol windmolens. En plots zie je al die lichtjes van die windmolens flikkeren. Het wordt ook koud. Zeker 4-5 graden kouder dan daarnet. Doodstil, je hoort het.
0: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. En daar was ze heel tevreden mee.
4: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat. Maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt. Van, we willen het wel, het is een finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel erg van genoten. Het was echt super fijn.
0: Vanavond en vannacht helder weer bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
5: Voilà, die zonne-eclips pakken ze ons niet weer af. Tijd om te relaxen nu.

je dat nu geloven dat dat nummer volgend jaar al 40 jaar oud is? Echt waar. Uit 1987, Jolle Taxi van Vanessa Paradis. En ze ziet er eigenlijk nog ongeveer hetzelfde uit als toen. Kan je trouwens met je eigen ogen gaan bekijken op 23 september in de Melkweg in Amsterdam. Want dan komt ze daar optreden. En misschien kom je dan ook wel Suzanne en Freek tegen, wie weet. Ze zegt maar

Lemon Tree van Fool's Garden. Je kunt dat trouwens kopen, een citroenboom. Er hangt er meestal één grote citroen aan. En ik heb die er eens per ongeluk afgetrokken bij mijn zus thuis. Ze keek een beetje zuur, moet ik zeggen. Morning light.

0: Maar toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

was er maar één goed genoeg voor U2 om dat nummer mee te zingen. En het was Mary J. Blige 1. Klein muzikaal weetje. Waar is de clip opgenomen van deze You Got It van Roy Orbison? In Antwerpen.

0: Got It van Roy Orbison. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek. WRT
0: Radio 2. En het is echt waar hoor, dat die clip van dat nummer opgenomen werd in Antwerpen op de Diamond Awards, Diamond Awards Festival. Daar had Roy het nummer gebracht en 17 dagen later overleed hij. Had nog niet eens de tijd gehad om een echte clip te maken. En toen hebben ze maar die beelden van in Antwerpen gebruikt als officiële muziekclip van You Got It.

Was je in de jaren 80 een grote fan van Spandau Ballet, dan heb je zeker de stem van de zanger herkend. Maar dit was solowerk van Tony Hadley. Dance with me. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna. En zometeen nog meer diamantenplaten van Andrew Gold.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: En Raymond natuurlijk.
3: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Andrew Gold, Never Let Us Slip Away.
1: Ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
0: Zelfs twee keer beste muziek met een Belgische vlag erop van Vaya Con Dios en Tourist Lamsey.

zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De groeten op, hebben we niks gezien, niks gehoord.

zijn dan deze zomer misschien wel allemaal een beetje toerist of toerist geweest als je vakantie al voorbij is. Maar we zijn daarom nog geen MC, zoals deze man hier. Toeristel MC en Horizon. Deze band heeft ook heel wat afgereisd, maar dan om professionele redenen, om de wereld te gaan platspelen in de tijd. Vaya con Dios en Just a Friend of Mine.

0: Het is 10:00, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alette Korte. Ondertussen is de zon onder, maar de gedeeltelijke zonsverduistering heeft op verschillende plaatsen in België veel toeschouwers gelokt vanavond. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de oude mijnterril van Waterschijn. Amaury de Mulder keek mee.
1: We hebben Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
2: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschijn zit afgeladen. Vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
3: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
2: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon. Tot er maar een klein oranje randje overblijft.
4: Ik had wel stiekem iets meer duisternis verwacht. Maar goed, het was nog altijd heel leuk als je bril op was. Het was heel duidelijk, maar toch kwam de zon nog fel door. Dus.
5: Ik ben blij dat ik het nog eens heb kunnen meemaken. Want zij zeiden al tegen mij. De kinderen, tante, het gaat uw laatste keer zijn.
2: Jong en oud, het zeldzame fenomeen bracht hier alle generaties samen.
3: Het mooiste eraan is dat mensen geïnteresseerd geraken en ook kinderen geïnteresseerd geraken in wetenschap omdat ze zoiets meemaken, omdat ze zoiets zien. Allee, dat is iets wat je niet dagelijks ziet. Ja, dan is onze missie geslaagd.
0: In de gemeente Wellin in de provincie Luxemburg woedt nog steeds een natuurbrand die ontstond in de vooravond. Er is voorlopig zo'n 30 hectare opgebrand, vooral weides. 3 huizen werden ontruimd en ook vee dat op weides stond kon in veiligheid gebracht worden. Het vuur is nog niet volledig geblust, maar breidt zich voorlopig niet verder uit. Daarom is het gemeentelijk rampenplan dat een tijd van kracht was weer afgeblazen. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
6: De 2 wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
0: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land morgenochtend voorlopig stilgelegd. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag. En water van die Donau wordt gebruikt als koelwater bij kerncentrales. Eerdere reactoren in Roemenië werden de voorbije weken al stilgelegd, maar nu dus ook de laatste. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil in de buurt kunstmatig omhoog te krijgen om het uitschakelen van de reactor te vermijden, maar dat is mislukt. De centrale zorgt voor een vijfde van de Roemeense stroom. De regering vraagt aan gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken de komende tijd. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Daniël Segers als 8e en laatste geëindigd in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig fit voor deze finale. In de paardensport is het Belgische dressuurteam 4e geworden op het wereldkampioenschap in het Deinse Aken. Dankzij die prestatie heeft het team zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in het voetbal tenslotte is de Spanjaard Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Vanavond en vannacht helder, bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag erg warm, 30 graden aan de kust, 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
7: Radio 2. Radio 2 Relax.
8: Wouter Landuit.
9: En hoe kun je beter relaxen dan met een classic van Whitney Houston?

Afgelopen zondag zou ze 63 zijn geworden, want ze werd geboren op 9 augustus 1963. Whitney Houston and the greatest love of all. En dit hier is vooralsnog de greatest hit van Fixkes. Ik vraag het aan.

0: Ja, je zou maar Taylor Swift heten en je gezicht nergens ter wereld kunnen vertonen zonder aangeklampt te worden door fans en paparazzi. Ze mag het hebben. Misschien is het wel daarom dat Paul de Leeuw die afslankinjecties heeft laten zetten. Hè? Met succes trouwens. Hij is 18 kilo kwijtgeraakt. Je kan hem bijna niet meer herkennen. Hier is hij met Ik heb je lief.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

één hit en Keane was meteen onsterfelijk. Somewhere Only We Know. Waar is de tijd dat je dit nummer nog moest opzetten om iemand uit de kleren te krijgen? In de zomer van 2026 gebeurt dat gewoon spontaan. Het is gewoon veel te warm om je kleren aan te houden. Maar weet je wat? Laat ons voor een collectief experiment gaan vanavond. We gaan gewoon de Full Monty. Alles uit met Joe Cocker.

is het Isabel A. zelf die in het ziekenbed ligt. Maar wij hebben haar ook lief. En we duimen dan ook dat alles helemaal goed komt met haar. Veel courage, Isabel. Maar het moet raar voelen, zo'n verdikt midden in de heetste zomer aller tijden. Beetje als Four Seasons in One Day, denk ik. Zoals bij Crowded House.

0: Olsen, Back to the Sea. En ik mag hopen dat we volgende zomer ook weer terug naar zee kunnen met Radio 2. Want wat daar al allemaal gebeurd is aan fijne dingen, echt niet normaal. Check ze maar eens. Je kan de hoogtepunten nog herbeleven op het Radio 2-kanaal van
1: VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

kan kloppen, Hans de Boy, en toch heb ik het al meer dan 18 jaar niet meer gedaan. Vliegen, hè? Niet van de grond gaan, voor alle duidelijkheid. Maar weet je wat, die mooie dronebeelden van tegenwoordig, die maken veel goed. En denk eens aan al die bomen die ik intussen gered heb.

0: muzikaal eerbetoon aan de Songfestival Exploten van Ingeborg Sergeant. Door de wind.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Vliegen lijkt hier wel een klein beetje een thema eigenlijk dit uur bij Radio 2 Relax. Mr. Mister en Broken Wings.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
0: En het uur zit er bijna helemaal op. Ik heb er nog eentje om af te sluiten. Maar wel een hele straffe, zo net voor het nieuws van 11. Pink en Indigo Girls en Dear Mr. President.

0: Het is 11 uur in een goede avond, 14 uur met Alette Korte. Honderdduizenden mensen hebben in heel België vanavond naar de hemel gekeken voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Op heel veel plekken deden ze dat samen, in Genk, in Limburg bijvoorbeeld. Daar organiseerde Volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnterril van Waterschijn. Deze mensen waren blij dat ze erbij waren.
1: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
2: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
3: Ik vond het toch wel een unieke ervaring om hier te zijn. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ik ben blij dat ik er vandaag was.
0: In Jemen, in Azië, zijn volgens de regering vandaag tientallen Houthi-rebellen gedood. Het leger zegt dat het intensieve artillerie- en drone-aanvallen heeft uitgevoerd op posities waar veel Houthi-strijders verbleven. De Houthis zelf hebben nog niet gereageerd. De Houthi-rebellen worden gesteund door Iran en voeren een gewapende strijd tegen het leger en de regering van Jemen, die dan weer de steun krijgen van Saoedi-Arabië. De voorbije week hadden Houthis tientallen soldaten gedood en vielen ze ook vrachtschepen aan in de Rode Zee. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Koekuyt als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het uiteindelijk nog moeilijk. Koekuyt evenaarde wel haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
4: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: Paris Saint-Germain heeft zo net de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Aston Villa. Dat is dan weer de Europa League-winnaar. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens de Somaliër Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal werd hij door de Amerikaanse douane het land niet binnengelaten, waardoor hij uiteindelijk geen matchen kon fluiten. En nog in het voetbal is de Spanjaard Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Hij volgt bij Oranje Ronald Koeman op, die na een teleurstellend WK onlangs zelf opstapte. We krijgen een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Veel zon dus en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. In het weekend minder heet en dan is er lokaal kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met een

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt. Je kan er langs de grachten lopen, je haar los in de wind. Je kan er uren slijten, de parken zijn er groen. Je kan er naar Van Gogh gaan kijken.

0: Stef en Brussel.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. In Sommeleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. En dat werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Bellin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. Drie huizen werden ontruimd uit voorzorg. En vee dat in enkele weiden stond kon ook tijdig weggehaald worden. Er wordt nog geblust. Rust in Wella, heel de nacht nog, maar de brand zelf breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de twee vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
4: De twee wandelaars, afkomstig uit de Kempen, waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de twee Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
3: De meest verregaande verduistering van de zon in ons land sinds 1999 is voorbij. Rond 8:15 woensdagavond was 90% van de zon bedekt door de maan. Zo'n 100 Belgen stapten ook het vliegtuig op voor een eclipsvlucht. Collega Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
5: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in de westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
6: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland, waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
7: Ik zie een kleine gele, oranje stukje pech. De maan is er al, denk ik, voor meer dan 80% voorgeschoven.
6: Wat is de reden waarom u ervoor gekozen hebt om naar hier te komen?
8: Voor mijn vrouw haar verjaardag.
9: De mooiste cadeau ooit. Maar ik heb wel vliegangst, dus het was even zo van... Oh. Ja, ik vind het echt fantastisch.
6: Er vliegen ook wetenschappers mee om het effect van een zonsverduistering boven de wolken te bestuderen.
10: We zijn nu eigenlijk hier de lux aan het meten. Het aantal licht aan het meten dat we menselijk kunnen opnemen.
3: En na de gedeeltelijke zonsverduistering is het nu de beurt aan veel vallende sterren aan de hemel. Want vannacht trekken de Perseïden voorbij. Dat is de grootste meteorenregen van het jaar. Limburgs weerman Ruben Wijntjes.
11: De Perseïden worden eigenlijk veroorzaakt door een zwerm stofdeeltjes. Die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op. En dat zien wij dan als vallende sterren. Ja, en zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
3: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Kukuyt als 4e geëindigd op de 400 meter horde, net naast het podium dus. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het dus moeilijk. Kukuyt evenaarde wel haar persoonlijk tijdsrecord, maar reageerde toch teleurgesteld.
12: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
3: Romelu Lukaku is vanavond aangekomen in Turkije en bij aankomst werd de Rode Duivel verwelkomd door honderden uitzinnige supporters van zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. Lukaku zei in een videoboodschap, voordat hij het vliegtuig opging, dat hij blij is dat hij voor een club met zo'n mooie geschiedenis zal mogen spelen.
13: Hey dear Fenerbahçe fans, it's Romelu Lukaku here. It's an honor and a privilege to be joining your club and to join this club with a wonderful history.
3: En nog in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen vanavond. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 de Europa League winnaar Aston Villa. Een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, veel zon en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Sommeleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Wellin, in de provincie Luxemburg, ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon tijdig worden weggehaald. Er wordt nog geblust in Wellin, maar de brand breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om 2 vermiste mannen uit Beerse in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
1: De 2 wandelaars, afkomstig uit de Kempen, waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
0: Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is nu 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze verdedigde de beslissingen van Trump fanatiek en beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over de Amerikaanse president te verspreiden. Wie haar opvolgt als woordvoerder van het Witte Huis is nog niet bekend. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van gisteravond kunnen we deze nacht nog genieten van veel vallende sterren aan de hemel. De Perseïden trekken namelijk voorbij. Dat is de grootste meteorenregen van het jaar. Limburgs weerman Ruben Wijntjes.
2: De Perseïden worden eigenlijk veroorzaakt door een zwerm stofdeeltjes die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op. En dat zien wij dan als vallende sterren. Ja, en zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
0: Kijken kan, want de hemel is gelukkig helder vannacht en de temperatuur blijft ook nog aangenaam, minstens 12 graden. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zonnig en heet, in het weekend nog hoogstens 29 graden en kans op regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.